En daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ook willen ze volgend jaar 70 miljard euro uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het weer: in het noorden kans op regen. Verder koelt het af tot een graad of 12. Komende dag bewolkt in het noorden, verder veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen afgelopen dag 6 doden. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen, melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Op het WK voetbal heeft Argentinië met veel moeite gewonnen van Kaapverdië. De Argentijnen kwamen in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Diroy Duarte voor Kaapverdië de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. Met de overwinning gaat Argentinië door naar de 8e finales. De tegenstander is dan Egypte. En dat won gisteravond na penalties van Australië. Het weer, in het noorden wat regen. Het is ongeveer een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder in het land veel zon en maximaal 26 graden.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt. 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar een doelwit zweven. Eerder gisteren voerde Rusland ook al aanvallen uit op Oekraïne. Daarbij kwamen 6 mensen om het leven. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog steeds niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten tienduizenden mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. Onderzoekers stellen dat de drones die vorig jaar werden gespot boven vliegbasis Volkel en Eindhoven hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen kwamen. Die lagen destijds voor de Nederlandse kust. Volgens de onderzoekers van een Britse denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de 13 Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. Daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. Het weer, steeds meer bewolking met vooral in het noorden kans op regen. Het is een graad of 12. Komende dag in het noorden nog steeds regen bij 20 graden. In het zuiden volop zon en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lekker wakker worden met 3FM en een ander zometeen. Talk to You komt eraan. Eerst Mando Jao en Dance with Somebody.

Ben je relaxed? Ben je stressvrij? Dat is belangrijk, hè? Dat vinden de mannen van Another die je net hoorde. Als zij muziek maken, dan doen ze er echt alles aan om zo relaxed mogelijk te zijn. Ze organiseren van die writerscamps om samen muziek te maken met andere artiesten. Doen ze dan in New York, in Friesland of op de Veluwe. Als het maar even wat anders is dan waar ze normaal gesproken wonen. En dan gaan ze fietsen, wandelen, leuke dingen bezoeken. Af en toe even wat blowen met z'n allen. Hè? Maar alles om er maar voor te zorgen dat het nooit echt gaat voelen als een baan. Want alleen dan maak je goede muziek, is de gedachte. Nou, volgens mij kunnen we concluderen dat dat werkt, toch? Want kijk, ze hebben het weer voor elkaar gekregen en het resultaat...

0: Dat geldt denk ik ook voor de partner van Feline en zijzelf. I love you, I'm sorry. Die twee dingen die moeten denk ik allebei even gezegd worden. Daar krijg je een berichtje binnen in de NPO Luisterapp. Ik ben wakker geworden van mijn snurkende partner een uur geleden en kan nu nog steeds niet slapen. En dat is de reden waarom ik nog niet samenwoon. Lijkt me zo vervelend dat je wakker wordt van elkaar terwijl je gewoon rustig aan probeert te doen. Nou ja, probeer het maar even goed te maken als jullie allebei wakker zijn straks. En succes met slapen. Ik begeleid je met de muzikale fijnste hits om lekker je nacht in jouw geval mee door te komen. Komt helemaal goed. Claudia die is er ook bij, die laat ook van zich horen. Die zegt dat haar buurman keiharde muziek aan heeft staan. Heeft al meerdere keren aangeklopt, maar doet niet open. Iemand advies? Ja, ik zou willen zeggen, probeer het nog een keer. Maar in dat geval gewoon 3FM nog harder zetten. En daarop focussen. Dan hoor je aan je favoriete muziek voorbij komen. Misschien werkt dat. En anders misschien morgen maar even een subtiele hint geven bij je buur. Ik hoop dat dat goed uitkomt. Bob, die is er ook nog bij. Die stuurt een audio-appje.
1: De zomervakantie is begonnen. Ik ben net met mijn gezin vertrokken. In de auto richting Italië.
0: Hé, hey, wat lekker zeg. Ga daarvan genieten. En een mooie reis gewenst, hè. Mocht ik iets voor je kunnen doen. Je bent van harte welkom in de NPO Luisterapp. Of je nou ergens naar uitkijkt of dat je er tegenop kijkt. Wees welkom, pas ik de muziek zo goed mogelijk op je aan. Nieuwe muziek zometeen van Cameron Whitcomb ga je horen. Kingdom of Fear naar MGMT en Kiss.

ben ik even blij dat hij deze track heeft gemaakt. Ja, echt, ja, kijk, ik vind het een goed liedje, maar hij scoorde ook sowieso als een gek, hè, met alles dat hij maakte van zijn vorige album. Maar hij zat helemaal niet zo lekker in zijn vel eigenlijk. Het werd echt een beetje een baan voor hem. Had alleen maar stress, dus hij zat de hele tijd met de gedachte, ja, misschien moet ik ook maar gewoon even stoppen met muziek maken. Misschien is het ook gewoon mooi geweest, klaar ermee. Totdat hij werkte aan de EP waar deze track op staat, die je net hebt gehoord. Ineens kreeg hij er weer plezier in. En is hij weer dingen gaan maken waar hij trots op zou worden. Nou ja, je hebt het gehoord toch? Het resultaat mag er zijn. You're the Kingdom of Fear bij 3FM. Hey, goedemorgen. Ik ben Anan en ik maak je wakker met Florence Rose zometeen. Naar Gala en Freed from Desire. My love.

Florence en... Nee, niet Florence en Machine. Florence Road, moet ik zeggen. En Hanging Out to Dry. Hoorde je bij 3FM. Hey, goedemorgen. Stel je nou voor, hè. Je wordt in één klap beroemd. Je plaatst iets op TikTok en je gaat helemaal sky high. En om de een of andere manier krijg je het voor elkaar... om ineens heel veel geld op je bankrekening te krijgen. Maar echt, echt heel veel geld, zeg maar. Waar geef jij dat geld als allereerste aan uit? Zou je dan gaan voor A, je koopt direct een tweede huis. B, je gaat op een hele dure vakantie. Of C, je spaart het op en je doet er niks bijzonders mee. Wat zou jij doen als allereerste, denk je? Want de leadzanger van de band die je zo meteen hoort, die had het antwoord wel, hoor. Antwoord, wat hij deed, hoor je binnen 6 minuten. Eerst Sarah Larsson en dit is Shaboozy.

lekker zijn, toch? Als je ineens heel rijk bent geworden. Nou, hou je dan, net als ik, bij gewoon een lekkere vakantie naar de Blauwe Zee van Curaçao? Of ga je dan echt gek doen? Ga je allemaal hele veel te dure dingen kopen ineens, omdat het ineens kan, weet je wel? Ja, want geld kan rare dingen met je doen. Hè? Dat blijkt ook maar weer als je kijkt naar de Strumbellas. Wart, een van de leadzangers, die had nooit heel veel geld. Die was eigenlijk gewoon een arme straatmuzikant. Totdat ze ineens een gigantische hit scoorde. Het ging de hele wereld over. Het werd overal gedraaid op de radio. En het geld dat bleef maar binnenstromen. Wat denk je dat hij ermee heeft gedaan? Laten we even een klein quizje ervan maken. A. Hij heeft een extra huis gekocht. B. Hij is op een hele dure vakantie gegaan, net zoals ik zou doen. Of C. Hij heeft het allemaal opgespaard en verder niks bijzonders ermee gedaan. Hij vond het allemaal wel goed. Nou, er is dus ook nog een antwoord D. Deze man die heeft bij iedere autorit die hij heeft gemaakt de behoefte gehad om een massage te nemen. Heeft hij dus echt daadwerkelijk honderden keren gedaan. Een massage nemen. Lekker jezelf verwennen langs de weg. That's the spirit.

0: bij 3FM en Homewrecker. En ze zeggen altijd, goede dingen komen per drie, toch? Nou, dat blijkt maar weer.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Want zoiets is er namelijk ook gebeurd bij het writers camp van zangeres Phoebe Bridgers. Zo'n writers camp, daar gaan ze met artiesten bij elkaar zitten in de hoop dat er goede muziek uitkomt. En na 6 jaar heeft ze eindelijk weer nieuwe muziek uitgebracht. Het is gewoon gelukt. En het valt toch een beetje op als ik er naar luister. Qua sound heeft het best wel wat weg van Gracie Abrams. Het heeft een melancholisch tintje, een beetje zoals Lana Del Rey. En ze schrijft dan net als Taylor Swift over de dingen die ze meemaakt in het leven. Het is een beetje een soort combinatie van die drie. En nou ja, als je dan die uitspraak erbij pakt, hè, alles goeds komt per drie. Nou, dan klopt het eigenlijk wel. Het is nieuwe muziek, ontdek je bij 3FM van Phoebe Bridgers, Lost Boys.
2: Yes, love. Dit is onze nieuwe single.
3: Nieuw.
1: Nieuw on 3FM.
3: Phoebe Bridgers, Lost Boys.
1: Met 3FM ontdek je nog.

Justin Timberlake hoorde je en Rock Your Body bij 3FM. Hey, wat fijn dat je bij 3FM bent vanochtend. Goedemorgen, ik ben Anand en ik maak je wakker met al je favoriete muziek. Wat fijn dat je bij ons bent. Hey, mocht ik iets voor je kunnen doen trouwens, wees welkom. Hè. En die NPO Luisteren, die stroomt nog steeds vol. Ik zie bijvoorbeeld Hans, ik zie Frido lekker erin zitten. En ik zie bijvoorbeeld Erik verschijnen. En Erik die zegt, ja, goedemorgen. Heb je nog muziek van Noah Kahan? Die nieuwe die zou ik heel graag willen draaien. Ik ben volop in mijn nachtdienst en moet nog heel lang, maar zit er een beetje doorheen. Zou me heel erg helpen. Zal ik zeker weten voor je draaien, maar eerst wil ik even de allerbeste band van Nederland voor je draaien. Ik vind dit namelijk echt fantastisch. Ik ben ooit bij ze geweest bij een Koningsdagfestival. Toen was ik al verkocht. Daarna ben ik naar ze toegegaan in de Kuip. Vond ik ook waanzinnig. Ja, ik vind dit gewoon supergoed. En ik heb het dan over de Haagse band Direct. Je hoort ze nu bij 3FM. Met How My Heart Was Won. Prachtige muziek. Om wakker te worden op zaterdagochtend.

0: Direct bij 3FM en How My Heart Was Won. 3FM. Goedemorgen, wakker worden met mij, Anan, en je favoriete muziek bij 3FM. Noah Kahan zometeen en eerst het laatste nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. 3 mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de moord op een Noord-Ierse journalist zijn vrijgesproken. Lyra McKee werd in 2019 doodgeschoten toen ze werd aan het filmen was bij rellen in Londonderry. Haar dood maakte in het Verenigd Koninkrijk veel los. De 29-jarige McKee werd gezien als veelbelovende journalist. De mannen die terecht stonden hebben de schutter volgens justitie aangespoord, maar volgens de rechter is daarvoor niet genoeg bewijs. 7 jaar na de dood van McKee is nog altijd niemand veroordeeld. Na de 2 verwoestende aardbevingen van vorige week in Venezuela is het dodental opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. Argentinië heeft met veel moeite de 8e finales van het WK voetbal bereikt. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waarna verlenging nodig was. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 3-2. Argentinië speelt dinsdag in de 8e finales tegen Egypte. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: BNN Vara. Anan Verboom. 13 jaar heeft het geduurd, maar er is nieuwe muziek uitgekomen van een iconisch duo, misschien wel uit je jeugd. Hoe het zit hoor je zo meteen. Eerst Noah Kahan en American Cars.

0: Kids hoorde je bij 3FM. Je hoorde ze met hun nieuwste plaats, Feestje op mijn graf. Ja, het is toch prachtig. Dan ben je 13 jaar lang weg geweest. Ben je solo dingen gaan maken en dan kom je terug. En dan maak je zo'n ontzettend goede plaat. En dan, nou kan ik me voorstellen, ik weet niet hoe dat bij jou zit. Als je iets lang niet hebt gedaan en je moet het ineens weer gaan doen. Dan is het best wel spannend, toch? Dan kan je best wel even in de stress schieten. Van, gaat het nog lukken? Kan ik het nog een beetje? Nou, stress, daar hadden zij sowieso geen last van. Maar die druk die lag wel hoog, vertelde ze gisteren in de ochtendshow.
1: Bij elk album wat we dropten, was de eerste single was Dom Lompe Famous, Broodje Bak Paal, Slapeloze Nachten. Dus ik dacht, als dit de volgende in die rij is, dan moet die helemaal perfect zijn. En het lukte niet helemaal om die mix in het begin goed te krijgen, zeg maar. En ik wilde gewoon wel dat het echt helemaal perfect was. Dus dat heeft wel een maandje gekost.
0: Ah, ik kan hier zo van genieten, weet je. Dat je zo erg op het perfectionistische aan.

Wolf Ellis hoorde je bij 3FM en Don't Delete the Kisses. Hey, goedemorgen. Het is je zaterdagochtend. Ik ben Anan en je moet van mij weten, ik ben heel groot fan van OneRepublic. Al jarenlang. Alles dat ze maken vind ik leuk. En ze hebben nieuwe muziek uitgebracht. Gaat ineens een hele andere kant op. Meer de dance kant op. Samen met Alesso is dit nieuw. In Your Eyes. Every

Just a Girl bij 3FM. Hey, goedemorgen, 5 minuten voor 6:30. En zometeen een nieuwe editie van Trek en Trend. Jij bepaalt wat de muziek is die je gaat horen passend bij een nieuwsberichtje. Je hoort ze zometeen naar Martin Garrix. Dit is Repeated bij 3FM.

0: The Killers en Human hoorde je bij 3FM. En er is veel nieuws, dat hoor je vaak in het NOS Journaal zometeen ook weer om 6 uur. Maar er is ook veel dat gaande is. Trends op social media, nieuwtjes die je niet per se ziet in het NOS Journaal. Die zijn ook hartstikke leuk.
1: Trek en Trend.
0: Ik heb er even 2 voor je uitgekozen in Trek en Trend. En de naam zegt het al, er hoort ook een track bij. En jij mag zometeen beslissen welke het mag gaan worden. Je mag je mening geven in de NPO Luister-app. Daar staat een polletje voor je klaar. Kan je gewoon klikken op jouw favoriete optie. Omdat je het nieuws heel leuk vindt. Omdat je de plaat heel leuk vindt. Het maakt niet uit. Heeft hij de meeste stemmen? Dan hoor je hem zometeen al op 3FM. Optie A kan je voor gaan. Dat heeft te maken met kakkerlakken. Er zijn dus duikpakken ontwikkeld voor kakkerlakken. Zeg maar. Het lijkt een beetje alsof we in een film leven. Maar dit is echt zo. Onderzoekers op universiteiten in Singapore en Japan. Die denken dus dat deze dieren met mini-duikpakken ingezet kunnen worden tijdens overstromingen bij zoek- en reddingsacties. Dus ze kunnen dan 3 uur onder water overleven met zo'n mini-zuurstoffles, zeg maar. En ze kunnen op afstand worden bestuurd. Bizar verhaal, maar ik dacht wel wat hierbij past. How to save a life. Leuk vinden, dan ga je voor optie A in het polletje in de NPO Luister-app. Je kan ook gaan voor

Optie B, dat heeft veel te maken met bosbranden. Ben je van plan om te gaan op vakantie naar Spanje? Zou ik even opletten. Er zijn dus heel veel bosbranden aan de hand bij de Costa Brava in de buurt en zo. Heel veel rook komt daar vrij. En dan zie ik allemaal van die TikTok-video's van die halve influencers die dan zeggen... Ja, moet ik nou weg of niet? Nou, het is nu een lockdown. Oftewel, blijf vooral daar binnen. Ga niet naar buiten. En toen dacht ik, lockdown, niet naar buiten gaan. Wat zouden we daarbij kunnen draaien? Toen dacht

John Mayer en Half of My Heart hoorde je bij 3FM. Hey, goedemorgen. Ik ben Anand en ik maak je wakker vandaag. En in Trek of Trend is het een spannende strijd op dit moment. Waar heb jij meer zin in? Heb jij meer zin in How to Save a Life? Omdat er op dit moment onderzoek wordt gedaan naar kakkerlakken. Die kunnen worden ingezet met een soort mini-duikpakje om mensenlevens te redden. Of heb je meer zin in Locked Away? Omdat er bosbranden zijn in Spanje. Nou ja, je moet thuis blijven daar. Deep.

heb twee platen voor je, passend bij het nieuws wat je niet hoort in het NOS-journaal. Van die gekke dingetjes die je soms voorbij ziet komen. Nou, als je het dan hebt over gekke dingen, dan vind ik dit toch wel absoluut hoogtepunt. Optie A heeft alles te maken met kakkerlakken. Daar zijn speciale duikpakken voor ontwikkeld. Onderzoekers op universiteiten in Singapore en Japan die denken dat deze dieren met mini-duikpakken kunnen worden ingezet voor overstromingen. Dan bij zoek- en reddingsacties dan kunnen ze dieren op pad sturen met een mini-zuurstofflesje. En die kunnen dan op afstand worden bestuurd, zeg maar. En dan kunnen ze hopelijk mensen redden. Op

Dat had veel te maken met de bosbranden en alle ellende die op dit moment in Spanje gaande is. Heel veel rook daar. Dan zie je influencers op TikTok. Die zie je dan met... Ja, ik lig nu op het strand, maar wat moet ik doen? Moet ik nou binnen blijven? Ik kijk maar een beetje naar de mensen om me heen. Nou, advies is dus nu blijven binnen. Er is zowaar een lockdown een beetje. Hè? Gewoon binnen blijven, opgesloten zitten en niet naar die bosbranden toe gaan om te kijken. Toen dacht ik aan deze.

0: optie B. En Andrew, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Anan.
0: Jij bent absoluut niet locked away nu, hè?
1: Nee.
0: Jij bent net weg. Wat ga je doen vandaag?
1: Ik sta aan de waterkant. Ik ga straks mijn engeltje uitgooien weer.
0: En daar heb je best wel een eindje voor gegijsd. Het is niet bij jou, zeg maar, de straat uit.
1: Nee.
0: Wat maakt deze plek dan zo bijzonder, waar je nu naartoe bent gegaan?
1: Omdat ik weet dat ze hier zitten.
0: Ja, maar ze zitten vast ook bij jou in de sloot, zeg maar.
1: Nee. Deze soorten niet.
0: Oh, waar ga je op vissen dan vandaag?
1: Ik ga op baarsen en op snoek en op snoekbaars vissen.
0: Oké, en hoe pak je dat aan? Wat heb je allemaal bij je vandaag?
1: Ik heb een tas bij me met kunstaas. Ik heb een schepnet bij en een engel.
0: Oké, nou, dat klinkt als een flinke bepakking zo voor onderweg.
1: Nou, valt mee eigenlijk.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oh, nou, het klinkt als veel wat je nodig hebt. Maar ik weet ook, je bent een ervaren visser, dus dat komt sowieso helemaal goed. En je hebt een goede muzieksmaak, want je zit in het winnende team. Het waren twee opties, How to Save a Life en Locked Away. Andrew, waar heb jij op gestemd?
1: Op de eerste, ja.
0: Nou, wat goed. Heb je daar nog een speciale reden voor, of vond je het gewoon een lekker liedje?
1: Nou ja, wat ook heel toevallig is eigenlijk, over die kakkerlakken. Ik heb ze tot 5 jaar geleden ook in huis gehad.
0: Hè?
1: Voor mijn spin.
0: Je hebt kakkerlak in huis gehad voor je spin?
1: Ja, ik heb een klein terrariumpje gehad en daar had ik kakkerlakken in zitten voor de vogelspin als voer.
0: Was je dan nooit bang dat ze eruit liepen? Daar zou ik als ze dood voor zijn.
1: Nou ja, als je ze op slot doet, dan komen ze er niet uit, nee.
0: Ja, ik hoor het al, je bent heel nuchter. Oh, wat goed. Ja. Hey, ga ervan genieten van het vissen. Succes vandaag en een mooie dag.
1: Ja, komt goed. Zelfde.

0: de enige hoorde je bij 3FM. Waar je wakker wordt met de fijnste muziek in de ochtend. Exact 6 uur. Het laatste nieuws krijg je van de NOS.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel en Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt en 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Colombia heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. Het land won met 1-0 van Ghana. Eerder vannacht heeft ook titelverdediger Argentinië zich geplaatst. Dat ging met veel moeite. De Argentijnen kwamen tegen Kaapverdië in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Di Roy Duarte de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. In de 8e finale speelt Argentinië tegen Egypte. De tegenstander van Colombia is Zwitserland. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust en 27 in het zuiden.
2: 3FM.
3: Ster. Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
4: Mooi van Ethos.
5: De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs met de My Kinda Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli, Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via ticketmaster.nl.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
8: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Eungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Eungo.nl. Eungo.
7: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
8: Meteen beginnen met besparen. Eungo.nl. Eungo.
9: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren.
11: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
10: Dat zeg ik.
12: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
13: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
12: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
14: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
15: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
16: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
15: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
17: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening het eerste jaar gratis.

Wakker worden met 3FM en al je favoriete muziek hoor je zo meteen. Ja, en ik weet niet, maar heb jij jezelf wel eens voor de gek gehouden? Nou, is even een belangrijke vraag.

Hey, goedemorgen. Het is 3FM waar je naar luistert. 12 minuutjes over 6. Ik ben Anan en ik hoop dat je lekker bent opgestaan. Hey, even eerlijk hè. Heb je jezelf ook voor de gek gehouden gisteravond toen je ging slapen? Dat je hebt voorgenomen van, ik ga nu echt wel slapen. En een telefoon leg je dan weg en dan ga je echt even je oogjes dicht doen. En dan doe je dat vervolgens totaal niet. Ga je nog allerlei andere dingen doen voordat je gaat slapen. Herkenbaar toch? Ik heb dat altijd. Ga ik nog even op mijn telefoon zitten. Ga ik nog een half uur op TikTok lopen scrollen. Ga ik nog lopen appen. En maar een hoge schermtijd hebben. Hè? Dat is een beetje hoe mijn slaapritme eruit ziet. Maar ik las dus een onderzoekje. Ik ben hier niet de enige in. Mocht jij dit doen, je bent ook zeker niet de enige. 75% van de Nederlanders die doet dit. Dat slapen steeds uitstellen en dan hele andere dingen gaan doen. Even op de telefoon zitten. Ineens de was gaan doen voor het slapen. Toch nog even die talkshow bekijken. Ja, en dat is dus de reden dat je collega op maandagochtend altijd zijn ochtendhumeur heeft. Hè? Altijd maar het uitstellen van die slaap. Ja, Justin en Jackstyle die weten wel hoe je meteen de licht uit moet doen. En ze maken er nog een feestje van ook. Want je hoorde het net. Een gigantisch hit. Je hoorde Turn the Lights Off bij 3FM. Hey, goedemorgen. Het is Nothing But Thieves voor je. Je wordt wakker met Evolution bij

0: Sabrina Carpenter en Please, Please, Please hoor je bij 3FM.
1: 3FM. Anon.
0: Hey, goedemorgen. Zaterdagochtend, 10 minuutjes voor 6:30. Wat fijn dat je bij 3FM bent vanochtend. Ik ben Anon, ik maak je wakker met je favoriete muziek. Mike Poser zometeen en I Took a Pill in Ibiza. Heb je lang niet gehoord, denk ik. Kan je uit volle borst meezingen, sowieso, zometeen. Ik ben ook even benieuwd naar hoe vandaag er eigenlijk uitziet. Letterlijk, hoe vandaag eruit ziet. Is het vooral een team van werkende mensen op dit moment? Of weekendvierende mensen? Er gebeurt zoveel op zo'n zaterdag. Ik vind dat altijd fascinerend. Er zijn zoveel mensen die heel druk in de weer zijn. Terwijl er ook een enorme groep is die gewoon lekker rustig aan kan doen. Laten we samen even kijken. Vind ik altijd wel leuk om even een overzichtje te maken. Welke groep is het grootst? En zit jij daar dan in? Zit jij nu in het winnende team, zeg maar? Maken we even twee groepen. Team werken en team weekend. En dan zou het leuk zijn als je even van je laat horen in de NPO Luisterapp. Gewoon met het woordje werken of weekend. Laat even weten in welk team jij zit. Ben ik benieuwd of jij in het winnende team zit. En dan horen we ook even van elkaar wat we aan het doen zijn vandaag. Wat Nederland draaiende houdt. Zijn dat toch vooral de relaxte activiteiten? Of is het hartstikke druk en moeten we allemaal vol aan de bak vandaag? Kom maar door via de NPO Luisterapp of 0909-1336. Mag je ook bellen 0909-1336. En ben ik benieuwd naar jou.

0: nieuwe muziek 3-2-1 hoorde.
1: 3FM. Anon.
0: Hey, goedemorgen. Zaterdagochtend, de dag dat er een hele hoop gebeurt in Nederland. Je hebt veel werkende mensen, je hebt veel weekend.

0: jongens, ik 3-2-1 hoor.
1: 3FM. Anon.
0: Hey, goedemorgen. Zaterdagochtend, de dag dat er een hele hoop gebeurt in Nederland. Je hebt veel werkende mensen, je hebt veel weekendvierende mensen. We hebben even een klein onderzoekje. Welk team is eigenlijk het grootst vanochtend? Was ik benieuwd daar. En zit jij dan in het winnende team of niet? Team werken of team weekend? Nou, is heel veel binnengekomen. Max, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij hebt twee dingen die je vandaag te doen hebt, hè?
2: Ja, op het moment met een paar vragen onderweg.
0: Ja.
2: En straks, daarin in de werkplaats. De rest van de dag.
0: Hoe moet ik dat voor me zien dan? Want kijk, vrachtwagenrijden, kijk, dat snap ik. Maar daarna ga je naar de werkplaats. En dan? Moet je dan onderhoud doen? Of hoe zit dat?
2: Meestal op zaterdag is het vooral verkoopauto's schoonmaken. Dat soort dingen. Nou, door de week is het meestal wel onderhoud, reparaties. Als automonteur, zeg maar.
0: Dus. Nou. Wat goed. En heb je daarna dan lekker weekend of is het echt een volledig werkweekend voor jou?
2: Nou, morgen werkweekend. Vanavond moet ik nog voor mezelf wat werk doen. Maar dat,
0: Nou, dan gaan we samen lekker op naar dat weekend en begeleid ik je met hele fijne muziek.
2: Dat is mooi.
0: Hey, ik schrijf je op voor team werk op dit moment. En werk ze nog even dan, hè?
2: Ja, bedankt.
0: Hoi, hoi. Jur, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hey, jij, we zitten in de tuinbollen, hè?
3: Ja, in de tulpenbollen, ja.
0: Ja, precies. Ja, sorry, dat bedoel ik, ja. Nee, precies, ja, ja. Want zeg maar, ik woon in de Bollenstreek. En ik zie prachtige velden elke keer. En dan al die bloemen. Jij gaat daar echt nu een einde aan maken.
3: Ja, al die bollen die in de grond zitten, die moeten er nu uit.
0: En waar begin je dan? Want dat is toch ongelooflijk veel werk?
3: Ja, ja, daar zijn allemaal machines voor, hoor. Dat valt allemaal wel mee.
0: Ja. Maar hoe is dit gegaan? Hoe ben jij hierin gerold, bijvoorbeeld?
3: Het bedrijf is van onze familie. Dat is mijn opa al begonnen. Voor 60 jaar terug.
0: Oh, wat leuk.
3: Ja.
0: En dan heb je een flinke dag voor de boeg, denk ik. Want hoe lang ben je daarmee bezig?
3: Dat moet er wel even gebeuren in deze 3-4 weken. Dus het wordt wel een lange dag, ja.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
3: Tot een uurtje of 6-7.
0: Oké, dus voor jou is het ook absoluut een teamwerk op dit moment?
3: Ja, absoluut.
0: Oké, schrijf ik je op voor teamwerken en succes dan vandaag.
3: Ja, hartstikke bedankt. Jij ook.
0: Dankjewel. Isis, goedemorgen. Isis, goedemorgen.
4: Hi, goedemorgen.
0: Hey, jij bent onderweg in de auto naar vakantie, hè?
4: Ja, zeker.
0: Hey, wat lekker. Waar gaat de reis naartoe?
4: Naar Normandië, Frankrijk.
0: Oeh, wat goed. En met wie ga je?
4: Met mijn vriend samen.
0: Gezellig. En hoe is dat gegaan? Deze locatie, is dit iets wat jullie altijd doen? Is het nieuw? Neem me even mee hierin.
4: Ja, zeker. Wij hebben familie, of ja, mijn vriend heeft familie in Frankrijk zitten altijd op een camping. Dus wij gaan daar wel jaarlijks heen.
0: Oh, wat goed zeg. En wat is dan iets waar je echt naar uit kan kijken om te gaan doen als je er straks bent?
4: Samen naar het strand toe en de familie zien en gewoon Frankrijk weer zien.
0: Nou, wat lekker. Hey, en je bent onderweg op dit moment. Ben je net vertrokken of ben je al een lange tijd onderweg inmiddels?
5: We zitten nu in Brugge, dus we zijn even onderweg al.
0: Oké, ja, dan gaat het goed. Dan schiet het wel op. Hoe lang is het nog rijden?
5: Nog 6 uurtjes, maar we gaan nog even stoppen. Dus we doen lekker rustig aan.
0: Nou, op
5: team weekend.
0: En daar heb je ook vakantie voor, toch?
5: Precies.
0: Hey, ik schrijf jullie op voor team weekend. Ik moet jullie wel een klein beetje teleurstellen, want jullie zitten niet in het winnende team.
5: Oh, jammer.
0: Ja, dat is jammer, maar maakt niet uit, want ik heb wel lekkere weekendmuziek. Zeker als je het hebt over vakantie. Mike Posner uit Toekapillen in Ibiza, kan er wel in, toch?
5: Dat kan er wel in, super. Hoppakee.
0: Hey, het winnende team is absoluut team werken vandaag, maar maak er sowieso een mooie dag van aan 3FM begeleid je.

0: Michael Jackson en Bad hoorde je bij 3FM. Vind jij jezelf een harde werker? Ja, kijk, ik werk 6 dagen in de week. Maar dan niet de hele dag, hoor. Mijn uren, dat valt allemaal best wel mee. Ik weet niet hoe jij dat doet. Misschien ben jij een ongelooflijk harde werker. Ik hoor wel eens van mensen dat ze 50 of 60 uur per week werken. Dat vind ik echt bizar, hoor. Als je dat doet, heel veel respect voor je. Maar ik ga zo meteen Dua Lipa voor je draaien. En 4 weken geleden is zij getrouwd. En ze had echt een waanzinnige jurk aan. Hè. Dat was prachtig. 25.000 veertjes, 1 miljoen kraaltjes, helemaal handgemaakt. Ik heb nog meer respect voor degene die jurk heeft gemaakt. Dat is zo bizar. Weet je hoeveel uur ze erover heeft gedaan om dat ding te maken? 1155 uur. 1155 uur. 48 dagen en 3 uur voor een jurk. Dat is toch bizar? En als je me dan even de vraag stelt van, joh, zou jij dat willen maken?
1: No thank you. It's what I should have said. I should be in bed. But temptations of trouble on my tongue, troubles yet to come.
2: One sip,
1: bad for me.
2: One hit.

0: 3FM met Redbone hoorde je. Hey, goedemorgen. Zaterdagochtend, de weekendochtendshow begint zometeen met muziek van Avicii. Komt eraan.
1: 3FM. De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs. Met de My Kinda Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli, Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
5: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Kom naar Museum Batavialand.
10: Stap aan boord van de Batavia. Een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
9: Parkeren kan bij Bataviastad.
10: Dus kom naar Museum Batavialand.
11: Voel mij zo free.
12: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
13: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
12: Wow, dit is echt nice.
13: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
9: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
14: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
15: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
16: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
15: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
17: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
18: The stories are true.
19: The story has just begun.
3: Disney's Vaiana, kom tot leven.
4: See her light up the night in the sea. She calls me.
5: Are you ready to be the hero?
3: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
17: Nu bij Dirk, Eru smeerkaas of cheddar, 99 cent. Doen toch?
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
14: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: 3FM. Hey yo, goedemorgen. Het is 7 uur precies. Zometeen Avicii en Ello Black. Ook Olivia Rodrigo komt eraan.
20: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar werden gezien boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer het doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Het zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen de afgelopen dag 6 doden. In een flat in het centrum van Sneek heeft vanochtend een grote brand gewoed. Omdat het om een oud gebouw ging, schaalde de brandweer snel op. Het vuur brak uit op de 4e verdieping. Bewoners van omliggende appartementen zijn uit hun huis gehaald. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn bij de brand in Sneek. En popster Taylor Swift is getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Voor het huwelijk in Madison Square Garden in New York waren zo'n 1000 vrienden uitgenodigd, onder wie Ed Sheeran en Steven Spielberg. Acteur Adam Sandler trad op als ambtenaar van de burgerlijke stand. Het bruidspaar had de details van het huwelijk voor een groot deel geheim gehouden. Het showbiz-huwelijk wordt in de VS koninklijk genoemd. Swift is wereldberoemd en werd in 2023 door Time Magazine uitgeroepen tot persoon van het jaar. En het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon. Bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. 3FM.
21: Ster. Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
22: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
23: Kom naar Museum Batavialand.
24: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
23: Parkeren kan bij Bataviastad.
24: Dus kom naar Museum Batavialand.
22: Nu bij Welkoop, een pizzaset met steen, schep en mes voor 39,95.
24: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
23: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
25: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
26: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
27: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
28: Welkom bij de verfzaak.
27: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
26: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
28: Welkom bij de verfzaak.
27: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
29: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
30: Oh, wat een goal!
31: Goal?
32: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
33: Oh, oh, oh, oh.
1: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Oh, nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: 3FM. NTR. Obi Rijmakers.
0: Bonjour, goedemorgen. Het is 7:05. Je bent bij 3FM met zometeen muziek van Nelly. Ride with me. Olivia Rodrigo komt eraan en eerst word je wakker met Avicii. Wake me up.

tikkeltje jaloers op Henry, die in de NPO Luisterapp verschijnt. Ik zie dat dat wel een half uurtje geleden is, maar die zal nog wel onderweg zijn. We zijn onderweg naar Down the Rabbit Hole Festival om te gaan werken. Dat lijkt me leuk, hè? Zeker vandaag. Goeiedag, toch? Volgens mij qua weer. Ja, het is voor een festivaletje wel lekker vandaag. Oh ja, hoe lekker. Hey, goedemorgen. Het is 4 juli 2026. Je bent bij de weekendochtendshow van 3FM. Mijn naam is Obi. Hallo. Aan mij de taak om ervoor te zorgen dat je lekker opstaat met de meeste muziek van heel Nederland. Ik ga Anne-Marie voor je draaien. De Veronica's komen eraan. Coldplay. Alex Horn. De Bauza. Nelly zometeen. Muzikaal gezien zit je helemaal gebakken. Niks aan de hand. Ken je de term FOMO? Fear of missing out. Ik heb een soort nieuwe variatie erop. En ik vond hem vanochtend echt ziek erg. Ik heb denk ik FOMS. Ik heb FOMS. Fear of missing summer. Ik voel het aan alle kanten. Ik werd vanochtend wakker en ik moest onderweg naar werk een jas aan. Want het was best wel een beetje frissig. En toen dacht ik ineens, heb ik wel genoeg genoten? Heb ik wel genoeg genoten van die bloedhete week? Maar ik loop hier nu weer met mijn jas aan. Waar slaat dit op? Ik wil alleen maar zonneschijn. Volgens mij heb ik FOMS. Fear of missing summer. Gelukkig is er een goede remedie tegen de symptomen van FOMS. Ik ga straks lekker op het terras zitten, denk ik.

0: goedemorgen. De Weekendochtendshow op 3FM. The Bausa en Magnetic hoorde je. Ben je een beetje lekker wakker geworden?
1: Goedemorgen, Obi.
0: Ja, hallo.
2: De Weekendochtendshow met Obi.
0: Het is 8 minuten voor 7:30. De meeste muziek van heel Nederland heb ik voor je. En ik ga ervoor zorgen dat je heerlijk opstaat. Zet alvast even een goed bakje voor jezelf. Komt de rest vanzelf wel. Het wordt een mooie dag vandaag in het zuiden. Ietsje meer dan in het noorden. Zuiden des lands krijgt namelijk 27 graden met zon. En het noorden moet het doen met 20 graden. En zeker vanochtend nog een beetje bewolking en een klein buitje hier en daar. Maar kom wel goed, don't worry. Trekt alweer recht. Grootste nieuws van vanochtend. TT's wedding is geweest. Taylor Swift is getrouwd met de 8 meter brede Travis Kelce. Wat een enorme kerel is dat. En ze zijn getrouwd in Madison Square Garden. Ja, ik vind dat een raar verhaal, man. Het is toch een beetje alsof je in Ahoy trouwt. Ja, dat doe je ook niet. Gedraag je even. Er kwamen 1000 mensen langs. Volgens mij heeft die hele bruid... Ze hebben een beetje, om zeg maar goed te maken dat het zo groot was... hebben ze voorafgaand aan de bruiloft... 23 miljoen euro gegeven aan goede doelen. 23 miljoen! En dan moet je je voorstellen... Die bruiloft is gewoon gebudgeteerd, hè? Dus daar heeft iemand gezegd... misschien kunnen we een stukje van de taart geven aan goede doelen. Stukje van... 23 miljoen. Oi, oi, oi. Goed. Het wordt een mooie dag vandaag ook voor sportliefhebbers. Canada, Marokko om 7 uur. En Paraguay tegen Frankrijk om 11. Hoe lekker is dat? En dit is de nieuwste van Alex Warren.

Nou, die hoor je nog steeds nagalmen in die stadions. 2014, Italië doet weer mee. Weer eruit naar de poolfase. En daarna hebben ze zich eigenlijk nooit meer gekwalificeerd. Maar dit jaar is Shakira er wel weer bij. Dus ze staan gelijk. En vind ik dan wel lief, ze heeft nog wel een beetje aan de Italianen gedacht. Want de titel van haar WK-trek, Dai Dai, dat is Italiaans voor ga eens een keer goed leren voetballen, joh.

bij 3FM. Goedemorgen, de weekendochtendshow hier. Shakira en het Italiaanse elftal. Wat hebben die gemeen? Denk er rustig even over na. Nou, ze hebben sinds 2010 dus allebei precies even vaak meegedaan aan een WK. Dat is echt waar. 2010, Italië deed mee, lag eruit naar de poolfase. Shakira had Waka Waka.

0: Shakira, Shakira, die die hoorde je bij 3FM. Good morning, 12 minuten over 7:30. Dit is de weekend ochtendshow. Ik was net, voordat ik naar werk kwam, stond ik even onder de douche. Was ik aan het luisteren naar Anan Verboom. Die hoort tot aan 7 uur. En toen hoorde ik, ja, het is echt een heugelijke week, de Opposite voorbij komen. Die hebben deze week de 3FM megahit te pakken. Nou, schetste mijn verbazing dat die primeur gewoon bij Wijnand en Jamie van de ochtendshow lag afgelopen week. En ik vond het heel vet. Zij waren dus de gast, in dit geval dan bij Barend en Wijnand, die samen de ochtendshow deden. Het ging over Dom Lompe Febus. Dat is misschien wel mijn lievelingsliedje van, nou ja, gewoon van mijn hele jeugd, denk ik wel. Ja, ik heb dat zo vaak meegezongen. Blijkt dus dat ze die volledig uit hun hoofd doen.
1: Ja, en het is ook wel de tune, moet ik zeggen, dat ik soms ook zit na te denken, oké, wat ga ik vanavond eten? Terwijl we hem gewoon live aan het doen zien, de hele publiek gaat mee hem. En dan zit ik gewoon zo, oh, lekker eten straks. Even ik kan deze gewoon, ik hoef niet eens meer na te denken.
2: Nee joh, die zit gewoon gebrand in je hoofd.
1: Ja, dit gaat gewoon automatische piloot gewoon, dus ze zit erin.
0: Terwijl je dom lopen febers aan het zingen bent, nadenken over je boodschappenlijstje. Dat kunnen alleen de Opposite. En vanaf maandag hoor je Wijnand en Jamie weer bij 3FM. Vanaf 6 uur, elke dag natuurlijk, luisteren naar de ochtendshow.

0: Justin, hoorde je bij 3FM. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment het liedje echt spuugzat was. Nu heb ik hem sinds lange tijd weer een keertje gehoord. Ik dacht, ja, toch gewoon wel goed. Unhealthy bij 3FM. Good morning, good morning. Mag ik je voorstellen aan een nieuw talent waar we bij 3FM heel enthousiast over zijn. Zijn naam is Joshua Peter. Nog vrij onbekende gozer. 2000 volgers op het grammetje. In principe betekent dat je helemaal peanuts bent. En dat mag ik zeggen, want ik zit er nog onder. En hij maakt wel echt hele vette muziek. Muziek waarvan ik denk dat jij het ook heel leuk gaat vinden. Zijn nieuwste heet Inside My Mind.
1: Meer Nederlands talent ontdekken.
2: Hoi, ik ben Joshua Peter en ik ben 3FM Talent.

0: ik ga echt werkelijk waar de twee kanten van Nederland ga ik zo meteen servicen. Zometeen op 3FM. Twee dingen. Eén, we gaan het onwijs hebben over de Formule 1. En aan de andere kant, we gaan het onwijs hebben over de bruiloft van Taylor Swift.
1: Zometeen op 3FM. Meer Obi. Met onder andere...

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus: alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars, tweede gratis.
3: Boeie.
4: Alle Fusty 400 ml en 1,25 liter, tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle Dr. Utke Big Americans, ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
3: Yes.
4: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
3: Hamster.
5: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
6: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
7: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
8: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Kom naar Museum Batavialand.
10: Stap aan boord van de Batavia. Een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
9: Parkeren kan bij Bataviastad.
10: Dus kom naar Museum Batavialand.
11: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
10: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
9: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
12: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen. Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
13: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
14: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
13: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.

0: Doodles.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel.
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
1: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel-Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Goedemorgen, het is 8 uur precies. Met zometeen Martin Solveig en Dragonette. Ook Harry Styles komt eraan, American Girls.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt ook niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijke leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. En donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een deel van de stoffelijke resten van het hulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook de onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. De schedel is inmiddels gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het is Kaapverdië net niet gelukt om zich te plaatsen voor de volgende ronde van het WK voetbal. Argentinië bleek in de verlenging te sterk. Het werd uiteindelijk 3-2. En ook Colombia is door. Het land won met 1-0 van Ghana. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. 3FM.
9: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want chicken.
10: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
11: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
12: Met deze week in de bonus: alle Amerk gekoerde protein drinks en protein single bars, tweede gratis.
11: Boeie.
12: Alle Fusty 400 ml en 1,25 liter, tweede gratis.
11: Lekker hoor.
12: Alle Dr. Utke Big Americans, ook tweede gratis.
11: Zoé.
12: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
11: Yes.
12: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
11: Hamster.
10: Flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.

0: retour.
1: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
2: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
2: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 Plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
5: Iedereen begrijpt elkaar.
6: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
7: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
8: 3FM NTR. Obi Rijmakers.
9: Een hele goede morgen. Ik ga de samenleving even in twee kampen verdelen. Heerlijk. Ben je of voor Taylor Swift of voor de Formule 1? Voor allebei wat wils.

0: Martin Solveig en Dragonette. Hello, hoorde je met 3FM.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: We zijn in een soort zwart gat gevallen en we hebben even hulp nodig. Kijk, het ding is, de festivalzomer werd de afgelopen tijd echt gedomineerd door Goldband. Als je die op het affiche van je festival kon zetten, dan wist je zeker dat je bezoekers een good time zouden hebben. Maar er is al een poos geen nieuwe muziek meer. Het is een beetje stilletjes rondom Goldband. We hebben even iets anders nodig, wat dat veld weer helemaal op gang kan krijgen. In comes Flair. Een paar gasten, ook uit Den Haag, maken heerlijke muziek waar je automatisch vrolijk van wordt. Door het oog van de nacht is gloedje nieuw op 3FM. En ik denk dat je die heel erg leuk gaat vinden.

0: Fix What You Didn't Break hoorde je zometeen alle ins en outs over de bruiloft van Taylor Swift. Die was vannacht. Dat was nogal een happening. Maar om het nou niet allemaal glitterjurk en Romeo en Juliet te maken vanochtend, eerst even de gierende banden en het smeulend rubber. Het Formule 1 seizoen zit namelijk, as we speak, vuistdiep in de Europese leg van het seizoen. Vorige week bezorgde de Red Bull Ring in Oostenrijk een spectaculaire race. En deze week is het de beurt aan de heilige grond van Silverstone in de UK. En ondanks dat het een legendarisch circuit is, wat altijd wel garant staat voor spectaculaire races, lijkt het erop dat de coureurs helemaal geen trek hebben in het weekend. Ik ben toch even benieuwd hoe dat zit. Goed moment is om in te checken bij GP-blog hoofdredacteur Tim Kraai. Tim, goedemorgen.
1: Hey, een hele goede morgen.
0: Goedemorgen. Hoe kan het nou dat die coureurs deze week helemaal geen zin hebben in Silverstone?
1: Ja, normaal het coureurscircuit, maar nu echt totaal niet. Ja, dat heeft alles te maken met de nieuwe motorreglementen van dit jaar. En daar zijn al wel wat kleine tweaks aan gedaan. Maar ja, de kern van die reglementen is nog steeds zo'n groot probleem dat ja, die batterij moet elke ronde worden opgeladen. En als je niet genoeg punten hebt waar je een batterij kan opladen, dan wordt die opgeladen op ja, hele iconische delen van een circuit. En dat hebben we eerder dit jaar al gezien op Suzuka, een heel mooi circuit in Japan. Ja, en nu gaan we het ook weer zien op Silverstone. En de coureurs waren daar echt totaal niet te spreken over.
0: Is er enige sprake van dat ze daar nog andere wijzigingen in gaan doen? Want ik hoor alleen maar geklaagd erover.
1: Nou ja, ze hebben nu twee wijzigingen gepland staan. Dus één voor 2027. Dan gaat de motor-batterijverhouding al naar 55-45. En het jaar daarop, in 2028, gaat het naar 60-40. Ja, en des te kleiner de rol van de batterij wordt, des te kleiner dit probleem ook zal worden. Alleen, ja, zal zolang die batterij een onderdeel zijn, is van deze reglementen natuurlijk altijd wel het een rol spelen. Maar dan wordt het wel minder en minder. Alleen ja, dit jaar is het wel gewoon heel, heel ernstig. En het is wel heel pijnlijk om te zien op een circuit als Silverstone, zeker de befaamde sexy Maggots en Baggots. Normaal gesproken ja, hoge snelheidsbochten waar de coureurs echt hun bal op het hakblok moeten leggen om ja, daar doorheen te komen. Ja, dat was volgens de Spaanse Fernando Alonso nu gewoon een oplaadstation. Ja, waar je jouw auto in de stekker aan het zetten was. Ja, dat is natuurlijk niet wat je wil zien.
0: Nee. Kan Red Bull de concurrentie dit weekend een beetje bijbenen of is het verloren zaak?
1: Nou, het zit heel dicht bij elkaar. Gisteravond natuurlijk al de sprintkwalificatie gehad. Het is een sprintweekend, dus sowieso wat meer actie dit weekend op Silverstone. Daar stond Verstappen al gelijk op P3. Op 3/10 van Lewis Hamilton, die zijn oude vorm lijkt hervonden te hebben. Ik heb wel het idee, ook als je kijkt naar de snelheid van gisteren en ook de snelheid tijdens de trainingen, dat Ferrari en Mercedes net ietsje sneller zijn. Maar ja, zet Max Verstappen in een auto die een paar tienden in de buurt zit. En dan zie je al, nou, in de kwalificatie zit hij er gewoon bij. En op de Red Bull Ring waren ze natuurlijk in de race ook heel sterk. Dus ja, hij zit er in ieder geval bij. Dus dat is al een grote stap voorwaarts ten opzichte van het begin van het seizoen in ieder geval.
0: Wie denk je dat er dit weekend echt ongekend hard zullen gaan?
1: Ja, Hamilton heeft op dit moment iets. En ik weet dat hij niet heel erg geliefd is door een zeker jaartal veel Verstappen-fans. Ja. Maar ja, ik vind het wel bijzonder wat hij op dit moment doet. Weet je, de man is 41. We spreken heel vaak over jonge talenten die iets speciaals doen. Maar ik vind dat hij op 41 jaar, hij heeft toch echt wel wat mindere jaren gehad, dat hij nu zo'n comeback lijkt te maken, zo'n terugkeer heeft, waarin hij gewoon echt weer op de top van zijn kunnen zit. En ja, op Silverstone heeft hij altijd iets extra's. En Max Verstappen zegt, het is altijd onzin, hè, dat je harder gaat rijden van thuis publiek. Maar bij Lewis Hamilton op Silverstone lijkt dat toch altijd wel een beetje het geval. Alleen krijg je er dan altijd wel als cadeautje bij dat hij je alle fans gaat bedanken en het de allerbeste fans ter wereld zijn.
0: Ik ben ook wel benieuwd. Wat denk jij? Gaat Cadillac een keer de race uitrijden of vliegt de hele bende gewoon weer in de fik?
1: Nou, dat was wel komisch op de Oostenrijkring. Dat ze daar even waren vergeten dat ze als Cadillac ook wel in het verkeer rijden. En daar had ze even niet rekening mee gehouden met de remmen die gelijk in brand stonden. Laten we hopen voor ze. Het is ook wel weer warm trouwens in Silverstone dit weekend. Dus ik hoop dat ze er dit keer iets meer rekening mee hebben gehouden met hun auto-onderdelen. Maar ja, het is af en toe wat treurig hoe slecht het daar gaat. Al gaat het daar nog altijd beter dan bij Aston Martin, die gewoon 4 seconden kaart zijn dan de snelste auto's.
0: Ja, nou, we gaan het zien. Sprintraces om 1 uur, kwalificatie hoofdrace om 5 uur.

Ja, het is gebeurd. Terwijl hij vannacht lag te slapen, stond Taylor Swift in New York voor het altaar. Duizend gasten. Er moesten helemaal repetities zijn. Kroonluchters, kasteeldecor, black tie. De hele bende was door Dior in elkaar geschroefd. Alle bekende mensen waar je wel eens een keer van hebt gehoord, maar eigenlijk geen idee hebt waar ze ook weer bekend van zijn, die waren er. Bradley Cooper, Gigi Hadid, Selena Gomez, Adam Sandler, Ed Sheeran. Ellie Goulding heeft hier een vakantie voor afgezegd. Je moest erbij zijn. De straten zijn afgezet. Het personeel mag 2 dagen niet het gebouw in. Zelfs het Witte Huis heeft er een foto over gepost. Allemaal voor 2 mensen die gewoon met elkaar gaan trouwen. Doe normaal. Ik vind het goed om te zien dat ze het allemaal klein houdt. Ja, het is gebeurd. Terwijl hij vannacht lag te slapen, stond Taylor Swift in New York voor het altaar. Duizend gasten. Er moesten helemaal repetities zijn. Kroonluchters, kasteeldecor, black tie. De hele bende was door Dior in elkaar geschroefd. Alle bekende mensen waar je wel eens een keer van hebt gehoord, maar eigenlijk geen idee hebt waar ze ook weer bekend van zijn, die waren er. Bradley Cooper, Gigi Hadid, Selena Gomez, Adam Sandler, Ed Sheeran. Ellie Goulding heeft hier een vakantie voor afgezegd. Je moest erbij zijn. De straten zijn afgezet. Het personeel mag 2 dagen niet het gebouw in. Zelfs het Witte Huis heeft er een foto over gepost. Allemaal voor 2 mensen die gewoon met elkaar gaan trouwen. Doe normaal. Ik vind het goed om te zien dat ze het allemaal klein houdt. Ja, heel eerlijk. Ik ben op bruiloften geweest waar je een

waar ze ook weer bekend van zijn, die waren er. Bradley Cooper, Gigi Hadid, Selena Gomez, Adam Sandler, Ed Sheeran. Ellie Goulding heeft hier een vakantie voor afgezegd. Je moest erbij zijn. De straten zijn afgezet. Het personeel mag 2 dagen niet het gebouw in. Zelfs het Witte Huis heeft er een foto over gepost. Allemaal voor 2 mensen die gewoon met elkaar gaan trouwen. Doe normaal. Ik vind het goed om te zien dat ze het allemaal klein houdt. Ja, heel eerlijk. Ik ben op bruiloften geweest waar je een taart kreeg uit de Jumbo en de champagne gewoon naar motorolie smaakte. Maar goed. Nu is de grote vraag. Wordt ze mevrouw Kelsey of blijft ze Swift? God, wat kan het me weinig schelen ook eigenlijk. Je hoorde er op 3FM, mijn nieuwe. Gefeliciteerd aan het nieuwe stel. En nu door met de dag, alsjeblieft.

Lady Gaga, Paparazzi bij 3FM. Hier op je radio met de fijne muziek van 3FM. Ik ga over een paar weken naar Frankrijk op vakantie. Ik heb er helemaal zin in. En ik was een soort lijstje aan het opstellen van waar ik dan heen wil. Ik kom eigenlijk niet verder dan de Hypermarché. Ik vind dat zo leuk. Van die buitenlandse supermarkten. Alleen al dat chipsvak. Dat je echt een miljoen smaken hebt waar je uit kunt kiezen. Blijkt dus dat dat is gerankt. Welke chips denk je dat Nederlanders het meest kopen als ze op vakantie gaan? Op nummer 3 staat spicy kreeft. Op 2 beenham. En op 1 paprika. Paprika chips. Echt de minst originele volk ooit.

Olivia Dean en Man and Eve 3FM. Good morning, 9:15. Obi hier met de weekendochtendshow. Ik hoop dat je heerlijk wakker bent geworden. Ik heb fijne muziek voor je om mee op te staan. Is er een artiest of een band waarbij jij altijd vooraan zou gaan staan? Ja, toch? Je hebt er sowieso wel eentje. Ik ook. Bungie heten ze. Ze komen uit Nederland, hebben al heel lang geen muziek gemaakt. Sterker nog, ik ging er eigenlijk een beetje vanuit dat ze gestopt waren met muziek maken. En ineens, uit het niets, zag ik ze weer op festivalaffiches. Toen dacht ik, hey, volgens mij komen ze terug. En lo and behold, het blijkt nog zo te zijn ook. Zij maken muziek die is echt fantastisch in je weekend. Het is zo groovy, het is vrolijk. Je gaat hier automatisch van in het ritme over straat lopen. Heerlijk vind ik dit. En ik denk dat jij het ook heel erg leuk vindt. Dus ik draai het met heel veel liefde voor je op 3FM. Bungie, gloednieuw.

0: 3FM en Stay hoorde je binnen nu en een paar minuten een nieuwe editie van Obi's Boodschappenspel, waarin je in één keer je hele voorraadkast kan aanvullen.
1: Zometeen op 3FM. Meer Obi. Met onder andere deze.

0: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om in huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar dansles, naar de woningbouw.
1: Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
6: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
5: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel.
7: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
8: Iedereen begrijpt elkaar.
9: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
10: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
11: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf 15 euro. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.
12: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen dit weekend nog de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
13: De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Blootgewoon.nl.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
17: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
16: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
18: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
19: Verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
18: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
20: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35,950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
21: Hey, yo, goedemorgen.
8: 9 uur precies. Zometeen een nieuwe editie van Obi's Boodschappenspel. En ook muziek van Martin Garrix en Ed Sheeran.
21: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met het opruimen van blokkades in de stad Erfurt, in het midden van het land. Er wordt gedemonstreerd vanwege het partijcongres van de radicaal-rechtse partij AfD. Demonstranten hebben geprobeerd om wegen te blokkeren. Volgens zender ZDF hebben sommige demonstranten zich vastgelijmd aan de tramrails in de stad. Een regionale omroep zegt dat het lokale partijkantoor is aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. Er worden zo'n 50.000 demonstranten verwacht in Erfurt. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leiden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Het flatgebouw in Sneek is vanochtend ontruimd vanwege een grote brand. In een appartement op de 4e etage brak de brand uit. Brandweer schaalde op omdat het een oud gebouw is. Brand in Sneek was snel onder controle. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking vanmiddag toe. Er is er ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen.
8: Dan de ANWB verkeersinformatie. Dit vind ik misschien wel het mooiste filebericht dat ik in tijden heb gelezen. Ik moest er heel erg op lachen. De N31 afsluitdijk richting Leeuwarden tussen Harlingenhavens en Franeker. Daar staat een koe op de weg, dus de weg is dicht. 3FM.
22: Ster. Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
23: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
24: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
25: Rook?
24: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
25: Nee, rook. Uit de meterkast.
23: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
24: Zo, koffie?
23: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
26: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
27: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
28: Met deze week in de bonus... Alle A barbecue burgers, tweede gratis.
27: Boeie!
28: Alle hak, tweede gratis.
27: Lekker hoor!
28: Alle Iglo Vis Cuisine, viskramen, vis en van, ook tweede gratis.
27: Zoé!
28: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
27: Yes!
28: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste de beste aanbiedingen.
27: Hamster!
26: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
29: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
30: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
31: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
32: eBoekhouden.nl. Kies voor gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Nu, 15 maanden gratis voor starters.

0: De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs met de My Kinda Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

Goedemorgen. Ik hoop dat je heerlijk wakker bent geworden. Het is 14 minuten over 9. Daarvoor hoorde je nog de Kings of Leon en Sex on Fire. De weekendochtendshow van 3FM. Ik zorg ervoor dat je heerlijk opstart met de meeste muziek van heel Nederland. Sol Mieu komt er zo meteen aan. Ik ga Avril Lavigne voor je draaien. Bruno Mars. En ook zo meteen Calvin Harris. Feel So Close. Super lekker. En zometeen een nieuwe editie van Obi's Boodschappenspel. Ben jij ook zo iemand die bij de kassa altijd schrikt van het eindbedrag dat je zo 4 producten hebt meegenomen? Je hebt om een of andere reden weer €63 moeten afrekenen. Ja, ik snap het hoor, boodschappen zijn zo ongelooflijk duur. Goed nieuws, ik geef zometeen gratis boodschappen weg. Een volledig gevulde boodschappentas kan jouw kant op komen. Kun je in één keer je hele voorraadkast aanvullen. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is 3 producten uit de supermarkt een beetje goed schatten op de prijs. Ik geef een prijs en de vraag is dan aan jou: is het hoger of lager in de supermarkt? Zullen we een kleine oefenopgave doen? Dan weet je of je goed bent in het spel. Wat denk je dat Albert Heijn runder gehakt kost? Meer of minder dan €5? Gewoon die standaardverpakking Albert Heijn runder gehakt. Meer of minder dan €5? Wat denk je? Minder natuurlijk. €4,25. De

0: is toch het allerbeste wat je kon horen op zaterdagochtend. Calvin Harris en Feel So Close bij 3FM. Het is 9:50 geweest. Vaste prik in je weekend, daar gaan we dan.
1: Obi's boodschappenspel.
0: Want de vraag is, let je een beetje op in de supermarkt wat die boodschappen eigenlijk kosten? Als je bij mij goed de prijs kunt raden, dan verdien je gratis boodschappen. Kun je in één keer je hele voorraadkast aanvullen. Moet je het wel beter weten dan Isis. Goedemorgen Isis.
2: Hi, goedemorgen.
0: Goedemorgen, aangenaam scanners te maken. Je bent onderweg naar vakantie Normandië is het geworden. Wat heerlijk.
2: Ja, heerlijk.
0: Kijk je er een beetje naar uit?
2: Heel erg.
0: Goed zo. Ik ga ervan uit dat je dan ook niet alleen in de auto zit.
2: Zeker niet.
0: Met wie zit je?
2: Met mijn vriend samen.
3: Hallo.
0: Gaat hij een beetje een poging wagen om ook mee te raden voor het boodschappenspel? Is het een joint effort?
3: Ik ga mijn best doen.
0: Daar ging ik al een beetje van uit. Hey, let op. Ik heb 3 supermarktproducten voor jullie. 3 prijskaartjes erbij. De vraag is, ligt de prijs in de supermarkt hoger of lager dan de prijs die ik je geef? Als je het goed hebt, mag je het product hebben. Zit je ernaast, dan gaat die linea recta naar iemand met vlugge vingers in de NPO Luister-app. En als je ze allemaal goed hebt, dan stuur ik in één keer een volle boodschappentas naar jullie op.
2: Nou, top.
0: Daar gaan we. Alright, Isis en vriend. Wat kost Hellmann's Real Mayo? 430 milliliter. Is dat meer of minder dan 4 euro?
2: Minder.
0: Minder is niet goed. Het is meer. 4,59
2: euro. Op het nippertje.
0: Maakt niet uit. Nog 2 producten te gaan. Biofen kokosolie, 320 milliliter. Is dat meer of minder dan 4 euro?
2: Meer.
0: Dat is minder. Ai!
2: Jongen, ik moet niet naar jou luisteren.
0: 3,49 euro. En dan de laatste. Albert Heijn Berengoed Kids Toetenvegers. Die doekies, 20 stuks. Is dat meer of minder dan 2 euro?
2: Minder.
0: Minder is goed.
2: Ik kan ook zeggen.
0: 99 cent. Hebben jullie überhaupt kinderen?
2: Nee. Maar ik werk in een kinderdagverblijf. Dus,
0: Je kan ze goed gebruiken.
2: Ja, daarom.
0: Nou, er kunnen een hoop toeten geveegd gaan worden. Die krijg je van me opgestuurd. Verder een miserabele score, maar wel een lekkere vakantie gewenst.
2: Ja, inderdaad. Dankjewel.
0: Doei.

Goedemorgen, Obi hier met de ochtendshow van het weekend. Avril Lavigne hoorde je en Complicated. Ik ben wel een tikkeltje zenuwachtig. Eerlijk is eerlijk, ik ga dinsdag. En ik heb al wel de TikTokies en de Insta-stories gezien van iedereen die donderdag al is geweest. Bruno Mars staat 4 keer in de arena. Ik heb zo ongeveer mijn linkernier op Vinted moeten zetten om een kaartje te krijgen. En nu heb ik een beetje de stress. Wat de fuck trek ik aan? Ja, ik vind die trend dat je een beetje kleedt naar het concert echt heel erg leuk. Maar de dominante kleur van Bruno is rood. Dat is nou niet echt mijn kleur. En die Versace-shirt van hem, die zit er niet eens in de buurt van mijn budget. Of in de buurt van de buurt van mijn budget. Nou goed. Zolang je maar een overhemd hebt dat tot halverwege open kan.

je niet weet wat je moet drinken vandaag. Zometeen Ramon met zijn weekend wijnadvies. Ik vraag me af waar hij voor gaat. Het is een uiteenlopende dag qua weer. In het noorden klein druppie, maar voor de rest droog. We tikken er 20 tot 27 graden aan. Ideaal voor de festivals natuurlijk. Vandaag is dag 2 van Down the Rabbit Hole in Beuningen. Grote namen waar je vanavond op 3FM, de festivalzender, alles van en over hoort. Vanaf 7 uur zijn we live vanaf Rabbit. Dat krijg je alleen maar bij 3FM. Lekker. Net als eerste de nieuwe muziek, moet ik zeggen. Mijn naam is Obi. Cameron Whitcomb heeft een nieuwe. En die is heel erg goed. Kingdom of Fear heet die. En die hoor je nu op 3FM.

0: Het is de nieuwste van Lost Frequencies die automatisch klinkt als 36 graden. Live it all, hoor je. Een hele goede morgen, Ramon voor Koeien.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Dan moet je nu al lachen.
2: Ja,

0: Dat is een hoge plop. Wil je nog een laag proberen?
1: Een mannelijke plop.
0: Sorry.
1: Holle ruimte.
0: Ja. Ramon komt vanuit de badkamer vandaag. Hij zit nog in bad.
1: Goedemorgen, Nederland.
0: Zometeen vanaf 10 uur te horen op 3FM. Ramon van Koeien met de meeste muziek van heel Nederland. Ik zou bijna willen zeggen van heel de wereld.
1: Ja, eens.
0: En naast dat hij radio-dj is, is hij ook een enorme wijnliefhebber. Een man met veel kennis over druivensap. Mm-hmm. En je geeft graag een weekend wijnadvies aan de rest van Nederland, zodat je gewoon een beetje goed gaat drinken dit weekend.
1: Dat is gewoon lekker, man. Weet je, hebt dan de hele week heel veel mensen die drinken door de week niet. Kijk, voor mijn gevoel, ik heb altijd weekend. Wat je leukste werk is.
0: Dus jij kan altijd drinken.
1: Ik kan altijd drinken. Het is een wonder dat ik hier ben gekomen. Ja. Maar je kunt altijd drinken.
0: Je hebt een nieuwe auto, toch? Die doet allemaal zelf rijden en zo.
1: Joh, dat is allemaal assist. Park assist. Dat is niet normaal. Ik hoef helemaal niks meer te doen.
0: Je hebt gewoon een fles in de middenconsole staan.
1: Die Riesling pas serieus op.
0: Wat gaan we drinken dit weekend?
1: Ja, het is echt wel heel lekker. Weet je, we hebben het wat kouder gehad deze week. Het wordt nu weer steeds wat warmer.
0: Ja.
1: Dus laten we gewoon weer lekker aan de rosé gaan.
0: Ah, vind ik geen gek idee.
1: Lekker toch? Ik zou er nu zin in hebben.
0: Grenache
1: Noir, een beetje uit Provence, altijd mooi. Zo'n zachte zalmkleur. En het leuke is, rosé heb je altijd ver voor onder de 100 euro. Heerlijk toch?
0: Ik zou bijna zeggen, ver voor onder de 20 ook.
1: Ja, ook wel. Ja,
0: nou, wat heerlijk. We gaan voor een rosé'tje vandaag.
1: Lekker.
0: Ik trek hem dadelijk gelijk open.
1: Ja, heerlijk.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
2: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
3: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een... Oh, nee hè!
4: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
5: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de mega-bestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
6: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel!
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Hakje spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
10: Hakje dag!
7: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
11: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
12: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.

0: liggen, Lidl's.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iungo.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
4: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
5: 3FM. 10 uur in de Benelux. De allermeeste muziek van de wereld krijg je hier met Oasis zometeen meezingen Wonderwall. Dua Lipa zo. Eerst het nieuws.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft ingegrepen bij grote demonstraties tegen de AfD. De radicaalrechtse partij houdt het partijcongres in de stad Erfurt. Duizenden mensen komen daar demonstreren tegen fascisme en vreemdelingenhaat. De betogers proberen de stad onbereikbaar te maken voor aanhangers van de partij en het openbaar vervoer te ontregelen. Omdat ze met veel zijn, is het de politie nog niet gelukt alle wegen weer vrij te maken. Vanochtend vroeg werd het lokale partijkantoor van de AfD al aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Bij een brand op een boot in Amsterdam is iemand om het leven gekomen. De brand brak rond 5 uur uit op een bootje in de wijk De Baasjes. Op foto's is te zien dat de boot voor een groot deel verwoest is. Volgens stadszender AT5 is de omgeving afgezet voor politieonderzoek. Een deel van de stoffelijke resten van het Heulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook een onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. Inmiddels is de schedel weer teruggevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking toe. Is vanmiddag ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen.
5: 3FM.
7: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
7: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand. Voor je weet maar nooit.

0: voordelig bij de verfzaak.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

0: 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
2: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.

0: Oasis. Wonderwall in het weekend van 3FM. Dua Lipa daarvoor, Dance the Night.
1: 3FM.
0: Hele goede morgen.
2: Ramon Verkoeien.
0: Ah, heerlijke zomerdag vandaag. Ideaal weer om te gaan barbecuen vanavond. Hè. Dus succesvol met boodschappen doen. Terras weer is ook ideaal. Of lekker weer om gewoon met een open raam rondjes in je auto te rijden. Ja, ik heb zelf sinds deze week een nieuwe auto. En dan wil je al die technische snufjes even uitproberen. Nou, parkeren net. Voor het eerst gedaan. Dat is echt... ja, je hebt zoveel piepjes en zoveel assists. Ik kijk nog steeds in de spiegels, ben er niet zo goed in. En ik wil de speakers nog even proberen. Dus ik denk, ja, dit is natuurlijk het ideale radioprogramma om dat te testen. Dus ik ren weer naar de parkeerplaats voor The Weeknd en Kendrick Lamar zo meteen. Ook de nieuwste Nothing But Thieves hoor je. En

heette Nothing But Thieves en die heet Evolution. Ja, vuile dieven, dat zijn het, hè, de mannen van Nothing But Thieves. Jarenlang waren fans aan het speculeren. Waar komt nou toch die bandnaam vandaan? Was het een foutje met autocorrectie tijdens het appen? Komt het uit een filosofisch boek? Nou, het zou allemaal kunnen, maar de band heeft nu een nieuw gerucht de wereld in geholpen. De bandnaam van Nothing But Thieves zou namelijk gestolen zijn van een klein lokaal bandje. Maar ook weer zielig. En ook wel heel ironisch, hè, want de band heet

0: 3FM Weekend. Keen, Somewhere Only We Know. And another daarvoor een Talk to You.
1: 3FM. Ramon Verkoeien.
0: Hey, dankjewel voor alle berichtjes die binnen zijn gekomen via de NPO Luisterapp. Ideaal om mee te nemen trouwens, die app op vakantie. Dan kun je overal 3FM luisteren en meenemen. Sarah die is onderweg naar België nu voor Rock Werchter. Vanavond naar Gorillaz en 21 Pilots stuurt ze. Thijs zegt, ik ben alvast mijn koffers aan het inpakken, want morgen vlieg ik met de vriendengroep naar Valencia. En Kiara die stuurt een foto. Ze is druk aan het klussen in haar nieuwe huisje. De bank die staat al. Heel veel succes aan Kiara. 3FM draait de beste weekendmuziek met zometeen de Nederlandse helden die voor het eerst sinds 13 jaar weer nieuwe muziek hebben uitgebracht. Die hoor je.

0: 3FM, wat een heerlijke zaterdag.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Hey, ze zijn terug, The Opposites. Voor het eerst in 13 jaar is er nieuwe muziek van het legendarische hip-hop duo. En dat vierden ze gisterochtend hier bij 3FM met de ochtendshow. En daar vertelden Twan en Willem van The Opposites zelf iets meer over hun nieuwste track.
2: Nou, we deden al een tijdje shows. Ja. Dus we stonden alweer samen op het podium en dat was gewoon heel tof. Maar we merkten wel gewoon van, oké, elke show die we doen, voelen we eigenlijk een beetje een soort schuldgevoel naar de fans toe. Ja. Maar ja, je komt nog steeds met gewoon muziek die gewoon bijna al 13 jaar oud is. Ja. En nog ouder, want we doen gewoon ook nog oud repertoire. We moesten gewoon wat terug doen. Er moet gewoon nieuwe muziek komen.
1: 3FM. Mee. Ga hit.
2: Hoi, wij zijn Willem en

0: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mijn mama?
2: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
3: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
2: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Nu bij Dirk, Melvita Honing. 2,79. Dat is een mooie prijs.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
8: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
10: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1+1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
11: Mooi van Ethos.
12: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
13: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
12: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
14: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Als je Vodafone Mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
16: krijg je tot wel €20 korting.

0: Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.

0: 3FM draait de allermeeste muziek voor je met de Bauza. Zometeen Magnetic, ook Robbie Williams en Phil. Eerst het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanval op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaal-rechtse AfD aangevallen met vuurwerk en verfbommen. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. De politie doet onderzoek. Omliggende woningen werden ontruimd. De bewoners zijn opgevangen door de gemeente. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat melden, moet het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden is er wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. Morgen is er een mix van zon en wolken en een lokale bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden.
0: Dankjewel, Michiel. Dan 3FM Verkeer van de ANWB. Op dit moment zijn dit de drie langste files in Nederland. De A28 Amersfoort-Utrecht voor Utrecht. 22 minuten vertraging. De N233 Kesteren-Veenendaal voor Rhenen. Daar heb je 42 minuten. Door een ongeluk en ook de andere kant op richting Kesteren. Op die N233 heb je 39 minuten vertraging.
2: 3FM.
3: Lieslot, wat ben je aan het doen?
4: Kijk, het is een last minute super sale bij PS5 vakanties.
3: Dus?
4: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
3: Ah, met superkorting.
4: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
3: PS5 vakanties.
5: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
6: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
7: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
8: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
9: Iedereen begrijpt elkaar.
10: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
11: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
12: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
13: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iyungo.nl. Iyungo.
12: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
13: Meteen beginnen met besparen. Iyungo. jumbo.nl. Jumbo. Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf 15 euro. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
14: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
0: 3FM. Ramon Verkoeien. Hele goedemorgen. Ja, niemand draait zoveel muziek in het weekend als 3FM. Feit. Met de pauze zo meteen Magnetic en meezingen met Robbie Williams.

niet wat het is, maar ik krijg de hele tijd zin in softijs als ik deze hoor. Ja. Is het raar op dit tijdstip? De Bouwsta Magnetic en daarvoor Armin van Buuren. 3FM zaterdag. Het is een mega volle festivaldag vandaag. Een klein overzichtje. Op Wish Outdoor en Leasehout zie je vandaag Antoon, Ronnie Flex, Lil Kleine en 3FM Talent Def. Wilde Weide in Krachenburg in Flevoland heeft Bente, Jungle by Night en de jeugd van tegenwoordig op de line-up staan. Bente zie je vanavond ook nog op de Amsterdamse Zomer. Net als Samuel Welte, Russo, Gerard Joling en Martin Morero. Wordt gehouden in Amsterdam, voor de duidelijkheid. En op Down the Rabbit Hole vind je vandaag onder andere The Last Dinner Party en die XX3FM-collega Vera Simons neemt je vanavond mee naar Down the Rabbit Hole hier bij 3FM met veel live muziek.

0: Het zonnetje lacht, de lucht is blauw. 3FM draait de meeste muziek voor jou. Oké. Eminem, Rihanna, The Monster.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: En volle collegezaal en dan luisteren naar allemaal van die Sarië-professoren. Ja, dat is niks voor

Kelly Rowland, When Love Takes Over. Je zou het bijna vergeten sinds afgelopen week, maar het WK is blijkbaar nog steeds bezig. Gaat gewoon door ook, zonder Nederland. Afgelopen nacht heeft Argentinië zich niet gekwalificeerd, ook Colombia. En ook vanavond weer twee wedstrijden op de planning in de achtste finales. Om 7 uur Canada-Marokko en om 11 uur Paraguay tegen Frankrijk. Heel veel plezier als je gaat kijken. Zometeen hier op 3FM een band die wanneer ze in Nederland zijn altijd in de supermarkt te vinden is. Ja, waarom? Ik kan me leukere plekken bedenken, maar waarom hoor je zo meteen? Eerst Ray.

De Weeknd met Post Malone, Chemical en Ray daarvoor. Where is my husband? Hey, de band Shepherd die komt uit Australië, maar is dolgraag in Nederland. Want als ze in Nederland zijn, dan gaan ze altijd naar de supermarkt. Wat blijkt namelijk, ze worden nog volop gedraaid in de Nederlandse supermarkten. Ja, dat is vet, toch? Dat willen ze altijd even controleren. En geef ze eens ongelijk, want heel even, hierop is het toch heerlijk om je mandje te vullen.

doe je dat het beste met de Radio 3FM. Elke werkdag om 9 uur begin je dag goed met tijdloze tracks. Alleen maar anthems waar je lekker op kunt werken en waarvan je denkt, oh ja, deze. Nou, dit is er ook weer zo een. Red Hot Chili Peppers.

0: zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een...
4: Oh, nee hè.
5: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
6: De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs met de My Kind of Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli, Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl.
7: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met 20...

0: DaVinciDiscounter.nl.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: BTW deadline? Geen stress. eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel!
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
9: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
10: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
11: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
12: Kijk op kwf.nl/voor wie.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
15: De scherpste zomerdeals? Ja. Dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
16: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
15: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
16: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
17: 3FM. Zometeen hoor je Bruno Mars, hij is in Nederland, de Johan Cruijff Arena. Risk It All hoor je ook. Antoon is het nieuws van 12 uur.
18: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg, melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat meldde, moest het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Vanwege de hitte gaat in de VS een deel van het feest rond het 250-jarig bestaan vandaag niet door. Zo is de parade in de hoofdstad afgelast en gaat het festivalterrein later open. Het wordt meer dan 40 graden vandaag in Washington. Vandaag is er een grote vuurwerkshow. Verwacht wordt dat veel Amerikanen ook zelf vuurwerk zullen afsteken. Vanwege de droogte wordt gewaarschuwd voor branden. Ook op andere plekken in het land worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en lokaal een bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden.
17: Dankjewel, dan 3FM Verkeer van de ANWB. Met op dit moment als drie langste files in Nederland. De A7 Groningen, Duitse grens. Voor de Duitse grens heb je 15 minuten vertraging. De A12 Arnhem, Den Haag voor de Meren, 20 minuten. En de langste file die staat op de N304 Apeldoorn richting Ede. Dan heb je voor Otterlo 56 minuten vertraging. Heeft te maken met omrijders door de afgesloten A50.
0: 3FM.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
19: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
20: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
19: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
20: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
21: I am Vaiana of Motsuloi.
22: Deze zomer.
23: Here we go.
22: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
24: See her light up the night in the sea. She calls me.
25: The ocean chose you.
22: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
26: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
27: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
26: Dus?
27: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
26: Ah, met superkorting.
27: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
26: Prijsvrije vakanties.
28: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
26: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
29: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar €1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar €3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja van Jumbo.
30: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
31: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
32: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
33: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want chicken.
34: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: 3FM. Ramon Verkoeien.
17: Hele goede middag. Ja, geniet lekker van je weekend. 3FM draait de allermeeste muziek. Major Lazer en Antoon zometeen. En eerst de man die vanavond wederom in de Johan Cruijff Arena staat. Bruno Mars.

0: Light It Up en Bruno Mars ervoor. Risk It All.
1: Ramon Verkoeien.
0: Ja, Bente die surft via de NPO luisteren. Kan niet wachten om vanavond Bruno live te zien. Ja, te gek Bente. Heel veel plezier vanavond bij Bruno Mars. Hij is in het land. Niels die zegt, ik ben druk aan het bezorgen. Boodschappen met 3 FMA natuurlijk. Nou, jouw boodschap is ook aangekomen, Niels. En Mathieu die zegt, ja, ik ga zo meteen een rondje hardlopen. Kun je wat hardloopmuziek draaien? Nou, top. Coldplay komt eraan, Yellow. En als je iets harder rent, Antoon.

artiest die een hekel heeft aan perfectie. Ja, waar heel veel artiesten liedjes honderden keer opnieuw inzingen. Doet Jenna Sparrow alles gewoon binnen een kwartiertje. Luister of het opvalt zo meteen. Ze komt eraan, eerst Sophie Tucker. Dit is House Arrest, 3FM.

0: je de allermeeste muziek krijgt. Kings of Leon en ook de nieuwste van Flair komt eraan. Heel leuk zometeen.
1: De slowste mens.
0: Maar in het weekend doen we het natuurlijk altijd rustig aan. Spelen we de sloomste mens. Waarin weer een belangrijk persoon naar het nieuws is vertraagd. En aan jou de vraag, ja, wie hoor je vertraagd? Als je het weet, dan stuur je meteen het antwoord naar de NPO Luister-app. Heb je nog niet, dan moet je meteen even downloaden de NPO Luister-app. Want als je me goed weet te raden en je wordt teruggebeld, dan win je namelijk een zak groepboek naar keuze. Hé, hey, dat bedoel ik. Dan probeer maar snel te praten met een zak groepboek in je mond. That's the reason. Let heel goed op. Zet de radio harder. Wie hoor je hier vertraagd?
2: Heel Nederland heeft gevraagd. Ze moeten met 5 spelen. Speel je met 5, krijg je daar kritiek op. Dus ja.
0: Ja.
2: Het interesseert me geen.
0: Nou.
2: Puntje, puntje. En dat alles op een aantal momenten beter kan en anders kan.
0: Hij klinkt niet Marokkaans.
2: Ja, oké, dat zou goed kunnen.
1: De slomste mens.
0: Ja, lijkt me te doen. Wie hoorde je vertraagd? Wie is de slomste mens van vandaag? Als je het antwoord weet, stuur het meteen naar de NPO Luister-app. Dan ben je namelijk een zak groepboek naar keuze. 3FM meeste muziek. Kings of Leon, You Somebody.

0: muziek uit Nederland. Vandaar dat ze zo goed Nederlands kunnen, denk ik. Flair.
1: De slowste mens.
0: Cameron Whitcomb en Self-Tel komt eraan. En zelfs Nicki Minaj zometeen met Starships. Hij doet mee krijsen. Is het binnen de grande finale van de sloomste mens, waarin weer een belangrijk persoon uit het nieuws is vertraagd. Aan jou de vraag, wie is er dan vertraagd? Als je het weet, dan moet je meteen het antwoord natuurlijk sturen. Ja, laten we even luisteren naar de opgave.
2: Ze moeten met 5 spelen. Speel je met 5, krijg je daar kritiek op. Dus ja, het interesseert me geen puntje.
0: De grande finale spelen we met Manon, 20 jaar uit Hardenberg. Hey Manon!
3: Hey!
0: Hey, hoe gaat het met je?
3: Ja, gaat goed.
0: Heb je lekkere zaterdag?
3: Jawel.
0: Ja, vertel eens, wat doe je dan op zo'n zaterdag als vandaag?
3: Nou, ik heb net mijn familie afgezet bij Schiphol en ben aan het terugrijden.
0: Hey, wat lekker.
3: Ja, klopt.
0: Waarom ga jij niet mee?
3: Nou, ik mag maandag weer gaan werken.
0: Hey, wat voor werk doe je dan?
3: Ik werk als dokterassistent bij de huisarts.
0: Oh, hey, dat is volgens mij best een leuke baan, of niet?
3: Ik vind het heel leuk, ja.
0: En komen dan mensen binnen en jij mag dan ook een klein beetje meeoordelen wat mensen hebben?
3: Ja, ik moet de urgentie bepalen van of het erg nodig is om te laten zien aan de arts of niet.
0: En dat lijkt me ook best een verantwoordelijke baan, toch?
3: Het is wel verantwoordelijk, dus ik ben wel blij dat er een studie voor was.
0: Ja. Het is best bizar, want jij moet beoordelen. Maar heb je wel eens de angst dat je dan verkeerd beoordeelt? Of heb je daarvoor gestudeerd en weet je gewoon, joh, ik zit altijd goed?
3: Eigenlijk zit ik altijd wel goed. Maar voor de zekerheid kan je altijd nog het boek ernaast houden. Met
0: of chat.
3: De urgentiekaarten.
0: Of chat GPT.
3: Ja, die zou ik niet vertrouwen.
0: Nee, dan moet je bij wegblijven. Heel goed. Nou, heel fijn dat je dit doet. En fijn dat je meespeelt in de grande finale van de Sloomste Mens. Want wie denk je dat er vandaag vertraagd is?
3: Ik denk dat het Ronald Koeman is.
0: Onze ex-bondscoach. Laten we luisteren of dat goed is.
2: Speel je met 5, krijg je daar kritiek op. Dus ja, het interesseert me geen

0: is het goede antwoord. Ronald Koeman.
1: Eenmaal top.
0: Heb je gekeken of niet afgelopen week naar Nederland, Marokko?
1: Nee, ik heb wel teruggekeken, maar ik kon er niet voor wakker blijven.
0: Nee, ik moet het nog terugkijken, dus ik ga straks even kijken. Ik ben heel benieuwd of we doorgaan.
1: Ja, dat zou ik wel doen, dat was wel een leuke pot.
0: Ja, heel goed, dankjewel. Het levert jou op een zakgroep ook naar keuze. We hebben Naturel, Cassave, Bali, Java, Jakarta of ZT. Welke wil je winnen?
1: Mag wel de Bali.
0: De Bali, stuur je kant op en geniet nog even lekker van je weekend. Hè? Merk ze maar.

0: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
3: Kom naar Museum Batavialand.
4: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
3: Parkeren kan bij Bataviastad.
4: Dus kom naar Museum Batavialand.
5: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
6: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
5: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
3: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
7: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
8: Hakje dag!
9: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
11: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
15: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
16: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
15: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
17: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
18: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.

0: aan Young, Wild and Free. En ook Teddy Swims met Mr. Know-it-all. Twee liedjes die dus eigenlijk over mij gaan. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energie-infrastructuur opgevoerd. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. In de loop van de ochtend werd op sommige plekken nog geschoten, maar was het op andere plaatsen weer rustig. Touareg-rebellen van de FLA bevestigden in een boodschap dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep ook nu weer meedoet aan de gevechten. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilinghuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een enkele bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. 3FM.
2: Ster. Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
3: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
2: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
4: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
7: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou? Blootgewoon.nl.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
0: 3FM. Mark en Mai. Buiten is het 24 graden. Binnen zit Mark van der Molen. Ik heb het bovenste knopje losgedaan van mijn shirt, hè. Geen zorgen. Teddy Swims komt eraan nu eerst. Mr. Know-it-all.

Snoop Dogg, Young, Wild and Free. Ik wil meteen aan je vragen om de volgende zin af te maken. Hallo, Mark en Mai op de radio, maar dan nog even zonder Mai. Die is er gewoon volgende week weer bij. Mark dus wel hier, dat ben ik trouwens. Hè. Ik praat graag over mezelf in de derde persoon. Mark heeft honger, roep ik wel eens thuis, tot iedereen's grote irritatie. Zou je even de volgende zin voor me willen afmaken? Vandaag kwam ik erachter dat puntje, puntje, puntje. Misschien ben je er vandaag wel achter gekomen dat, hey, verrek, is het dit weekend gewoon Formule 1 weekend? Ik moet eerlijk zeggen, als trouwfan had ik het ook niet op mijn radar. Misschien ben je er wel achter gekomen dat, toch als je terugkijkt op je leven, dat Windows XP je favoriete besturingssysteem was. Misschien ben je er wel achter gekomen dat je schoenen die je gekocht hebt, dat ze net een maatje te klein zijn. En dat je denkt, hoe ga ik dat nu oplossen? Met een hakmes? Waar ben jij vandaag, of misschien wel de afgelopen dagen, achtergekomen? Ik ben er dus vandaag, in ieder geval echt letterlijk gewoon 10 minuten geleden, ben ik erachter gekomen dat ik het type consument ben waar bedrijven echt van dromen. Zeg maar zo'n domme sukkel waarvan bedrijven denken, die tuint er wel in. Als we iets met een nieuwe verpakking in de winkel leggen, dan gaat hij dat kopen. Want dat voelt dan toch anders. En inderdaad, zo iemand ben ik. Dat heb ik dus van de week, er is dus een heel groot cola-merk, misschien wel het grootste cola-merk. Die hebben nu het blikje van hun Zero Caffeine hebben ze vervangen. En dat was altijd een heel erg lelijk, truttig blikje was dat. En dat is nu veranderd in een zwart met beige. Een beetje alsof James Bond een drankje drinkt. En dan denk ik toch ineens, ook als ik er niet uit als Pierce Brosnan, wel uit als Sean Connery in zijn huidige staat, dat ik denk, zal ik het dan toch maar kopen? En dan neem ik het. En dan denk ik, ja, het smaakt exact hetzelfde. Het slaat ook helemaal nergens op. En nu heb ik dus ook net, ik loop in de kantine en ik zie dus, dat is dus van, ja, dat is Minute Maid. Ik weet niet wat dat is of wat dat betekent, maar dat had altijd Minute Maid sinaasappelsap. En dan dacht ik altijd, ja, sinaasappelsap vind ik echt als leuk. Dat is voor mijn oma. He? Dat is voor mijn oma, ze zegt, neem wat vitamine. Maar ze hebben het veranderd van sinaasappelsap naar Orange Nectar. Orange Nectar. En ineens dacht ik, ja, dit moet ik proberen. Maar het smaakt gewoon als sinaasappelsap. Dus ja. Waar ben jij vandaag achtergekomen? Ik dus dat ik een hele sukkelige consument ben. Stuur het door naar de NPO Luisterapp. Zo meteen hoor je Dreams van Fleetwood Mac. En eerst is hier Olivia Rodrigo. Wees niet zo hard voor jezelf. Het is helemaal geen stupid song, deze stupid song.

Fleetwood Mac en Dreams. Ik vroeg aan jou om de volgende zin af te maken. Kwam ik erachter dat... Waar ben jij vandaag achtergekomen? Of misschien wel een klein beetje vals spelen, misschien gisteren en eergisteren. Nou, ik ben er vandaag achtergekomen dat ik het type consument ben waar een bedrijf van droomt. Want ik zag namelijk dat een bepaald merk sinaasappelsap, daar stond altijd sinaasappelsap op. En daar staat nu op iets Engels, orange nectar. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar toch dacht ik, dat moet ik proberen. Maar het smaakt exact als sinaasappelsap. Ik ben er weer volledig ingetuind. Waar ben jij achtergekomen? Stuur het even door naar de NPO-luisterapp. Harriette die zegt, ik kwam er dus achter dat ik een kettlebell van 8 kilo... met 1 arm boven mijn hoofd kan uitstoten. 3 series van 10. Wauw! Kettlebell. Wat voor dier is dat? Ik ga dat nu even zoeken. Kettlebell. Is dat een geit? Oh, zo'n ding. Dat heeft allemaal geen hartslag, joh. Nee, inderdaad. Oh, dat had mijn onderbuurman ook altijd. Het was een vervelende gozer. Nou, Harriette niet. Dus zo zie je maar weer. Kettlebell is niet meteen helemaal representatief voor iemands karakter. Hartstikke knap, Harriette. Ik krijg een appje van Peter via de NPO-luisterapp. Die zegt, ja, waar ik dus achter ben gekomen van de week... dat het woord kroket is afgeleid van het Franse woord croqueur. En dat is knabbelen. Oh, knabbelen. Lekker een kroketje knabbelen. En Jan Willem zegt, ik ben bezig met mijn spreekbeurt over PSV. Spreekbeurt over PSV, dat vind ik leuk. Dat heb ik vroeger ook gedaan, mijn spreekbeurt over Jos Verstappen. Iedereen was na een 30 seconden uitgetuned. En dat is eigenlijk met mijn hele radiopresentaties nog steeds ook zo. Hij zegt, waar ik achter kwam is dat PSV heeft de clubkleuren te danken... aan de afkeer van alcohol van de eerste voorzitter. Tijdens de oprichtingsvergadering... valt het flesje frambozenlimonade van de man op zijn witte schrijfblok. En het contrast tussen rood en wit van de frambozenlimonade... en het witte schrijfblok was zo mooi... dat het bestuur onmiddellijk wist hoe het tenue van PSV eruit moest zien. Wauw, dat vind ik echt een supermooi trivia feitje, dat wist ik niet. Waar ben jij achtergekomen? Stuur het gerust door via de NPO Luisterapp. Leuk om van je te horen. How to save a life, daar kan je ook natuurlijk nog achterkomen hoe dat moet. Dat gaat Frey je zo uitleggen. I'm Waki, that is Sir 3FM.

0: de zin af te maken. Vandaag kwam ik erachter dat. Vandaag kwam ik erachter dat. Puntje.
1: Vandaag kwam ik erachter dat.
0: Stuur het door naar de NPO Luisterapp. Zo heb ik onder meer een appje van Jonathan. Die zegt, ik was gisteren 24 Kitchen aan het kijken. En daar werd uitgelegd waarom poffertjes hun naam hebben gekregen. Omdat ze namelijk bol worden en poffen. Simpel als wat. Hij zegt maar, dat heb ik vaker. Dat de meest simpele dingen het moeilijk zijn. En dat je daar helemaal niet. Dat je daar echt op heel laat pas achter komt. Anouk met CK. Die zegt: ik ben erachter gekomen dat er een dierentuin is. In Leens. In Groningen. Doe Zoo. En daar zijn we nu heen. De Doe Zoo. Dan moet je de beesten zelf melken, denk. Leuk hoor, zo'n doemboerderij. Oh, ik wil ook graag een varken kammen. Mag het? Mag alsjeblieft de kam even? Ik wil even zijn krulstaart haaien. Ah! Nou goed, dat is dus in de Leens in Groningen.

0: de zin af te maken. Vandaag kwam ik erachter dat... Vandaag kwam ik erachter dat, puntje.
1: Vandaag kwam ik erachter dat...
0: Stuur het door naar de NPO Luisterapp. Zo heb ik onder meer een appje van Jonathan. Die zegt, ik was gisteren 24 Kitchen aan het kijken. En daar werd uitgelegd waarom poffertjes hun naam hebben gekregen. Omdat ze namelijk bol worden en poffen. Simpel als wat. Hij zegt maar, dat heb ik vaker, dat de meest simpele dingen het moeilijk zijn en dat je daar helemaal niet, dat je daar echt op een hele laat pas achter komt. Anouk met CK, die zegt, ik ben erachter gekomen dat er een dierentuin is in Leens, in Groningen. Doe Zoo. En daar zijn we nu heen. De Doe Zoo. Dan moet je de beesten zelf melken, denk. Leuk hoor, zo'n doemboerderij. Oh, ik wil ook graag een varken kammen, mag het? Mag ik alsjeblieft de kam even? Ik wil even zijn krulstaart haaien. Nou goed, dat is dus in Leens in Groningen. En ik heb ook Mike aan de lijn. Mike, waar ben jij achter gekomen?

0: K, die zegt, ik ben erachter gekomen dat er een dierentuin is in Leens, in Groningen. Doe Zoo. En daar zijn we nu heen. De Doe Zoo. Daar moet je de beesten zelf melken, denk. Leuk hoor, zo'n doemboerderij. Oh, ik wil ook graag een varken kammen. Mag het? Mag ik alsjeblieft de kam even? Ik wil even zijn krulstaart haaien. Ah. Nou goed, dat is dus in Leens in Groningen. En ik heb ook Maaike aan de lijn. Maaike, waar ben jij achter gekomen?
1: Dat als je iets hardop zegt terwijl je het zoekt, dat je het dan sneller vindt.
0: Oh, en wat zocht je?
1: Ik las het eigenlijk in de krant en toen gingen we het proberen bij Lego-stukjes zoeken en dat werkte.
0: Dus jij loopt heel hard door het huis. Lego-stukjes, waar zijn jullie? Lego-stukjes?
1: Nee, specifieker. Dus als het een grijs stukje met een grijpertje eraan is, moet je dat zeggen. Dan valt je ogen, dan registreert je hersenen beter dat je dat aan het zoeken bent. Oh, en dat je ogen het eigenlijk wel ziet.
0: Oh, wat ga je maken met Lego trouwens?
1: Het is een Ninjago. Het is vooral van mijn zoon hoor, heel eerlijk.
0: Dat is ninjas, hè?
1: Dat zijn ninjas, dat is helemaal goed, met draken.
0: Maken ze nog kastelen eigenlijk van Lego, of dat niet meer?
1: Dat kan wel, maar die zijn dan wel gelijk €100 of zo.
0: Ik had altijd vroeger zo'n kasteel. En dat vind ik het alle eigenlijk als het niet heeft, dan vind ik dat het geen goed kasteel is. Dat je zo'n hek hebt met van die spijlen die naar beneden gaan bij de opening. Als er de vijand komt, die zo naar beneden kan laten zakken.
1: Dat klinkt echt heel goed.
0: Heel vet, hè? Oké, voordat we gaan nerden, we gaan snel door. Dag!
1: Ja. Dag!
0: Dit is 3FM op de zaterdagmiddag. Mark zonder Mai. Een emmetje minder. Moet kunnen, een keertje. Volgende week is er weer al gewoon geen zorgen. Nelly Furtado en Say It Right. Hoor je naar de allernieuwste van de Haunted Youth. Een band die over het algemeen vaak een beetje donkere, atmosferische war on drugs muziek maakt. En nu ineens een Sum 41 album hebben geluisterd. En dachten, weet je wat, we doen een poging.

Jet van de Stenen, goed genoeg. Ze staan op Lowlands en zeker een aanrader. Hele toffe live show. Dit is 3FM op de zaterdagmiddag. Hoi, Mark is hier zo. Dan ben ik. Praat graag over mezelf in de derde persoon. Dit zijn van die dingen dat als je dat achteraf leest, dat je denkt, hoe kan dit mogelijk zijn geweest? Hoe kan het dat dit gecanceld werd? In 2016 was er 3 plaatsen in Nederland een festival georganiseerd. De organisatie van The Flying Dutch organiseerde namelijk een festival, The Flying Dutch, The Swedish Journey. En dat is een festival wat zou gaan plaatsvinden in 2016, 10 jaar geleden, in Den Bosch, Nijmegen en Den Haag. En dat zou een speciaal festival zijn gericht op Zweedse DJ's. En dan kijk je dus naar de line-up. En dan denk je, wauw, hier had ik wel bij willen zijn. Op het festival Swedish Journey had je kunnen genieten van het volgende rijtje DJ's. Onder meer Alesso, Icona Pop, Axwell en Ingrosso en Avicii. Avicii zou de editie in Den Haag gaan afsluiten. En dat zou dus allemaal plaatsvinden op 30 juli 2016. En dan staat er dus een update een paar dagen daarna. De Swedish Journey is helaas cancelled. De organisatie heeft laten weten dat de Zweedse editie niet door kan gaan naar aanleiding van tegenvallende kaartverkoop. Met zo'n line-up. Ik denk dat ze achteraf hadden gedacht van, holy shit, dat had een legendarisch festival kunnen zijn met alles wat we nu weten. Axwell en Ingrosso, this is More Than You Know.

0: zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
5: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
6: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
7: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
9: De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs met de My Kind of Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli, Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl.
8: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: De scherpste zomerdeals? Ja. Dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
12: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar. Wat is het toch een... Oh, nee hè.
13: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
11: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor 39,95.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: 3FM. Zometeen jouw kans op een 3FM verrassingspakket. Ook American Girls van Harry Styles komt eraan en Purple Disco Machine met Hypnotized. Eerst gaan we naar het nieuws van 2 uur.
5: Jelle Suibring met het NOS Journaal. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. Rebellen van de FLA bevestigen dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep er nu ook weer meedoet aan de gevechten. Bij Oekraïnse aanvallen zijn olieinstallaties in de buurt van Sint-Petersburg in Rusland geraakt. Een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De Russische gouverneur in het gebied spreekt van een grote aanval, maar zegt ook dat er geen slachtoffers zijn. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat er ook een Russische marinebasis is geraakt. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd, omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen ondernomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilingshuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden.
4: 3FM.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met

0: boekdiscounter.nl.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar 5 euro. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
5: 3FM. Mark en Mai.
6: We proberen allemaal hamburgers met korting te evenaren, maar het wil ze allemaal maar niet lukken. Joshua Pieter komt eraan in, Simon Mai. Dit is Purple Disco Machine en Hypnotized. En zometeen jouw kans op een verrassingspakket van 3FM.

Ties is geboren en getogen in Alkmaar. Vind ik leuk, het is niet heel vaak dat je Alkmaar leest. Alkmaar, gewoon een hele fijne stad. Geweldige frietjes bij de Vlaming trouwens. Die man is altijd een beetje knorrig. Zit daar bij zo'n plein. En die man is altijd een beetje, ik weet niet, alles wat je vraagt is te veel. Zoals ik zeg, ja, als ik nou gewoon 4 keer dubbel mayo wil, dan is dat toch ook alleen maar gewoon geld voor jou. Maar over het algemeen, de frietjes zijn fantastisch en dat is vaak zo. Vaak kan je de horkerige bediening wel waarderen als het eten gewoon, of tenminste in ieder geval door de vingers zien, als het eten gewoon heel erg goed is. Dat doet Joshua Peter niet alleen daar een goede friet, maar ook gewoon een hele fijne stad met muziekgeschiedenis. En ook een goede platenzaak daar zo, Pop Eye Records. Joshua Peter, dat vind ik ook mooi als je hem vraagt naar een soort unique selling point. Dan zijn heel veel journalisten die dan pennen, die pennen dan op. Joshua Peter staat bekend om zijn 4

3FM verrassingspakket. Wat erin zit is uiteraard een verrassing. Je gaat aan Sinterklaas ook niet vragen wat je krijgt op 5 december. En, oh, natuurlijk, ik heb ook genoeg brieven naar Spanje gestuurd in augustus. Hey, baklap met je baard, vertel eens. Maar dat doet hij niet. En dat ga ik dus ook niet doen. Harry Styles is dit met American Girls.

0: gewoon net even wat langer duren. En daar hebben ze gelukkig ook naar geluisterd. Prada hoorde je van Casso & Ray. Ik heb hier voor jou een 3FM verrassingspakket. Je gaat ook niet aan Sinterklaas vragen wat je op 5 december krijgt. Dus wat erin zit, dat moet ik je nog schuldig blijven. Maar je kan hem winnen, dat prachtige verrassingspakket. Oké, er zit wel een mokje in. Dan kan je een lekker theetje, koffietje. Ik heb hier een fragment voor je van een film, maar dan in het Duits. Dat is Der Kino Quiz. Want ik hou er ontzettend van om soms films die ik al 100 keer gezien heb, denk, ja, ik vind The Godfather leuk, maar dan om dan nog een keer te kijken, dan denk je, weet je wat, ik doe het gewoon in de Duitse audiotaal. Dat kan je dan instellen op een streamingsdienst, of als je een ouderwetse DVD er nog in gooit, kan je het ook gewoon doen. En dan wordt ineens Home Alone, wordt Kevin Alleyne to House. Gandalf die roept, you shall not pass, wordt ineens, du kannst nicht vorbei. En ik heb hier wederom een fragment voor je. Als jij weet te raden welke film het is, en misschien heb je hem al wel 10 keer gezien, misschien is het wel een van je favoriete films, maar weet je hem ook in het Duits te herkennen? Dat is de vraag. Dit is een fragment. Stuur het antwoord door naar de NPO Luisterapp. Luister goed.
1: McLovin? Ja. McLovin? Wat is denn das für ein behinderter Name? Machst du jetzt einen auf irischen R&B-Sänger?
2: Nennt mich McLovin.
3: Nee, ist nicht. Niemand ist McLovin. McLovin hat nie existiert. Das ist ein total behinderter, verpeilter Fantasiename, du Arsch!
0: Ik hoor het graag van je. Hier heb je een luisterapp. Welke film was dat in het Germaans? Lost Frequencies and Live It All. Hoi naar Bastille, Good Grief en Bente 3, 2, 1.

0: Belgische held Felix de Laat. Lost Frequencies hoorde je de allernieuwste Live It All. Dan gaan we naar Isis. Hallo Isis.
1: Hallo.
0: Hallo. Jij zit naast je vriend die eigenlijk het goede antwoord wist, maar we sturen hem met jouw account. Hoe heet je vriend?
1: Ja.
2: Hallo, hallo.
1: Hoe heet je?
2: Mijn vriend is Naïm. Ik ben Naïm.
0: Hoe?
2: Naïm.
0: Naïm en yes. Isis. En jullie zijn op vakantie in Frankrijk of naar Frankrijk. Zijn jullie er al?
2: We zitten al in Frankrijk.
0: Lekker zeg. En heb je, dat vind ik altijd, hoe is het, ik ben al echt heel erg lang geleden voor het laatst in Frankrijk geweest. Zijn de broodjes bij de benzinepompen nog steeds zo rubberig?
2: Ja, heel rubberig. Ik heb er net in.

0: Jij zit naast je vriend die eigenlijk het goede antwoord wist, maar we sturen hem met jouw account. Hoe heet je vriend?
1: Ja.
2: Hallo, hallo.
1: Hoe heet je?
2: Mijn vriend is Naïm. Ik ben Naïm.
0: Hoe?
2: Naïm.
0: Naïm en yes. Isis. En jullie zijn op vakantie in Frankrijk of naar Frankrijk. Zijn jullie er al?
2: We zitten al in Frankrijk.
0: Lekker zeg. En heb je, dat vind ik altijd, hoe is het, ik ben al echt heel erg lang geleden voor het laatst in Frankrijk geweest. Zijn de broodjes bij de benzinepompen nog steeds zo rubberig?
2: Ja, heel rubberig. Ik heb er net eentje gehad.
0: Hoe kan het nou dat een land als Frankrijk, waar ze zo ongelooflijk zichzelf graag een schouderklopje geven, net zo hard als hun rug bijna breekt, over hun bourgondische levensstijl en over al die fantastische. En dan kom je bij de benzinestation en terwijl je in Italië kan je de geweldigste broodjes mortadella krijgen met San Daniel hammen, et cetera. En in Frankrijk is het echt alsof je op een stuk autoband aan het kouwen bent. Hoe kan dat?
2: Nou, ik denk dat dat toch al eigenlijk alles over Frankrijk zegt. Altijd hele grote schouderknopjes, maar het smaakt niet altijd even goed.
0: Oké, nou, daar valt wat voor te zeggen. Maar gaan jullie daar wel eten dan, in Frankrijk? Waar kijk je naar uit?
2: Waar ik naar uitkijk is vooral moules friet. Mosselen met friet. Lekker.
0: Oh, ja. Lekker. Hey, nog even doorkouden dus. Maar gaan we even naar een ander land in Europa, Duitsland. Ik liet een fragment horen van een film in het Duits. Maar welke film is het? Dit is de opgave.
3: McLovin? Ja. McLovin? Was ist denn das für ein behinderter Name? Machst du jetzt einen auf irischen R&B-Sänger?
4: Nennt mich McLovin. Ja.
3: Nee, ist nicht. Niemand ist McLovin. McLovin hat nie existiert. Das ist ein total behinderter, verpeilter Fantasiename, du Arsch!
0: Ja, welke film was dat?
2: Dat was de film Superbad.
0: Superbad. Yes. Met natuurlijk die legendarische scène waarin hij een fake ID moet maken. Ja, en ineens heet hij McLovin. Ja. Dit is de originele scène.
5: McLovin? McLovin? What kind of a stupid name is that, Vogel? What are you trying to be, an Irish R&B singer?
0: Het goede antwoord. Hey, gefeliciteerd. Je krijgt een 3FM verrassingspakket waar in ieder geval een mokje in zit.
2: Nou, superleuk.
0: Veel plezier in Frankrijk.
2: Ja, super, dankjewel.
0: En zorg voor een mosseltekort daar, zoveel dat je eet.
2: Ga ik doen, super. Hoi.

Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat It hoorde je bij 3FM. Hadden we net de kino-quiz, waar je denk een fragment liet horen van een film, maar dan nagesynchroniseerd in het Duits. En dat is grappig. Er zijn natuurlijk heel veel landen waar dingen nog steeds worden nagesynchroniseerd. Je zou zeggen, inmiddels met het internet kan iedereen wel een klein beetje Engels en zo, maar nee. Zo heb je ooit Passie en Adriaan, die zijn ooit nagesynchroniseerd naar Luxemburg. En daar heten ze dus Prospa en Klonie. Heel grappig. Hallo vriendjes. Prospa en Klonie. Dat waren Bas en Adriaan nagesynchroniseerd in het Luxemburgs. De baron heette daar de Kringlap. Heel gaar, heel gek. En in plaats van drommels, drommels, drommels, hoe zeg je dat in het Luxemburgs? Flutter.

Shining People. Als je het begin hoort van deze versie, dan denk je, er verschilt niet zo heel erg veel. Maar dit is een speciale remix.

0: klant de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want chicken.
2: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
4: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
6: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
8: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burritoschotel zit er supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
8: Hakje dag!
10: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf 15 euro. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.
11: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
12: Jackson, Black or White, Avicii, Hey Brother en de allernieuwste van Bruno Mars. Eerst gaan we naar het nieuws van 3 uur.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. 3FM.
5: Ster. Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
15: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
16: Fans van Voodoo.
15: Aldi.
18: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
19: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
19: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
21: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan? Kassen op de witte!
22: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar €5. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
23: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Jackson en Black and White, hoor je zo meteen Calvin Harris en Blessings. Eerst naar Avicii, de legendarische track Hey Brother.

optreden natuurlijk gegeven in Nederland. Waar echt de recensies ongelooflijk. Moet ik ook wel echt wel weer zeggen dat ik dan die recensies lees. En dat ik echt denk, wauw. Zat ik. Ik weet dat bijvoorbeeld Mai, die volgende week gewoon weer terug is. Die zei nog tegen mij. Oh, ik wil zo graag kaarten van Bruno Mars. Ik kan echt niet wachten. Ik heb er zo'n zin in. En toen weet ik nog dat ik een beetje zo. Soms vind ik het ook leuk om dan gewoon een beetje met een spel te prikken. Een beetje zo, een klein beetje te prikken. Om een beetje reactie uit te lokken. Dan denk ik, ah joh. Dat is toch allemaal gewoon die, dit. Ja, die doet een paar hits en dan gaat hij toch weer naar huis. Toen keek ze me elkaar en toen zei ze, hoe durf je dat te zeggen? Toen wist ik ook wel een klein beetje dat ik aan het overdrijven was. En inderdaad, wat een recensies, wat een beelden. En wat zie ik ongelooflijk veel mensen met een grote glimlach bij het optreden van Bruno Mars weggaan. Fantastisch. Risk It All hoorde je bij 3FM. Het is 3:15 op zaterdagmiddag. Zometeen Calvin Harris en Blessings. En de allernieuwste track van The Opposite. Wat is, heeft het echt lang geduurd voordat ze een. Ja, dat is dan. Ze namen de tijd. Ze hadden zoiets van, het moet perfect zijn. Het moet perfect klinken. Bij Barend en Wijnand op vrijdagochtend kwamen ze langs afgelopen vrijdag, gisteren dus. En daarin vertelden ze, het moest gewoon perfect zijn. De mix moest goed zijn. We zijn er zo lang mee bezig geweest. Want als je namelijk een eerste single uitbrengt, dan komt dat in een rijtje te liggen van slapeloze nachten en domlomp en famous. En ja, dan kan het niet teleurstellen. Als wij het zelf maar goed vinden klinken, dan hopen we dat de rest volgt. Zometeen dus feestje op mijn graf van The Opposite. Eerst nieuwe muziek van Role Model. Role Model, dat vind ik dan weer heel sympathiek. Role Model, de Amerikaan, die brengt zijn nieuwe album Chuck Timely and the Hourglass. Dat klinkt bijna als een soort Harry Potter titel. Chuck Timely and the Hourglass. Wie weet wordt het over een paar jaar wel een Steven Spielberg film. Maar die brengt hij uit op mijn verjaardag, 7 augustus. Leuk. Role Model. Bekend van Sally when the wine runs out. En nu is daar High Hopes 3000. Woo!

0: Calvin Harris en Blessings bij 3FM. Gisterochtend waren ze te gast bij Barend en Wijnand in de vrijdagochtendshow. En dat was echt een happening. Daar zaten we ook echt hier met z'n allen gewoon al dagen naar uit te kijken. De nieuwe track van Opposites, maar ook gewoon dat ze hier langskwamen voor de primeur. En ik kan me zo goed voorstellen dat de zenuwen door je lijf gieren als je zo'n legendarische status hebt, zo'n staat van dienst, waarbij jong en oud al je tracks kan meeschreeuwen, dat als je als headliner wordt geprogrammeerd op de grootste festivals, dat de tent al ruim van tevoren volledig uitpeilt, omdat iedereen een goede plek wil hebben en geen seconde van het optreden wil missen. En dan ineens komt daar een nieuwe single en dan moet je weer deliveren. Ik zou de meest luie artiest zijn. Ik denk, joh, ik heb 20 jaar geleden een goede track gemaakt. We gooien die gewoon nog een keer erin, maar niet de opposite. En ze vertelden het volgende, vrijdagochtend.
1: Nou, bij het maken hebben wij echt, denk ik, 0,0 stress gevoeld. Eigenlijk bij dag 1 was het gewoon zo van, oh ja, ja dit kunnen wij gewoon. Wij hebben dus gewoon blijkbaar gewoon, hoppa, die formule die gewoon ook 13 jaar later nog precies even goed werkt. Bij elk album wat we dropten was de eerste single was Dom Lompe Famous, Broodje Bakpaal, Slapeloze Nachten. Bam. Dus ik dacht, als dit de volgende in die rij is, dan moet hij helemaal perfect zijn. En het lukte niet helemaal om
2: die
1: mix in het begin goed te krijgen, zeg maar. En ik wilde gewoon wel dat het echt helemaal perfect was. Dus dat heeft wel een maandje gekost. 3FM. Mega hit.
3: Hoi, wij zijn Willem en Twan van de Opposites.

veel berichtjes vanaf mensen die bij Down the Rabbit Hole waren. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik wel een klein beetje jaloers was. Omdat het duo waar ik ongelooflijk veel plezier heb beleefd... een jaar geleden in Paradiso, in de bovenzaal. Toen was het echt zo van, ja... Ze willen in Amsterdam optreden, maar er is nergens plek. Dus gooien ze al in die bovenzaal van Paradiso. En het was ook echt binnen een seconde uitverkocht. Tweede datum, ook de bovenzaal, ook binnen een seconde uitverkocht. Ik heb het over het duo Mind Enterprises. Twee gasten uit Italië die in Turijn een balkonnetje hebben... en in coronatijd daar Italo-disco jaren 80 mixes aan het maken waren. Inmiddels maken ze zelf ook muziek met een vleugje jaren 80. Nou, een vleugje, zeg maar, gerust een hele mayonaise-emmer aan jaren 80 invloeden. En als je dan denkt, ach god, we hebben het nou al gehad. De invloeden uit de jaren 80, hè, de laatste album van The Weeknd is niet voor niks ook een tamelijk klein beetje geflopt. Nou, Mind Enterprises brengen dat gewoon weer helemaal terug. Want wat een album, wat een track. En dit zijn die twee gasten, misschien heb je ze wel eens op TikTok of Instagram voorbij zien komen. Een beetje zo'n kale gast met altijd een checkie in de hand. En een andere jongen in de nette blouse met een Negroni in de hand. En altijd een beetje zo fistpumpend. Ja, geweldig. Dit is hun track. Die gisteravond ook werd gespeeld op Down the Rabbit Hole. Tent puilde uit. Dit is Negroni Love.

0: vind het een leuke jingle, toch werkt hij ook op mijn zenuwen. Ik ben er niet zo goed wat ik ervan vind. Dit is 3FM. Ik hou heel erg van dingen die meer stemmig zijn. Zoals je op de achtergrond hoort. Voorbeeld, weet je meteen wat dat is. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Ik was vroeger in de jaren 90 de enige fan, de enige op de basisschool die fan was van de Kelly Family. Nou, dan word je als laatste gekozen hoor, met gym, dat weet ik wel. Dan word je echt in de sloot geduwd met je hele tas. Maar het was me waard, want ik hou van meer stemmige muziek waarin klinkers, i'tjes, oetjes en a'tjes heel langgerekt worden uitgezongen. En als er één band is die dat bij uitstek altijd gewoon echt ontzettend goed doet, dan is het Mumford & Sons. En dat doen ze live vaak nog net even een stukje glijender dan op plaat. En daarom heb ik eventjes in de archieven, het was even wat voor die sleutel vinden. Even een paar trappen tegen die kist, maar ik heb de archieven mogen openen. En Lowlands 2010, zeker met alle Lowlands voorpret die er is, natuurlijk ook de komende anderhalve maand, vind ik het toch fijn om even te laten horen hoe Mumford & Sons klonken op Lowlands 2010. Zo, de oudheid. Zwart-wit was dat nog. Lowlands 2010, dit is The Cave live. En wat een samenzang. En ook het tempo hoe ze hier spelen, hebben ze daarna nooit meer gedaan. En dat is zo goed.
1: It's

Blazers erbij, alles. Wat een lekkere versie is dat, of zeg. The Cave van Manfred Sons op Lowlands 2010. Post Malone, enough is enough, komt er aan.

0: beste EV's van Kia nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Hey jij daar!
3: Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
3: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
2: Prijsvrij vakanties.
4: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
2: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
4: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
6: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel A-merken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
10: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
9: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
11: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
12: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iyungo.
11: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
12: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iyungo.
13: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
14: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar CrespoComfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.

0: van 4 uur 's middags en daarna een nieuwe verlanglijst.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Bijna de helft van de Nederlanders gaat deze zomer niet op vakantie. Dat blijkt uit onderzoek van de ANWB. Volgens de ANWB kiezen steeds meer mensen voor een vakantie buiten het hoogseizoen, zoals in de meivakantie of in september. Een vakantie in eigen land is nog altijd het populairst. Daarna zijn de meest gewilde bestemmingen Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden, ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Max Verstappen is zesde geworden bij de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij had een slechte start en viel terug van de derde naar de zesde positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd eerste. De Brit Hamilton in zijn Ferrari tweede. En Norris in de McLaren derde. Door zijn winst loopt Antonelli verder uit in het wereldkampioenschap. Verstappen staat daar nu op de zevende plek. Morgen om 4 uur wordt op Silverstone de hoofdrace van de grote prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui wordt dan 20 tot 25 graden.
0: Tot nog de 3FM verkeersinformatie. Er staan 3 files. De eerste op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rotterpolderplein en Velsen. De rechte rijstrook is dicht door een politieactie. Dat staat er echt. 10 minuten vertraging daar. Dan de A16 Breda Rotterdam tussen Rotterdam Centrum en Terbrechtseplein. 20 minuten. En dan nog de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Katwijk en Wassenaar. Een kwartier. Rij voorzichtig. 3FM.
2: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
5: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
6: Iedereen begrijpt elkaar.
7: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
8: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
9: The stories are true.
10: The story has just begun.
11: Disney's Vaiana komt tot leven.
12: See her light up the night in the sea. She calls me.
11: Are you ready to be the hero? Disney's Vaiana. 8 juli in de

in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten, alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.

0: om lekker bij de radio te zitten en de allerbeste muziek te horen. Gekozen door jou en de rest van muziekliefhebbend Nederland. En goed nieuws. Dat is exact wat gaat gebeuren. De komende 3 uur hoor je op 3FM de verlanglijst. De meest democratische hitlijst van heel Nederland. Want alle platen die je gaat horen, die zijn gekozen door jou en de rest dus van die muziekliefhebbers. Hoe je dat precies doet, ga ik je zo meteen uitleggen. Eerst nog even een kort overzicht van de nummers 3, 2, 1, 1 van vorige week. Dat waren deze.
1: 3.
0: Bente met 3, 2, 1. Seven Sound van Estine en Oscar de Wolf.
2: Als jij me loslaat, laat ik mezelf
0: over. En vorige week stonden ze weer op nummer 1 met de meeste stemmen. Nothing But Thieves Evolution.
1: 1.

0: week nummer 1 met de meeste stemmen. En Nothing But Thieves, de Evolution door Lotte, Marit, Anton, Ilke, Anouk, Thomas en Richard. Een hele goede zaterdagmiddag. Het is 3FM waar je naar luistert. Tijd voor weer een nieuwe editie van de meest democratische hitlijst van heel Nederland. Dat is de verlanglijst, de hitlijst die jij hebt gekozen door te gaan stemmen. En mocht je denken, ik ben een groot muziekliefhebber, maar ik heb deze week niet gestemd. Nou, dat stemmen kun je nu alweer doen voor de volgende week. Dat doe je dan op 3fm.nl. Als je dan klikt op verlanglijst, kun je aanvinken wat de allerbeste platen zijn volgens jou. En als je dat hebt gedaan, dan heb je gestemd en dus ook meebepaald hoe de zaterdagmiddag klinkt. Iemand die dat ook heeft gedaan is Tess. Tess, een hele goede middag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Wat leuk dat jij even wil bellen, zeg, op jouw vrije zaterdagmiddag. Tenminste, ben je vrij deze zaterdagmiddag?
1: Ja, zeker. Heerlijk, relax, lekker een beetje muziek luisteren. Dat is het mooiste, toch?
0: Het klinkt ook dat je alsof je heel erg vrolijk bent vandaag.
1: Ja, zeker.
0: Heerlijk, zeg. Hey, laten we dan gelijk even hebben over muziek. Ik zie verschillende namen op jouw stemlijn staan. Van wie ben jij op dit moment de allergrootste fan?
1: Nou, sowieso Sarah Larsson eigenlijk wel.
0: Ja.
1: Ja, het is gewoon puur echt een lekkere zomerse gevoel. Lekker zorgeloos, lekkere kampvuurgevoel die in de zomer.
0: Ja, ze staat echt al weken en weken met Midnight Sun op de verlanglijst. Elke week stemmen er weer heel veel mensen op. Maar wat jou betreft mag dat nog wel een weekje dus verlengd worden.
1: Ja, zeker. Dat zeker, ja.
0: Nou, ik heb je stem meegeteld. Sarah Larsson, ik ga nog niet verklappen of ze erop staat, maar dat hoor je vanzelf dan wel. Zullen we gaan beginnen aan de lijst, Tess?
1: Laten we dat doen.
0: Laten we dat gaan doen. Op nummer 39 staat ze met Just Jack Style en John. Dat is Turn the Lights Off. Daar starten we vandaag mee.

democratisch is, klinkt hij elke week weer net even anders. Ja, de ene hit is de ene week wel nog een grotere hit dan de andere hit. En daarom kan het zomaar zijn dat een week later een van die hits van de lijst afvalt. Want ja, de muziekwereld verandert nogal snel. En jij bepaalt hoe het klinkt hier. Daarom dus even wat een kort overzicht van de platen die er vorige week nog wel in stonden, maar het deze week niet hebben gehaald. En deze week is dat het geval voor 5 tunes waarvan er eentje al een tijdje in stond. En die andere, nou, relatief kort. Luister even mee, deze ga je deze week niet meer horen.

Nou, die had ik even gemist. Goeiedag, gaan. Midnight Song van Sarah Larsson toch uit de lijst. Ik ga eens eventjes kijken, hoor, want volgens mij, hoe lang heeft hij er dan in gestaan? Dan ga ik het er toch even bij pakken. Ik weet het, we moeten een beetje op het tempo zitten. Maar dit wil ik toch wel even zien. Want het is toch wel een momentje dat Sarah Larsson uit de lijst gaat. 31 weken stond ze. Potverdrie. Helaas uit de lijst dus inmiddels. Je hoorde een overzichtje van de platen die er niet meer in staan. We gaan zometeen Taylor Swift horen. Op nummer 36 Elizabeth Taylor. Maar eerst nog Idalie, Ronnie Flex en Frenna. Populair en het goede nieuws. Je hoort dus heel veel nieuwe muziek.

deze week nieuw binnen op nummer 34 met haar track Sober Heart. Heeft ze gemaakt met Ruben. En dat is best bijzonder, want dat heeft ze dus te danken aan de grote groep mensen die hebben gestemd en die dus hebben ingevuld op een vrije keuzeplek. Als je gaat stemmen op 3fm.nl/verlanglijst kun je ook een vrije keuze invullen. En dat is dus in zulke grote getalen gebeurd dat deze plaat is binnengekomen op nummer 34. Lisa Ploeger. En die plaat heet Sober Heart, hoor je nu.

Black samen met Fate als New Religion op nummer 33. We gaan toch wel flink onderuit, zeg, van 13 nog vorige week, nu dus naar 33. Als een soort kamikaze 20 plekken omlaag op de lijst. Mocht je willen dat ze volgende week nog op de lijst staan, zorg dan dat je gaat stemmen via 3fm.nl/verlanglijst. Gaan we ondertussen verder met een nieuwe binnenkomer op nummer 32. Sef met De Laatste Zomer. Ja, vorige week bracht hij dus een nieuwe versie van zijn album Lieve Monsters uit. Het heet Lieve Monsters Epiloog. En dat deed hij ter ere van het eenjarig bestaan van het album. En daar staan dus twee remixes op dat album. Een extra track die voorheen alleen op vinyl stond. En dus ook een hele nieuwe track. De Laatste Zomer. Hij heeft die track een paar weken geleden heel spontaan gemaakt. En wilde hem graag toevoegen als een soort extra scène in de film. Als hij dan het album omschrijft. Onder andere Mees, Karel, Tijn, Meike, Sanne, Linda en een hoop anderen hebben op deze plaat gestemd. Genoeg om in ieder geval nieuw binnen te komen op nummer 32. Het is Sef met De Laatste Zomer.

3fm.nl/verlanglijst. Gaan we ondertussen verder met een nieuwe binnenkomer op nummer 32. Sef met De Laatste Zomer. Ja, vorige week bracht hij dus een nieuwe versie van zijn album Lieve Monsters uit. Het heet Lieve Monsters, Epiloog. En dat deed hij ter ere van het eenjarig bestaan van het album. En daar staan dus twee remixes op het album. Een extra track die voorheen alleen op vinyl stond. En dus ook een hele nieuwe track. De Laatste Zomer. Hij heeft die track een paar weken geleden heel spontaan gemaakt. En wilde hem graag toevoegen als een soort extra scène in de film. Als hij dan het album omschrijft. Onder andere Mees, Karel, Tijn, Meike, Sanne, Linda en een hoop anderen hebben op deze plaat gestemd. Genoeg om in ieder geval nieuw binnen te komen op nummer 32. Het is Sef met De Laatste Zomer.

Spyro. En Material Lover op nummer 31 van de verlanglijst. Dat is waar je naar luistert. Heel veel muziek op je zaterdagmiddag. En allemaal muziek wat, als het goed is, jij ook leuk vindt. Want je kunt stemmen en bepalen hoe deze lijst klinkt. Zometeen.

0: Maar op nummer 29, Homewrecker. Staat dit jaar natuurlijk op Lowlands in Biddinghuizen. Een hoop mensen die daar naar uitkijken. Maar dat is natuurlijk niet de enige plek in Europa waar je Summer kunt vinden. En als je een beetje fan bent, nou, dan ga je hem gewoon lekker achterna, toch? Toch, Jasper?
1: Zeker.
0: Jij gaat hem zien, hè?
1: Helemaal in Parijs. Rock en Sand.
0: En waarom precies daar? Wat is Rock en Sand? Laten we daar even beginnen.
1: Nou, ik denk dat dat soort van het ideale festival is voor mensen die niet op bekendheid willen staan, maar wel gewoon alles willen zien. Want het duurt 5 dagen en onder andere kom ik dus voor Somber op de woensdag. En we zitten dus overdag in Airbnb te chillen en de avond lekker naar het festivalterrein.
0: Oké, dit klinkt echt als een ideaal festival, sorry, spijt me zeer, maar wel helemaal in Parijs dus.
1: Ja, maar goed. Dat is niet erg.
0: En wat is... Nee, dat is natuurlijk ook zo. Wat is daar na Somber nog meer allemaal te zien dan?
1: Nou, je hebt onder andere Revan Leney, Turnstile, The Cure, mag ik natuurlijk niet vergeten, Nick Cave. Er zit een soort van alles wat.
0: Heerlijk zeg, dat klinkt goed, Jasper. Hey, maar jij hebt ook op die Somber gestemd. Dat vind je gewoon een goede gast. Daarvan denk je, daar heb ik wel zin in.
1: Hij blijft altijd produceren, dat is altijd goed.
0: Nice. Hey, je stem is meegeteld, mede dankzij daarom staat hij op nummer 29. Je hoorde net Homewrecker. Ik heb gestembutton naar je opsturen.

Cold and Forget Me op nummer 27. Zometeen na het nieuws van 5 uur gaan we verder. Dat is dan nummer 26. Die verklap ik alvast, dat is deze. Somya met Dark Before the Dawn is de eerste die hoort na het nieuws. Ook een aantal nieuwe binnenkomers, onder andere die van Phoebe Bridgers. En ook die hit van Another ga je horen na het nieuws. Tot zo!

0: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
1: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Even bollen. Iedereen moet het weten.
6: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie al vanaf 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we er al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.

0: van 5 uur. En daarna gaat de verlanglijst verder met op nummer 26. Somje, Dark Before the Dawn.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Op meerdere plekken in Mali zijn vanochtend steden aangevallen door opstandelingen. Het gaat om separatisten van de FLA die in april ook al aanvallen uitvoerden op het regeringsleger. Toen werkten ze samen met een tak van Al-Qaeda. Of die nu ook betrokken waren bij de aanvallen is niet bekend. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden en ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. Een Duitse familie heeft bij het opknappen van de tuin ruim 1000 botten en tanden gevonden. De menselijke resten zijn van zowel kinderen als volwassenen. Onderzoekers schatten dat ze tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Het huis is in de jaren 60 gebouwd. Iemand heeft aan de lokale politie verteld dat er mogelijk grond van een begraafplaats is gebruikt bij de bouw. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan 20 tot 25 graden. 3FM.
2: Ster. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaarten.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
5: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
6: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
7: Kijk op kwf.nl/voor wie.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
10: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
9: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
11: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: 3FM. Jury leeft lang. Dit is de meest democratische hitlijst van heel Nederland. Alle platen die je hoort zijn gekozen door jou. Dus ik hoop dat je de volgende plaat ook leuk vindt. En heb je nog niet gestemd, doe het dan op 3FM.nl. Dit is

beste plaats zijn volgens jou? Druk op verzenden en heb je meegestemd. Dan klinkt dus de radio nog net iets beter dankzij jou. Waarvoor dank als je hebt gestemd. De plaat waar het meest op is gestemd, die hoor je dan op zaterdagmiddag vanaf 4 uur 's middags bij de verlanglijst. En we tellen dus tot 7 uur af naar de nummer 1. Vorige week was dat Nothing But Thieves met Evolution. En of dat deze week weer zo is, dat hoor je iets voor 7e. Maar we gaan weer eerst verder aftellen waar we zijn gebleven bij nummer 24. Een favoriet van onder andere Nina, Bieke, Sayed, Marleen, Lotte en ook Mee zie ik. Sam is ook fan. Hij zegt bij zijn stem, dit is de beste tune van het jaar. Hij heeft zichzelf volledig overtroffen. Hij heeft het over Antoon met De Enige. Die staat op nummer 24.

0: Opvallend, goed getimed. Florence Road die speelt ook op Down the Rabbit Hole. Ik denk nu een beetje een laatste akkoord. Hanging Out to Dry staat op nummer 22 van de verlanglijst. En voor op 23 Another. En op nummer 21 een nieuwe binnenkomer. Dat is niet zomaar eentje. Het is een nieuwe binnenkomer van iemand waar mensen al lang op wachten. Het is de nieuwe single van Phoebe Bridgers. Haar laatste album, Punisher, die kwam uit in 2020. Nou, op dat moment veranderde alles voor haar in goud. Ze speelde uitverkochte shows, zalen, festivals. Het kon niet op. Tot ze even helemaal van de radar verdween. Er is nog wel muziek uitgekomen. Dat was een album met Boy Genius. Maar daarna werd het helemaal stil. 6 jaar lang hebben fans erop gewacht. Maar de koningin van de Sad Girl Music is nu dus terug. 14 augustus komt haar nieuwe album uit. En nu eerst deze eerste single daarvan. Die komt gelijk binnen op nummer 21. Phoebe Bridgers met Lost Boys is dit.
1: Op de verlanglijst.

21 Pilots met Drag Path op nummer 20 van de verlanglijst. Daarvoor ook Phoebe Bridgers. Lost Boys komt binnen op nummer 21. Waar Eva erg blij mee is. Ik schreeuwde toen ik de eerste noten van Lost Boys van Phoebe hoorde. We zitten sinds 2 weken officieel in de zomer. De eerste enorme hittegolf, nou ja, die is net achter de rug. En ook aankomende week lijkt het weer tropisch te gaan worden in Nederland. Dus niet zo gek dat de zomerhits je om de oren vliegen. We hoorden al Magnetic van de Bauza, I Love Life, van Bakermat. Ook Talk To You van Another. Maar er is een nieuwe kaper op de kust. Jamaican van Hugo en, Solto. Solto. Ze hebben de track rondom een sample van Bam Bam van Sister Nancy uit 82 gebouwd. En dat zeg je misschien nu niks, maar ik weet zeker dat je het herkent als je het hoort. Ik ga hem voor je draaien op nummer 19, Hugo met Solto. Dit is Jamaican.

Op nummer 18, Somber, My Body Isn't Ready. Zometeen feesten met Roxy Dekker. Ze staat op nummer 16, maar eerst gitaren. Ook van Nederlandse bodem. Bodem Boys, Blindsided op nummer 17.

Op nummer 18, Somber, My Body Isn't Ready. Zometeen feesten met Roxy Dekker. Ze staat op nummer 16, maar eerst gitaren. Ook van Nederlandse bodem. Bodem Boys, Blindsided op nummer 17.

Op nummer 18, Somber, My Body Isn't Ready. Zometeen feesten met Roxy Dekker. Ze staat op nummer 16, maar eerst gitaren. Ook van Nederlandse bodem. Bodem Boys, Blindsided op nummer 17.

15. Als je een grote wereldster bent, een grote artiest, dan kun je natuurlijk veel shows doen om ook geld te verdienen, je muziek uitbrengen. Maar er zijn ook meer manieren. En twee echt populaire manieren op dit moment zijn op Fortnite de samenwerking aangaan. Ik ben zelf groot fan van de Arnold Schwarzenegger skin, die heb ik altijd aan. Maar ook Olivia Rodrigo heeft dat ingezien. Laatst was er in één keer in de Fortnite store de Olivia Rodrigo skin. Ja, zeker. Sabrina Carpenter, ik heb hem ook al hangen daar. Prachtig. Maar dat niet alleen, want die tweede manier om ook nog eens geld te verdienen is Lego. En dat is echt grof, joh. Soms dan loop ik wel eens langs zo'n Lego-store en dan denk ik, dan staat het vol met mensen. En denk ik van, hoe werkt dat toch? En dan kom je naar binnen en dan zie je dat die blokjes gewoon ongekend veel geld kosten. En Olivia Rodrigo, daar wil ik naartoe, die heeft even een paar sets uitgebracht. Dat moesten er eerst 5 zijn, maar het schijnt dat ze nog veel groter gaat uitpakken. Dus ben je groot Lego-fan, ben je muziekliefhebber, wil je Olivia Rodrigo in Lego-vorm op de schoorsteenmantel hebben staan? Het kan. Ze liggen bijna in de winkel. Het pre-orderen kan. Verder geen reclame. Olivia Rodrigo ga je horen met Stupid Song op nummer 14.

bijna 4 jaar. Dus ja, dat archief begint zich lekker uit te breiden. Dit is toch wel tot op heden, denk ik, de allerbelangrijkste plaat geweest voor de hele verlanglijst. Het is een grote claim, maar deze staat mezelf ook het meeste bij. Omdat die simpelweg het allerlangste ooit heeft gestaan op deze hitlijst. En dat komt allemaal door jou. Jij bepaalt elke week natuurlijk welke platen hier te horen zijn. Dus ook jij vond het nodig genoeg om te zeggen, deze tune moet het langer dan een jaar volhouden. En dat is gelukt. Hij kwam binnen op 30 mei 2023 en pas 20 juli 2024, ruim een jaar, 59 weken, werd hij uit de lijst gestemd. Kortom, dit is de allergrootste hit die de verlanglijst ooit heeft gehad. En er zijn platen geweest die aardig in de buurt zijn gekomen, hoor. Ik bedoel, een half jaar, het komt wel eens voor, langer dan een half jaar ook nog wel, maar langer dan een volledig jaar. Dit is maar één plaat geweest die dat is gelukt. En dat is deze. We gaan even terug in de tijd naar Nothing But Thieves. De hit van 2023 en 2024 van de verlanglijst dus. Dit is Overcome.

staat niet op de verlanglijst, stond hij wel ruim langer dan een jaar. En daarom ging ik even terug in de tijd naar die plaat die nog steeds de allergrootste hit is geweest die de verlanglijst heeft gekend. Langer dan een jaar, 59 weken stond hij op de lijst. Zometeen zijn we weer in het hier en nu. Dan gaan we verder met de nummer 13. En die verklap ik alvast, dat is deze.

0: tellen we af naar de nummer 1 plaats waar Nederland het meeste naar verlangt. De tune met de meeste stemmen. Want is dat nog steeds een Nothing But Thieves, maar dan met die andere plaat? Of is het een nieuwe? Tot zo.
1: De verlanglijst.
0: 3FM.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog.

0: voordelig bij de verfzaak.
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
8: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
9: Kijk, het is die last minute super sale bij Price 5 vakanties.
8: Dus?
9: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
8: Ah, met superkorting.
9: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Prijsvrije vakanties.
10: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf €15. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.
8: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
11: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
12: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
13: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
12: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
15: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals...

0: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
1: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
2: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
1: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
3: Zometeen na het nieuws van 6 uur hoor je de nummers 13 tot en met 1. De allerbeste platen van deze week gekozen door jou. Eerst het nieuws dus.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne ten overgaan. Daendels was 80 jaar. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag naar de 250ste verjaardag van de VS in het land te gaan. Maar daar is de paus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Ja, het blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Een man van in de 30 is opgepakt omdat hij gisteren in Spijkenisse in korte tijd meerdere zedendelicten zou hebben gepleegd. Hij zou onder meer hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen en haar de bosjes in te trekken. Op het tennistoernooi van Wimbledon is titelverdediger Iga Swiatek in de 3e ronde uitgeschakeld. De Poolse verloor verrassend in 2 sets van Alessandra Ayala uit de Filipijnen. Ayala had nog nooit een partij gewonnen in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Ondertussen hebben Venus en Serena Williams zich teruggetrokken voor het dubbelspel van Wimbledon. De 44-jarige Serena heeft knieklachten. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen wolken en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan zo'n 23 graden.
3: Dan nog de 3FM verkeersinformatie. Er staat 1 file op de A1 Apeldoorn, Amersfoort tussen Hoenderloo en Kootwijk. Er is daar een ongeluk gebeurd, rij voorzichtig. 30 minuten vertraging. 3FM.
5: Ster. Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
8: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
9: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
10: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
10: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het.
13: Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt en

0: Bruno Mars, horen On My Soul op 3FM. Daarvoor ook Jet van de Stedo 12. Goed genoeg. Een hele goede avond. Dit is de verlanglijst waar we verder gaan aftellen naar de nummer 1 hit van Nederland. Even kijken, daarvoor zijn we aangekomen bij de top 10. Maar voordat ik ga beginnen aan de top 10, wil ik je voorstellen aan de nieuwe 3FM meegeet. En dat is een bijzondere. 13 jaar lang waren ze niet meer samen. Tenminste, ze zullen ongetwijfeld samen zijn geweest. Maar dat ze muziek samen hebben uitgebracht, is 13 jaar geleden voor het laatst gebeurd. En opeens is daar dan een nieuwe single. Het zat er een beetje aan te komen. Laten we eerlijk zijn, allebei zijn ze hartstikke actief in het muziekveld. Dus dat die samenwerking is gekomen, is heel erg fijn. En gelukkig is het dan ook echt gebeurd. Daarom ook 3FM meegeven. Het is de nieuwe van The Opposite. 3FM.
1: Hoi, wij zijn Willem en Twan van The Opposite. En deze

Feestje op mijn graf. Is nieuwe muziek. Ho, even kijken. Ja. Is nieuwe muziek van de Opposites. En ook gelijk de 3FM meegeheet geworden. Een hele goede avond. Je luistert naar 3FM met de verlanglijst. Het is de tophitlijst die is gekozen door jou met de allerbeste platen. Daarmee kan ik het ook gewoon simpelweg de meest democratische hitlijst van heel Nederland noemen. Dit is namelijk de enige lijst die je dus samenstelt. En dat kun je weer doen op 3fm.nl. Als je dan even gaat naar de verlanglijst, dan kun je daar aanvinken wat de allerbeste platen zijn. Druk op verzenden en dan ben je klaar. En degene die de meeste stemmen krijgt, de plaat die met de meeste stemmen, dat wordt dan de nummer 1. En alle platen die daar op volgen, dat zijn de platen met iets minder stemmen, maar nog steeds genoeg stemmen om in die hitlijst te komen. Nou goed, vorige week was dat Evolution van Nothing But Thieves. Of dat deze week nog steeds zo is, dat hoor je iets voor zevenen. We zijn al aardig onderweg. Sterker nog, we gaan nu beginnen met de top 10. Eens even zien, ik heb ondertussen allemaal dingen hier weggeklikt die ik niet had moeten wegklikken. Dus die pak ik er even nog bij. Hup. Het was, ja... Ja, natuurlijk, Taylor Swift. Ze staat al helemaal ready weer gewoon. Komt ie aan. Het is op nummer 10, Taylor Swift. En I knew it, I knew you. En dan ook Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

Tiefs gaat al een aantal weken goed met de Evolution. Maar of het dus deze week zo is, dat ga je horen over een heel klein half uurtje. Dan zijn we er al. Tot die tijd blijven we verder aftellen. Ik wil nog wel even oproepen om te gaan stemmen. Doe dat op 3fm.nl/verlanglijst of via de NPO Luister-app. Druk even op stemmen. Dat doe je niet alleen maar omdat je daarmee ervoor zorgt dat je jouw favoriete muziek nog vaak hoort. Het is ook niet een leuk presentje aan je favoriete artiesten. Maar ook een klein cadeautje aan jezelf. Want je maakt kans op de Limited Edition 3FM Bluetooth verlanglijst speaker. En de enige manier om die te winnen is door te gaan stemmen. Dus doe dat op 3FM.nl. Het is een mooie speaker. Klein van formaat, groot in geluid. Lekker voor de zomerdagen. En ook als het een beetje regent, hij kan wel tegen een spatje. Zometeen op nummer 7 Shakira en Burna Boy. Die Die. Ga je horen naar de nummer

Dus ja, dan afgelopen week veel boze Nederlanders op straat die denken, nou, laat dan maar zitten ook gelijk. Dus ja, niet zo gek dat ze een paar plekjes zijn gezakt. Wie weet volgende week weer iets hoger. Of dat misschien toch de week aan glans er een beetje vanaf is. Wie er niet aan het zakken is, maar alleen maar steady blijven stijgen, dat zijn Sam Venner en Olivia Dean. Hun plaat Rain Me In staat ondertussen alweer 17 weken op de verlanglijst. En dat komt door verschillende toppers. Onder andere Maaike, Nienke, Rutger, Bas, Lydia, Eva, Marcel, een hoop anderen hebben allemaal gestemd op deze plaat. En je ziet ook een aantal namen die ook wekelijks weer terugkomen. Waaronder dus ook Marcel, die keer op keer weer blijft stemmen. Johan heeft ook gestemd en die zegt, hij blijft gewoon fantastisch. Voor mij is dit wel de plaat van het jaar. Ik vind het ontzettend mooi gemaakt. Op nummer 6 staan ze deze week. Sam Venner en Olivia Dean met Rain Me In.

0: Als een American Girls op nummer 4 deze week. We zijn al lekker onderweg bij de verlanglijst. Nog maar 3 plaatsen te gaan. En voordat we eraan gaan beginnen wil ik je nog eventjes meenemen in deze editie van de verlanglijst de belangrijkste cijfers. De snelste stijger deze week, Taylor Swift. I Knew It, I Knew You van nummer 23 naar nummer 10. Dat is gewoon 13 plekken winst. De hardste dader daartegen, Bibi Rexha met Faithless, New Religion. Ook niet mals hoor, van 13 vorige week naar deze week naar nummer 33. 20 plekken verlies. Het aantal Nederlandse acts vertegenwoordigt 15 stuks. Dat is bijna de helft. En de provincie waar het meest is gestemd is Noord-Brabant. En dan nog even een overzicht van de nummers 10 tot en met 4. Daar komen ze.
1: 10.
0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
2: I remember I loved you. Came back when it mattered, I saw you.
0: 9. Mr. Know-It-All van Teddy Swims.
2: Oh, I wish I wasn't Mr.
0: 8. Olivia Rodrigo en Drop Dead.

Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Dat was Passenger van Alex Warren. Harry Styles met American Girls. Je maakt nog heel even kans op de Bluetooth speaker, dat is deze. En de enige manier om die te winnen is als je nu nog even gaat stemmen op 3fm.nl. Klik op verlanglijst en vul daar je verlanglijst in. En wie weet bel ik jou dan over een, nou ja, 6 minuten. En dan win je dus je speaker en mag je ook de nummer 1 aankondigen. Goed, we gaan beginnen aan de top 3. En Mila heeft gestemd op de nummer 3 en die zegt het mooiste liedje van het moment. En daar bedoelt ze mee. ST met Oscar en de Wolf, Safe and Sound, op nummer 3 van de verlanglijst.

alles. Alles kleurt hier gelijk uit elkaar. Het kabeltje zat er niet meer in. Maar goed, we zijn weer on-air. Dat is ook een spannend moment. Daar kan ik niet over liegen. Want vorige

0: En er is maar één iemand in de hele wereld die weet wie er dan nu op nummer 1 staat. Nou, vraag ik even binnen Bart. Dag Bart, een hele goede avond.
1: Een hele goede avond, hallo.
0: Voel jij de spanning ook zo opbouwen?
1: Ja, ontzettend, absoluut.
0: Als er spanning ontstaat, waar voel jij dan dat als eerste in je lichaam?
1: In mijn buik.
0: In je buik, alright.
1: Ja.
0: Heb jij dat op dit moment dan ook, Bart?
1: Wat zei je?
0: Heb jij dat op dit moment dan ook, Bart?
1: Ja, ik heb ongekende spanning in mijn buik, het is niet normaal.
0: Ik denk dat we dan maar gewoon heel snel richting de nummer 1 van de belangrijkste moeten gaan. Ik wil je als eerste blij maken trouwens. Ik vergeet het bijna het belangrijkste moment van de hele show, behalve die nummer 1. Je wint gewoon even die Bluetooth speaker, man. Gefeliciteerd!
1: Hey, dat is even lekker.
0: Ja, die komt je kant op. En Bart, ja, dan gooi ik het even stil, dan geef ik je een beetje galm. Dat is mooi, dat geeft wat extra diepte. En dan is het helemaal aan jou om de nieuwe nummer 1 van de verlanglijst vakkundig aan te kondigen. Bart, ga je gang.
1: De nummer 1 op de verlanglijst van deze week is Bente met...
2: Elke zaterdag om 4 uur hoor je de allerpopulairste tracks van dit moment. Gekozen door jou.

0: gesprek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
4: I am Vaiana of Motunui.
5: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
6: See her light up the night in the sea. She calls me.
7: The ocean chose you.
5: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
3: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
10: eboekhouden.nl. Lieslot, wat ben je aan het doen?
11: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
10: Dus?
11: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
10: Ah, met superkorting.
11: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
10: Prijsvrije vakanties.
12: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
10: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
13: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
14: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
15: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
16: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
18: De Lidl Deals XXL zijn er weer, dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
17: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
18: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
19: 3FM. Hey, yo, yo, 1 minuut over 7. Zometeen Vera on Track live vanaf Down the Rabbit Hole. Eerst het laatste nieuws.
20: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. En ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. Er werden toen zo'n 400 mensen opgepakt. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag de 250ste verjaardag van de VS in dat land te vieren. Maar daar is de paus dus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Max Verstappen start morgen als 7e bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. De pole position is voor WK-leider Kimi Antonelli van Mercedes. Max Verstappen was eerder vandaag zesde geworden bij de sprintrace. Hij had een slechte start en viel terug van de derde naar de zesde positie. Italiaan Antonelli van Mercedes werd eerste. De Brit Hamilton in zijn Ferrari tweede. En Norris in de McLaren derde. Morgen om 16:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt zo'n 23 graden.
0: 3FM.
21: Ster.
22: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar de barbecue warm? Kassen op de wetten!
23: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar 5 euro. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
24: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
25: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
24: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
25: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
26: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
27: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
26: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
28: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
29: Fans van voordeel.
28: Aldi.
30: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
28: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar €1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar €1,69. Ja, zo goedkoop.

Vera Simons die de studio van 3FM heeft ingeruild voor de Groene Heuvels. Want het toch een beetje het rebelse middle child van de festivals is daar nu aan de gang. Down the Rabbit Hole 2026 in volle glorie. De 11e editie alweer. Vera, is dit hele weekend jouw oren en ogen in de Groene Heuvels in Beuningen. Goeie line-up hoor dit jaar. Gisteren al Little Sims, De Staat, C-Met. En dit weekend staat er nog genoeg moois op de planning. Headline shows van DXX, ook Florence and the Machine. Vette artiesten als David Byrne, Loyal Carner, The Last Dinner Party. Je hoort sowieso deze avond Vera lekker vaak vanaf het festivalterrein. We checken zo even bij haar in. Ondertussen duik ik lekker met je in de Down the Rabbit Hole geschiedenis. Ik heb bangers voor je van artiesten die dit weekend zelf Down the Rabbit Hole gaan. Ook heel veel acts die in het verleden daar op het podium hebben gestaan. Er zijn ook wat artiesten die dit weekend hun grote comeback maken op Down the Rabbit Hole. Zoals de railschoppers van IJsland. 2 jaar terug stonden ze als verrassing in Beuningen en zetten ze alles helemaal op stelte. Morgenmiddag zijn Abel en Sef terug. En dan dit keer om de mainstage helemaal te slopen. Je hoort ze nu in Vera on Track op 3FM. IJsland, hemel en aarde.

0: in 2018. 3FM is live vanaf Down the Rabbit Hole vanavond en ook morgenavond. Het is een heerlijk festivalweekend. De temperatuur is in principe perfect voor een festivaletje. Zeker bij Down the Rabbit Hole, daar hoop je toch altijd een beetje dat het droog is. Want anders moet je zo'n takken uitlopen door die drassige, drassige modder en in die weilanden je tentje opzetten. Het is wel een van mijn lievelingsfestivals in Nederland met een ongelooflijk goede line-up. Mijn naam is Obi en ik zorg ervoor dat je zoveel mogelijk meekrijgt van Down the Rabbit Hole. Van vorige jaren, ik draai heel veel artiesten die er hebben gestaan. En natuurlijk ook zoveel mogelijk vanaf het festivalterrein. Maar mijn lieve collega Vera Simons is. Vera, goedenavond.
1: Een hele goede avond, Obi. Ja, met een soort gezonde combinatie van festivalkoorts, wat blijkbaar kan terwijl je er bent in het weekend, en een hooikoorts. En wat jij zegt, dat prachtige natuurgebied, recreatiepark De Groene Heuvels. Ik moet ook wel meteen zeggen, jij zegt inderdaad drassig, vervelend als het regenachtig is. Maar wat voor mij een van de voordelen is van dit festivalterrein, is dat het bijvoorbeeld dus net als een Best Kept Secret normaal gesproken ook een recreatieplas, moet ik eigenlijk zeggen, een heel groot meer is met daarom heel veel bossen, tentjes. Ja, natuurlijk ook een gigantische camping waar ik vanochtend, of ik moet zeggen vanmiddag, echt mijn tent ben uitgebrand. Maar het festival is zo ontzettend fijn. Bijvoorbeeld in de omvang. Het wordt de kleine broertje, het kleine zusje van Lowlands genoemd. Ter vergelijking, daar komen zo'n 65.000 mensen op af. En dit jaar is Down the Rabbit Hole iets meer dan 40.000. Nog steeds een stuk groter trouwens dan Best Kept Secret. En wat je net ook zegt, dat enthousiasme voor die line-up, het enthousiasme voor hier het hele weekend zoveel grote, maar ook kleine artiesten ontdekken, vind ik echt waanzinnig. En ja, niet in de laatste plaats, omdat, dat weet je als geen ander, je gewoon in al die bossen en hoekjes, idyllisch veldje, dan weer de bizar, je loopt ergens binnen, je denkt soms is het een ingang voor een foodtruck en dan kom je op een binnenplaats waar het meest obscure muziekgenre in een DJ-set wordt gedraaid en je denkt, god, ik kende dit nog niet, maar ik ben hooked. En dat vind ik zo leuk om heel vies te zeggen, in het konijnenhol te duiken, mag ik dat zo zeggen, Obi?
0: Ja, dat mag je absoluut zo zeggen. En hey, Vera, je hebt net Okay Lou gezien, dat is een van de artiesten die jij dit weekend per se wilde zien op Down the Rabbit Hole. Vertel, hoe was dat?
1: Ja, laat ik zo zeggen. Ik ben eigenlijk heel veel heen en weer aan het rennen. Dus als je me ziet, dat is niks persoonlijks. Ik draai 3 keer. Ik sta morgenochtend weer ergens op een drijvend dek. Ik weet het allemaal niet. Maar ik heb eigenlijk gezegd, zolang ik die XX vanavond kan zien, die voor het eerst in 8 jaar weer spelen, en Okay Lou, dan wil ik hier alles doen. En dan maakt het me niet zoveel uit. En Okay Lou is een Franse artiest die dan weer de favoriete artiest van bijvoorbeeld een Billie Eilish is. Eigenlijk de grote popsterren die luisteren naar haar laatste plaat. Die echt een perfecte mix is van pop en soms met een autotune en beats die misschien neigen naar meer een elektronische dansvloer. Ik heb er net echt flink staan dansen. Maar dus van een artiest die echt klassiek geschoold is. Ze komt uit die klassieke wereld. Het is een fantastische Franse vrouw. Ik weet nog dat ze, volgens mij was het 1,5 jaar geleden, in de Melkweg speelde. Toen was ze hoogzwanger en toen zei ze, ja god, interviews, dat doe ik even niet. Maar zometeen ga ik haar hier ontmoeten en ik ga eerlijk met je zijn. Jij weet dat, de luisteraar weet dat. Ik ben natuurlijk gewoon een professional, een objectieve journalist, maar ik ben elke keer toch weer gewoon best wel hyped. Ik liep net trouwens even zo hier in de backstage. En dan zie ik gewoon Jamie XX. Je weet wel, die DJ die we kennen van al zijn vette sets. Die staat hier vandaag met die XX. Zit hier gewoon met natte, gekamde haartjes de avond eten. En die ziet er gewoon uit alsof hij naar een soort Harry Potter event gaat, weet je wel. Dat is gewoon echt de rock'n'roll en de tegenstellingen vind ik echt fantastisch op dit festival. En ja, ik hoop dat ik jou, als je er nog niet hooked aan bent, dat ik jou ook een beetje fan kan maken, Obi, van Okay Lou.
0: Nou, wat nice. Ik ga Okay Lou gelijk ook even draaien op 3FM. Vera, ik check je zo meteen weer vanaf Down the Rabbit Hole. En dit is dus een van die tracks waar Vera zo ongelooflijk enthousiast over is, waar ze net heeft staan dansen. Ik denk dat jij dit ook wel heel erg cool vindt. Okay Lou, Harvest Sky op 3FM.

0: Big tune is dit, hè? Anderson .Paak op 3FM. Deze weken in Amsterdam te vinden, in de Amsterdam Arena als voorprogramma. En een beetje als co-artist van Bruno Mars.
1: Are you guys having fun?
2: 3FM.
1: Down the rabbit hole.
0: Maar in 2018 stond hij gewoon nog op Down the Rabbit Hole. Heerlijk festival in de Groene Heuvels in Beuningen. I love it daar. En 3FM brengt je vanavond zoveel mogelijk vanaf Down the Rabbit Hole. Allemaal vette optredens. Mijn lieve collega Vera is op het festival om verslag voor je te doen. En er zijn een heleboel interviews ook met de artiesten die daar toch wel de grote namen zijn. Dit jaar ook sowieso echt een sicke line-up. Wat dacht je bijvoorbeeld van The Last Dinner Party? 2 jaar geleden waren ze nog een van de grote beloftes van Down the Rabbit Hole. Die fase die zijn ze ondertussen al lang ontgroeid. Vanmiddag stonden ze met hun toch een beetje theatrale, meeslepende indie rock op de mainstage van Down the Rabbit Hole. En dat klonk daar sowieso net zo goed als op Pinkpop vorig jaar. Daar waren we toen ook met 3FM. Hebben we het even de USB-stickje mee laten lopen. Dit was The Last Dinner Party, Nothing Matters daar.

Zij stond in 2024 op Down the Rabbit Hole. Volle bak aan de gang dit weekend in de Groene Heuvels in Beuningen. 3FM brengt je zoveel mogelijk vanaf het festival met mijn lieve collega Vera daar, die ook volle bak aan het interviewen is met alle vette namen die daar langskomen. Gisteren was ze bijvoorbeeld in gesprek met C-Mat. Zometeen hoor je dat op 3FM. Eerst heb ik muziek voor je van de headliner van vanavond. Degene waar toch iedereen naar uit aan het kijken is. Ze gaan hun eerste Nederlandse show sinds 2017 spelen op de mainstage van Down the Rabbit Hole. The XX hoor je nu met I Dare You.

0: Een van de weirdste shows die ik ooit heb gezien in mijn leven. Iggy Pop hoorde je, stond vorig jaar op Down the Rabbit Hole. Ook in 2015, Lust for Life op 3FM. Ik kan me vooral echt nog herinneren. Ik had wel een pilsje of 28 achter de kiezer zitten al. En ja, die gozer, hij is natuurlijk gewoon oud. Hij is oud en verrimpeld. En hij stond op dat podium alleen maar zichzelf de hele tijd onder te tuffen. Volgens mij probeerde een beetje speeksel te loodsen, maar dat ging zo vol over zijn borstkas. Fucking hoor. 3FM Live vanaf Down the Rabbit Hole. Deze editie mag dan wel in volle gang zijn nog. Maar een van de allerleukste optredens was gisteravond al geweest. Cement. 3 jaar geleden stond ze nog op het allerkleinste verstopte podium van Down the Rabbit Hole. Dat is niet meer de status. Gisteravond stond ze namelijk op de main stage. En terecht ook. Ze is het afgelopen jaar keihard doorgebroken. Ging vorige zomer super viraal met Take a Sexy Picture of Me. Die hoor je ook zo meteen op 3FM. En haar laatste album, Euro Country, wordt gezien als een van de allerbeste platen van 2025. Vorige week deed ze nog mee bij Robin op het podium. Olivia Rodrigo coverde een van haar tracks bij de BBC. Ook Sam Fender is fan van Cement. En ze liet gisteren zien op Down the Rabbit Hole dat ze de grote podia makkelijk aan kan. Na die hele sikke mainstage show sprak mijn 3FM-collega Vera haar. En in dat interview legde Cement uit hoe je een superster wordt en waarom zij er nooit één zal worden.
1: I relate a lot to like Andy Warhol, who is not in terms of what he did, because I think he was low-key a wanker, but he was obsessed with famous people. He was obsessed with them. And I am obsessed with famous people. And I'm obsessed with pop stars.
2: But I think you're one of the first people to really, honestly admit it.
1: I love them. I love everything about them. And unfortunately, I know that my deep level of obsession with them is the reason I'll never be one. Because the thing you need to truly be to be a brilliant pop star is like not self-aware and have distinct, be incredibly intelligent. You have to be like one of the smartest people on the planet to be one of those people, right? But you also have to have kind of a lack of self-awareness about what other people think of you. You're like, I'm just doing me. I'm just doing me and I just do whatever I want. Blah, blah, blah. And it's like they refuse to stay in like anything that isn't a 5-star hotel room. And there's a lot of pressure on them. There's like there's a lot of pressure on the real pop stars to like look a certain way and act a certain way and have certain opinions and be all these. You have to be everything to everyone, right? And I think because I love them so deeply and so truly, I can never really be one because I've studied them too hard and I kind of know too much about how it works. And I can never not have opinions.
0: Cement hoorde je in gesprek met Vera op Down the Rabbit Hole gisteravond. Hele interview met Cement check je binnenkort op youtube.com/Vera on Track. En je hoort er nu live vanaf Lowlands vorig jaar. Dit is Cement.

0: Die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een...
1: Oh, nee, hè?
2: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Even bollen. Iedereen moet het weten.
6: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
7: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
8: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
7: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
9: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
10: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iungo.
9: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
10: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
11: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
13: Wow!
12: Is binnen 3 minuten geregeld.
13: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
12: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
14: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
15: Welkom bij de verfzaak.
14: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
16: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
15: Welkom bij de verfzaak.
14: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. En toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liemte en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van team Visma Leasebike. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarbij ook de eerste drager van de gele trui. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Morgen is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang. En gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. 3FM.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
4: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
7: Drie FM. NTR. Obi Rijmakers. 3FM.

Gemiddelde indie disco Electric Feel van MGMT stonden in 2018 op Down the Rabbit Hole, terwijl Overmonnen daar morgenavond hun grote debuut maakt. Dit weekend is Down the Rabbit Hole weekend. Het is volop aan de gang in Beuningen, het lievelingsfestival van de genietende muziekliefhebber aan het water. Met een camping waar je zelfs bij 45 graden nog je tent in de modder moet opzetten. Maar waar de sfeer wel altijd 10 out of 10 is. Heerlijk festival. En of je daar niet kon leien om dit jaar te gaan, zoals ik. Of dat je dit weekend misschien verplicht naar een saaie bruiloft moest. Of dat je vorige week allebei je benen hebt gebroken. Het maakt allemaal geen reet uit. Vanavond draait het op 3FM namelijk helemaal om Down the Rabbit Hole. Zodat je er toch nog een beetje bij bent. Ik draai tracks voor je van de artiesten die dit weekend op de line-up staan. Net hoorde je bijvoorbeeld over Mono al. Maar ik heb ook bangers voor je van headliner Little Sims, Baxter Jury en Somjeu. En ik heb genoeg vette muziek voor je van acts die in de afgelopen 12 jaar stonden. Van Queens of the Stone Age tot Big Panthers. En van Kneecap tot Underworld. Je hoort hem bij 3FM allemaal dit weekend. Maar het blijft niet alleen maar bij muziek. We hebben mijn 3FM-collega Vera Simons het festivalterrein opgestuurd. Met een gigantische antenne aan de rug gesoldeerd. Om alle ins en outs van Down the Rabbit Hole aan je mee te geven. Ze staat zometeen bij Baxter.

0: shoes.
1: Enige optreden waarbij ik ooit heb gehuild was Paolo Nutini op Down the Rabbit Hole 2023. Maar dat was ook wel dag drie van iets te diep in het zakje kijken. Vera! Was niet mijn nieuwe shoes trouwens. Zeg het er maar even bij. Het is 9:10. Wat lekker dat je 3FM aan hebt staan. Mijn naam is Obi. Hey, hallo. Standing in voor Vera on Track. En dat is niet omdat Vera met vakantie is. Die hebben we juist lekker op pad gestuurd naar Beuningen. Down the Rabbit Hole 2026 is bezig. Een van de leukste festivals die Nederland te bieden heeft. En zij is daar op het festivalterrein. Vera Simons, hello.
2: Ja, Obi, hier wordt te diep in het patatzakje gekeken. Laten we het zo zeggen, want het is 8:30. Het is nog 1,5 uur voordat de zon ondergaat, avond valt. Maar we weten allemaal, die after dinner dip, die moet je gewoon bestrijden door in beweging te blijven. Nou, dat kan natuurlijk uitermate goed op Down the Rabbit Hole. Het festival wat met vanavond die XX, morgen Florence and the Machine, echt grote headliners heeft. Hier op het grote podium, openlucht, shows spelen, die zijn normaal gesproken ook in de stadions over de hele wereld doen. Maar natuurlijk zijn we hier met 3FM Vera on Track ook om je de artiesten van morgen te laten horen. Een uurtje geleden sprak ik jou over de favoriete artiest van jouw favoriete artiest. Ik heb er net ook even mogen spreken. Echt fantastisch om dat te hebben gezien. En nu is er een flamboyant, extravagant, onnavolgbaar figuur begonnen in de Fuzzy Lock, een van de grotere tenten van Down the Rabbit Hole. Terwijl we een beetje aan het stofhappen zijn, het opstuivend zand en de maaltijden inderdaad tevoorschijn worden gehaald, loop ik even die tent in die echt al, ondanks dat het buiten nog licht is, aan het veranderen is.
1: Nou, het klinkt echt alsof jij naast de speaker staat, Vera. Je bent bijna niet meer te verstaan. Wie horen we daar?
2: Oké, dan ga ik niet de tent in.
1: Nee, zou ik niet doen.
2: Vieze, indie sleaze, elektronisch met een band. Ik dacht, als ik Obi spreek, dan kan ik er gewoon inlopen. Maar dat is geen goed idee. Laten we dat niet doen.
1: Nee.
2: Oké, dan ga ik dat niet doen, maar dan ga ik beschrijven wat ik zie op het podium. En wat je hoort in de verte is namelijk, ja, aanvankelijk, als je in de verte zo kijkt en je ogen een beetje toeknijpt, dan denk je, is dit een aardrijkskundeleraar in driedelig pak die zichzelf net iets te vet vindt? Nee, dat is gewoon een van de leukste Britse acts die met een album vorig jaar is aangesproken door de producer trouwens van Florence and the Machine, die hier morgen speelt. En die zei, ik heb echt een visie hoe jouw album moet klinken. Zelf zegt hij ook dat het heel erg geïnspireerd is door Brad van Charlie XCX. Nou, hij loopt er wel een beetje als een Brad bij. Hij geeft geen fuck en hij geeft echt een nu al waanzinnige show. 5 minuten geleden begonnen voor een tent die dus helemaal uitpelt, die hartstikke vol raakt. En daarom zou ik jou toch misschien vriendelijk willen verzoeken, Obi, of we jouw blessing krijgen om dan zo meteen wel even lekker zelf de barricade in te rennen, vooraan te gaan staan bij Backstreet Jury, als je dat oké vindt.
1: Ja, in godsnaam, ja, alsjeblieft, doe dat vooral. Drink er eentje op mij, dan ga ik zo ook even Backstreet Jury draaien op 3FM.
2: Heel graag. Oh, dan ga ik weer meezingen.
1: Ja, oké, okay, have fun, Vera.
2: Tot straks.
1: Vanaf daar de Rabbit Hole en je hoort nu op 3FM Backstreet Jury, Alberoni.

toen Pink Panthers 2 jaar terug op Down the Rabbit Hole stond, stond ze daar super verlegen in de Teddy Bear. Dat is de grote tent op Down the Rabbit Hole. Met een soort emotional support handtasje, stevig om de schouder. Het is een wereld van verschil met de Pink Panthers die vorige maand in een uitverkochte Avans Live stond. Daar zetten ze echt een van de coolste shows van het jaar neer. Vol met zelfvertrouwen, hele sikke choreografie en overal Schotse ruitjes en zonder handtasje. Genoeg reden voor een festivalvakantie dus, vind ik. Ik zou willen zeggen Down the Rabbit Hole 2027. Pak daarmee. Pink Panthers, Illegal.

appels op Down the Rabbit Hole. Het festival dat dit weekend in volle gang is in de Groene Heuvels in Beuningen. Mijn lievelings 3FM-collega Vera is daar het hele weekend om verslag te doen van het festival zelf. Maar ook natuurlijk om hele toffe artiesten te spreken. Gisteren sprak ze bijvoorbeeld met Jacob Allen, de Schotse singer-songwriter die Down the Rabbit Hole meteen op de eerste middag hartstikke stil en emotioneel kreeg.

achter doen van het festival zelf, maar ook natuurlijk om hele toffe artiesten te spreken. Gisteren sprak ze bijvoorbeeld met Jacob Allen, de Schotse singer-songwriter die Down the Rabbit Hole meteen op de eerste middag hartstikke stil en emotioneel kreeg.

0: mijn collega Vera Simons op het festivalterrein. En ik met een hele lading aan goede muziek voor je van het festival. Hoeveel mensen kunnen zeggen dat hun debuutalbum is geproduceerd door Dan Carey, die eerder al achter de knoppen zat bij Fontaine's DC, bij Wet Leg, bij Kneecap, dat diezelfde debuutplaat meteen genomineerd werd voor de prestigieuze Mercury Prize. Ieder jaar wordt die uitgereikt aan het beste Britse album van het jaar. En dan ook nog eens kunnen zeggen dat ze Glastonbury muisstil speelde, BBC's opkomende artiest van 2025 waren en toeren met Louis Capaldi. Ik denk niet dat er veel mensen zijn die dat allemaal op hun cv hebben staan, maar Jacob Alon kan het wel zeggen. Schotse singer-songwriter brak vorig jaar uit het niks door met hun debuutalbum In Limerence. Die staat helemaal vol met echt bloedmooie folkliedjes over queer identiteit, zelfliefde, waarmee hen gisteren voor heel veel natte ogen zorgde op Down the Rabbit Hole. Vera sprak met Jacob Alon na hun show, vroegen hoe het was om op tour te zijn met Louis Capaldi.
1: It's been really challenging actually. It's very like, I am not what they would listen to typically. There's been a lot of people very unhappy with like online and stuff.
2: And that was
1: getting to me for a bit, but yeah. Am I allowed to swear or not?
2: Yeah, really.
1: Okay, and now I'm like, fuck those people, man. Like, they can say what they want, they can feel what they want. I don't give a fuck anymore. I'm just gonna give my honesty and my heart.
2: Amen.
1: I feel more like charged up with passion now. And I've also written a song about all the hateful, homophobic people.
2: Just fuck you all.
1: Yeah, okay. It's called Get Fucked. So I'm gonna perform that. If I feel it getting to me, I'm just gonna perform that.
2: Oh, I love it. And also the thought of you, like, this is a song about poppers, you know, to get on.
1: Yeah. Oh my god, they've been foaming at the mouth over that. They've been like, I can't believe someone like that would sing about poppers.
2: Disgusting.
1: You know, they just, I don't know what they want from me. Like, you know, they want some AI generated bullshit.
2: Oh yeah, fuck that.
1: But
2: yeah.
1: But Louis is amazing. And I have so much respect and love. And I feel so proud to be with him as a fellow Scottish artist. And I love his songs.
0: Het hele gesprek met Jacob Alon check je op youtube.com/VeraOnTrack. Jacob zelf check je op 31 augustus in Tolhuis Tuin in Amsterdam. Eerst op 3FM. Dit is Don't Fall Asleep.

Underworld op 3FM, vorig jaar nog een van de headliners op Down the Rabbit Hole. Fucking vet optreden was dat. Gisteren de headliner in de Groene Heuvels, Little Sims. Allercoolste Britse rapper van dit moment. Die status die maakten ze gisteravond dubbel en dwars waar. Op de mainstage van Down the Rabbit Hole. Met een ongelooflijk goede headline show. Tranen links, grote glimlach rechts. En een volle bak op Down the Rabbit Hole. Nu op 3FM, Little Sims. Dit is Hello, Hi.

0: voel mij zo free.
1: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
2: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
2: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: De grootste country show ooit in Nederland. Lou Combs met de My Kinda Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli, Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Lou Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl.
4: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
7: e-boekhouden.nl.
8: Hey, jij daar!
9: Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties en je krijgt tot wel 600 euro korting.
9: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
8: Prijsvrij vakanties.
6: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de last minute super sale.
10: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
11: Vier Pride in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Tijdens World Pride zijn er 5 unieke, krachtige avonden. Van ballroom en voguing tot queer componisten en queer prom night. Bekijk de concerten op concertgebouw.nl/pride en bestel je kaart.
12: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
13: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
12: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
14: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
15: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
14: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
16: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Demonstranten hebben vandaag geprobeerd om in Duitsland het congres van de radicaal-rechtse partij AfD te dwarsbomen. Ruim 30.000 mensen waren daarvoor naar de oostelijke stad Erfurt gekomen. Ze protesteerden tegen onder meer vreemdelingenhaat. Vooraf had de politie al geregeld dat er 6.000 agenten paraat stonden. De politie greep in om de toegangswegen tot de stad vrij te maken toen die geblokkeerd werden door demonstranten. Uiteindelijk kon de conferentie gewoon doorgaan en werden de twee leiders van de AfD herkozen. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om lange tijd de snelweg te blokkeren. Toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. In een stad in het noorden van Duitsland heeft een familie ruim 1000 botten gevonden bij het opknappen van hun tuin. De menselijke resten zijn volgens onderzoekers 50 tot 100 jaar oud. Er wordt onder meer onderzocht of er grond van een begraafplaats is gebruikt bij het bouwen van het huis. Het weer, de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen, maar in het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. 3FM.
1: Ster. The stories are true.
2: The story has just begun.
3: Disney's Vaiana, kom tot leven.
4: See her light up the night in the sea. She calls me.
3: Are you ready to be the hero? Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
5: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
7: Iedereen begrijpt elkaar.
8: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
9: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
10: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
11: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
10: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
11: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.

Capitol gestaan in 2022. 2022 was een goed jaar. Ik weet er weinig meer van. Dat komt niet omdat mijn geheugen slecht is. Er is ergens een gozer in een Golf GTI. Die kan met pensioen op dat weekend. Dat is echt niet normaal. Dat was vooral te merken tijdens Disclosure. Olivia Dean was wat eerder op de dag. Ik had er weinig vertrouwen in, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ik werd meegesleept door mijn vriendinnetje toen. En die zei, ja, dit moet je een keer gezien hebben. Had ze gelijk in. Echt, die had wel 2020 vision op dat moment. Dit weekend is Down the Rabbit Hole weer in volle gang. Je hoort extra veel Rabbit op je radio s'avonds. Denk maar aan headliners als Little Sims, DXX en ook Florence and the Machine. En ook vette namen als Loyal Carner, David Byrne en The Last Dinner Party op de line-up. Mijn 3FM-collega Vera is daar het hele weekend als verslaggever. Checken we zo meteen bij in. Hey, en wat dacht je van die bijzondere show van de staat? Die zijn al sinds de eerste editie in 2014 kind aan huis bij een Down the Rabbit Hole. Gisteren keerden ze terug in Beuningen met een show waar je absoluut u tegen zegt. Speciale comeback waar ze meer over vertelde aan mijn collega Eva van 3 voor 12 Radio. Daar hoor je zo meteen een deel van. Eerst heb ik muziek voor je van een van de meest veelbelovende bands van Down the Rabbit Hole 2026. Somber is al fanless, Dinner Party ook, Olivia Rodrigo. En ze gaan met deze track nu keihard op TikTok. Dit is Hanging Out to Dry. Florence Road op 3FM.

0: wagen staan. 2022. Volgens mij hoor ik daar nog steeds een piep van in mijn oren. Bicep and Glue.
1: Down the rabbit hole.
0: Toen de staat afgelopen najaar werd aangekondigd voor Down the Rabbit Hole als de staat becomes de staat, kwamen er toch wel wat vraagtekens even naar boven. What the fuck betekent de staat becomes de staat? Hoezo worden ze zichzelf? I don't know. Ze wilden er weinig over loslaten. Het heeft te maken met een aankomende album, De Staat. Dat komt uit op 18 september. Er zit dan dans, kunst en performance art in. Meer dan dat wilden ze er niet over zeggen. Zelfs de festivaldirecteur van Down the Rabbit Hole wist niet wat er ging gebeuren. Tot gisteravond, toen ze die mysterieuze, speciale show eindelijk voorstelden aan de volle Teddy Wither tent. Bizarre show, gigantische trappen in het midden van de stage, waar Torre dan van boven als een soort dictator het publiek aanstuurde. Het was weird all over. Vanmiddag sprak mijn 3FM-collega Eva van 3 voor 12 Radio met de staatfrontman Torre over die show. Ze vroeg me onder andere of hij het had gemist om te spelen voor zo'n grote tent.
2: Als ik heel eerlijk ben, ja en nee. Ik vind het ook vaak prima om het niet te doen, als ik heel eerlijk ben. Maar ik vind het wel geweldig om het te maken. En als ik er eenmaal sta, vind ik het ook geweldig. Maar ik ben niet iemand die... Ik ken heel veel bevriende artiesten die zeg maar dat het gaat jeuken als ze een tijdje niet gespeeld hebben. Dat heb ik helemaal niet. Maar het gaat bij mij wel jeuken als ik het ik kan niet niks maken. Maar het maakt mij niet zo uit of het een schuurtje is of een... dat was niet helemaal waar. Ja.
0: Maakt er wel degelijk uit.

0: 10. Down the Rabbit Hole op je radio. Last van Burner Boy hoorde je. Was 3 jaar geleden een aantal hele blije gezichten en ook een aantal hele boze gezichten. De bekendste artiest wereldwijd, Burna Boy, werd op het allerlaatste moment ingevlogen naar Down the Rabbit Hole. De headliner Stromae, die cancelde last minute. Ja, en dan heb je toch iemand nodig. Is Burna Boy wel een goede vervanging? Het lijkt so far een afzegvrij weekend te zijn in Beuningen. Vera Simons op het festivalterrein. Heb je al een rotdog op?
1: Oh, Obi, daar vraag je me wat. Ik weet dus uit ervaring dat het eigenlijk pas... Ja, niks ten nadele van de keuken van het Rotterdamse prachtproduct. Maar in mijn geval, laat ik het op mezelf betrekken... smaakt het me toch beter als ik echt helemaal de gaf tegen ben. Ik moet er eigenlijk nu nog even aan denken. Ik heb gewoon lekker een soepje gegeten om die stem een beetje warm te houden. Wat zeg je?
2: Ik zei genieten.
1: Ja, ben je aan het genieten?
2: Ik ben heel erg hard aan het genieten.
1: Hou je van David Byrne?
2: Eigenlijk heel eerlijk, ik ken hem nog niet.
1: Oh, oké, maar ik was net over hem aan het praten. Dus ik dacht, je onderbreekt me om het over David Byrne te hebben.
2: Nee, helaas. Maar ik ben hier echt net aangekomen. Ik ben van werk gelijk hier naartoe gekomen.
1: Oh.
2: Ik ben op de camping aan het genieten. Dus.
1: Nou, veel plezier. Loop er lekker heen. Nou, Obi, ik sta dus, zoals je hoort, op het festivalveld. En dat is niet op de minste plek, want de Rotox heeft achterwege gelaten. Als je het goed vindt, ga ik gewoon even beschrijven wat ik nu zie op de Hotot, op het hoofdpodium. Openlucht nogmaals. En het is een gigantisch groot veld waar het nu... Ik weet niet of het bij jou ook op dit moment bewolkt is. Het is een beetje donker aan het worden, maar nog een hele aangename temperatuur. En er staat iemand die een hele fijne gast is. Stond al eerder op Down the Rabbit Hole. David Byrne, ken je natuurlijk van Talking Head. En het gerucht gaat, ik heb van meerdere bronnen gehoord, dat hij hier vanochtend, vanmiddag, gewoon als bezoeker, niet eens met een plaksnoer op, maar gewoon als zichzelf, als mens, als muziekliefhebber, over het terrein rondliep. Er waren mensen die bij een of andere samba-act in een klein hoekje van het veld stonden. En die dachten ineens, hey, is dat een oude visser? Wat voor geinig ventje staat daar. Maar toen was het David Byrne. En daarover gesproken, hij heeft ook met duikbril op, is hij gespot toen hij het in het meer heeft gesponnen. Dus kortom, hij en zijn band, want staat nu op dit moment met 15 muzikanten, zangers die echt choreografieën doen. Nou, waar ik op dit moment u tegen zou zeggen, op de tweede festivaldag, zo in de avond, staat hij hier een show op te voeren die gewoon het ultieme feel-good gevoel voor de zaterdagavond is. 15 mensen dus, fel oranje gekleed, Orange is a New Black, verbleekt erbij. En gewoon zoveel, ja, het gaat cliché klinken ook niet, maar het is zoveel levensvreugde. Er wordt zoveel plezier uitgestraald. Er zijn 3 gigantisch grote ledschermen om hem heen. En aan de zijschermen zien we natuurlijk wat er gebeurt. En deze oude man, ik durf even niet te zeggen hoe oud hij op dit moment is. Sorry, ik wil niet age-shamen. Maar staat hij gewoon lekker te dansen met die soepele heupjes. En dan die achtergrondzangers, ja, die staan ook niet stil. Soms is het een beetje alsof ik naar een musical aan het kijken ben. Alsof La La Land wordt opgevoerd. Maar er zijn heel veel mensen die hier ontzettend goed op gaan. Sterker nog, ik loop even naar een groepje die een eigen choreografie live aan het doen zijn op David Byrne. Hallo!
3: Hallo!
1: Hoe is jullie weekend op Down the Rabbit Hole?
3: Hartstikke leuk!
1: En is dit de perfecte... Is dit... Oh, sorry, wat zei je?
3: Ik kon niet tegelijk dansen en praten!
1: Oh, oké, dan mag je even stilstaan misschien.
3: Ja, is goed.
1: Oké, ik wilde aan je vragen. Wat maakt deze muziek zo goed om een choreografie bij uit te voeren?
3: De muziek is gewoon heel leuk.
1: Was je al eerder bij David Byrne geweest? Heb je hem al eens eerder live gezien?
3: Nee, nog niet.
1: Nou, dan zou ik zeggen, ga lekker dansen. Want je vrienden die zijn ook helemaal op 3 blikken hard...
3: Succes nog!
1: Ja, dankjewel! Hartstelter, ik zal geen merknaam noemen. Maar ik loop, hoe verder ik het publiek in loop, hoe meer... En dat wilde ik eigenlijk tegen je vertellen, Obi. Hoe meer jonge mensen ik ook tegenkom die hier zo vreugdevol aan het dansen zijn. En wat het mooie is, dat de muziek van David Byrne, van Talking Head, vandaag de dag nog steeds bevestigt. Hij hoeft zich natuurlijk niet te bewijzen, maar het is zo... tijdloos. Het brengt al die generaties samen hier, in dit geval nu op het grote vel van Down the Rabbit Hole. Maar je denk ik ook wel een beetje hoort aan de bezoekers die zo brutaal zijn om mij aan te spreken. Dat de sfeer er heel goed in zit. Dat het een zaterdagavond is. Ik zie ook allemaal gewoon mensen naar mij wijzen die volgens mij een beetje te veel op hebben. Dus ik ga ook even aan ze vragen hoe een zaterdagavond is.
4: Hi!
1: Hoe is je zaterdagavond?
4: Super gezellig.
1: Wat voor optreden, wat voor cijfer zou je geven aan dit optreden?
4: Cijfer?
1: Ja.
4: 7.8.
1: En kan dat hoger worden omdat hij misschien nog maar net begonnen is? Of zeg je, ja, ik heb iets anders gezien wat ik veel vetter vind?
4: Dat eerste. En ook als hij Psycho Killer zou doen.
1: Ja.
4: Maar ja, dan gaat hij... Tuurlijk doet hij dat.
1: Daar zijn we eigenlijk allemaal op aan het wachten, toch?
4: Dus als de Rolling Stones geen Satisfaction doen... Ja, dan...
1: Maar dan dan loop ik met tomaten naar voren. Dan word ik heel boos.
4: Nee, ik weet dat het niet Talking Heads is, maar hij gaat hem sowieso doen.
1: Ja, heel veel zin in. Heel veel plezier.
4: Dankjewel.
1: Nou ja, het is hartstikke gezellig hier. En ik sta hier ook met een goede vriend, bekende van de show, Jelmer Witteveen, die natuurlijk zometeen ook alle dansmoves wil gaan gooien. Dus Obi, als je het oké vindt, dan gooi ik even die mic in de lucht.
0: Dikke piemel.
1: Wat zeg je? Oké, iemand moet iets zeggen. Kom maar terug. Wat wil je zeggen, meneer? Ik loop nu hand in hand met een lafgozer die me net onderbreekt midden in de uitzending. Wat wil je zeggen?
5: Je valt mij lastig, mevrouw.
1: Nee, wat wil je zeggen? Jij onderbreekt mij tijdens mijn show. Wat wil je zeggen?
5: Ik vind het een geweldig goed optreden.
1: Maar jij komt, je pakt een microfoon en je zegt iets over een piemel. Kun je misschien iets meer vertellen?
5: Ik ben aan het pijn doen, hoor.
1: Nee hoor, vertel dan. Je moet me toch lastig vallen? Jij valt mij lastig. Vertel maar.
5: Het is mooi geweest.
1: Ja, dit vind ik dus het mooie van dit festival. Een man in wurggreep. Misschien moet je dat even bijdenken. Maar dit is een... Ben je een brutale Belg? Wat ben jij?
5: Ja, heel leuk.
1: Maar je had zo'n grote mond. En waar is hij nu?
5: Ja, heel grote mond.
1: Ik laat je niet los, want jij komt door mijn uitzending heen.
5: Ja, geweldig.
1: Heb je ook nog iets zinnigs te zeggen of val je gewoon mij lastig?
5: Oh, ja, helemaal. Oké, ga je mij nu loslaten?
1: Nee, jij begint tegen mij. Kijk deze man. Oké, dit is dan echt heel grappig.
0: Oh, we worden het ongemakkelijk ineens daar, Vera.
1: Hij is nu heel hard weggerend. Maar ik denk gewoon, als jij iets over je geslachtsdeel tegen mij kwijt wil, dan mag dat gewoon. Maar liever ga ik je even mee laten genieten met David Byrne, live op Down the Rabbit Hole.
0: Op de achtergrond, David Byrne, Down the Rabbit Hole. Je krijgt alles mee op 3FM, Vera Simons in het veld. En ik ga de Talking Heads ook even voor je draaien. This must be the place, hoor je nu.

0: staat echt te bruisen op het terrein nog heel even. En dan is het zover. Om 11:30 begint The XX aan hun grote headline show Down the Rabbit Hole. Dat is een bijzondere. Het is namelijk de allereerste keer sinds 2017 dat ze weer samen op het Nederlandse podium spelen. 9 jaar geleden stonden ze er voor het laatst. Toen deden ze een show in de AFAS Live. Die heette toen nog, hou je vast, voel je oud, de Heineken Musical. En toen hebben ze ook nog Lowlands geheadlined. Maar sindsdien niet meer met z'n drietjes in ons land gespeeld. Met hun solo-projecten hebben Romy, Oliver Sim en Jamie XX dat de laatste jaren vaak genoeg gedaan. Vorig jaar was Jamie nog headliner op Lowlands. 2021 was het ook de bedoeling dat hij op Down the Rabbit Hole zou staan. Toen werd die editie gecanceld door COVID. Vanavond dus de grote herkansing samen met zijn muzikale soulmates op de mainstage van Down the Rabbit Hole. Ik vind het spannend. Ik vind het gewoon bijna spannend. 11:30 gaat het beginnen. En je hoort Jamie XX nu op 3FM. Baddie on the floor!
1: Thank you everyone for stepping up tonight.

0: one horse leader of the pack. 10 minuten voor 10, zometeen te horen vooraan met Jasper Leidens.
1: Hey, hallo.
2: Hey, hallo, hallo.
0: What's poppin' in vooraan vanavond?
3: Nou, best wel veel. Vanavond heeft Beyoncé een nieuwe single uitgebracht. Uit het niets, het eerste geluid in 2 jaar. Dus die gaan we zometeen laten horen, ja. En we gaan ook richting Down the Rabbit Hole, net als jullie gedaan hebben. Oasis heeft de documentaire trailer vandaag gedropt. En daar worden dingen in gezegd, hé. Holy shit. Ja, dat die broertjes bij elkaar op het podium zijn beloofd.
0: Zagen we van mijlenver aankomen natuurlijk.
3: Ja, dat wordt echt wel legendarisch. Daar gaan we het vanavond allemaal over hebben. En voor het eerst vooraan. Dus als je nu luistert en nieuwe muziek op 3FM wil horen, als je Nederlandse muziek wil steunen, zeker even blijven luisteren.
0: En heb je een behoorlijke vinger in de pap natuurlijk.
3: Zeker wel. Ja,
0: zo is het dan ook alweer. Zometeen vanaf 10 uur vooraan met Jasper Leidens. Have fun, enjoy. Seth voor je zometeen nog voor alles bang. En eerst Kate Jornade, 3FM. Dit is Together.

0: Ah, godsamme. Ja, dit ligt volledig aan mij. Sorry. Ja, ik word zo bloedzagrijdig hiervan. Sorry, ik druk op een verkeerd knopje. En ik duw in één keer alle platen weg bij 3FM. Jappie, ik moet ook echt wachten.
1: Ja, nee, maar ik snap het wel hoor. Je hebt een lange dag gehad.
0: Ik heb zo'n ongelooflijk lange dag gehad. Ja, ik ga Ketjana dan nog even erbij pakken.
1: Ja, want wat een tune. Het is allemaal Down the Rabbit Hole natuurlijk.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Maar okay. Zo klonk het ook wel eens op Down the Rabbit Hole. Daar is ook wel eens een stroom uitgevallen hoor.
0: Dat is wel waar.
1: Ja.
0: Echt mijn nederige excuses hiervoor.

met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,49 euro.

0: van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20

0: accountjediscounter.nl.
1: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
4: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
8: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
10: Yo, hartelijk zaterdagavond. Zometeen een nieuwe editie van Vooraan op 3FM. Met heel veel festivals, want ja, het is warm vandaag.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het is demonstranten in Duitsland vandaag niet gelukt om het congres van AfD te dwarsbomen. Er waren ruim 30.000 betogers naar de bijeenkomst van de radicaal-rechtse partij gekomen. Zij demonstreerden tegen vreemdelingenhaat. Uiteindelijk kon het congres doorgaan en werden de leiders herkozen. De politie heeft 170 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. Die wedstrijd begint straks om 11 uur en is rechtstreeks te zien bij de NOS. En na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. Op verschillende plekken rijden ze toeterend door de straten met Marokkaanse vlaggen. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteendrijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden.
12: 3FM. De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
0: Allianz Direct.
14: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
16: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
17: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
18: 3FM. Jasper Leijdens.
10: Ja. Lekker zeg, dit is de mooiste zaterdagavond van het jaar. Beloofd. Het is vooraan op 3FM met zometeen Jungle en Busy Earning naar Disco Lines. Dit is No Broke.

zo is het wel hoor. Als het gaat om nieuwe muziek is dit mijn slogan. I can get enough. Jungle bij 3FM. En daarvoor Disco Lines en Tina Shea. No Broke Boys. Het is de late zaterdagavond inmiddels van 3FM. Een nieuwe editie van vooraan. Midden in een mega druk festivalweekend. Je zou kunnen zijn op Wilde Weide. Je zou kunnen zijn op Down the Rabbit Hole. Daar wil ik het heel graag even met je over hebben zometeen. Maar je zou ook gewoon lekker in België kunnen zijn. Tussen de goede pintjes, de goede friet Andalous. Sebastiaan, die hier normaal op deze plek zit, die is daar al sinds woensdagavond volgens mij. Die is echt al heel vroeg richting België gegaan. Daarom hoor je mij de komende uren op 3FM. Mijn naam is Jasper, Jasper Leidens. Hartelijk kennis te maken. Normaal hoor je me elke woensdag en donderdag op 3FM met 3 voor 12 radio. De late avondshow door de week. Nou, ik ben best wel strontjaloers hoor op Sebastiaan. Want die heeft gewoon dit weekend de kans gehad om een van de allercoolste bands op aarde te spotten in België. Ja, deze gasten gaan zo keihard. Ik zou je willen zeggen, stap op de trein die Kio heet. Want deze gaat namelijk heel hard rijden. Dit is een nieuwe single, dit is That's Me.

Turn the Lights Off. Toch wel interessant dat dit liedje dan echt best wel oud is. Maar het werd een hit dankzij Just A. Opnieuw, dankzij ook die film en de meme met John Hamm. Er is een nieuwe single van Just A sinds afgelopen vrijdag. Die klinkt dan zo. En dan hoor ik je denken. Dit ken ik ergens van.

bingo-players gewoon uit Nederland, maar inmiddels dus in de rebound dankzij Just Stay, Jorde, de grote hit op 3FM, Turn the Lights Off. Het is 3FM, je luistert naar Vooraan, de zaterdagavond, mijn naam is Jasper en ja, normaal gesproken komt de meeste nieuwe muziek op vrijdag uit. Dan hoor je me ook op 3FM met 3 voor 12 radio. Direct na 12 duiken we in de wereld van de soundcheck op New Music Friday. Maar ja, het is vandaag de 4th of July, een belangrijke feestdag in Amerika, zo niet de belangrijkste. Nou, misschien is het ook voor elke Beyoncé-fan in de wereld wel de grootste feestdag ooit. Want Beyoncé heeft voor het eerst sinds 2 jaar...

nieuw werk uitgebracht. Ja, die ga ik je gewoon even laten horen bij Vooraan. Want hey, we staan vooraan bij de allerbeste nieuwe releases. En als dat op zaterdag uitkomt, dan moet je dat direct maar even gehoord hebben, toch? En volgens mij begint het een beetje Japans. Althans, mijn Duolingo hoort hier arigato in. Dit is de nieuwe Beyoncé, Morning Dew.

Donkey Donkey, Morning Dew, Donk. Je hoort het voor het eerst bij Vooraan, hier op 3FM. Als je een beetje fan bent van Beyoncé, wat vind je van deze comeback? Want het is het eerste nieuwe geluid in 2 jaar. Wordt dit een mega-hit volgende week? Denk je, het is mega shit? Kan natuurlijk ook. Laat maar even van je horen via de NPO Luisteren. Want ik weet nog niet zo goed, moet ik eerlijk zeggen. Je luistert 3FM, zometeen Zara,

0: Rabbit Hole.
1: Ja, wat een zomer is dit, hè. De zomer van 2026 bracht Zara Larsson al naar Pinkpop. Dat hele optreden check je op het YouTube-kanaal van 3 voor 12. Dit weekend zitten we met 3FM vooral in de Groene Heuvels in Beuningen bij Down the Rabbit Hole. Je hebt het net al bij Vera on Track uitgebreid kunnen horen. Onder andere op het podium De Staat, The Last Dinner Party, Florence and the Machine. Ik heb zelf gisteren heel erg genoten van een band als Florence Road. En ik heb daar Girl Group ontdekt. Ze komen uit Engeland en wist niet zo goed wat ik daarvan kon verwachten. Maar het is een mix tussen de Spice Girls en Wetlag. Ja, serieus, duik maar in de wereld van Girl Group. Ja, en wie al die acts van heel dichtbij meemaken zijn Ilse en Jenny, beter bekend als de blondines van 3FM. Die hebben een zomer, hey. Op onze kosten, de kosten van 3FM naar 8 festivals en inmiddels naar Pinkpop, Best Kept Secret, Douwpop en Down the Rabbit Hole. Op de helft van deze missie is het nog een beetje vol te houden, Ilse.
2: Ja, zeker. Het is nog steeds wel vol te houden. Maar ik moet wel zeggen dat die nachten nu wel een beetje in aan het kikken zijn.
1: Ik kan me dat zo goed voorstellen. Ja, ik kan me dat zo goed voorstellen. Is er nu iets wat je na deze 4 festivals denkt, oké, dit is ons festival zijn. Dit zijn wij op een festival. Heb je dat wel een beetje door?
2: Ja, we hebben dat heel erg door met hoe we dansen. Wij hebben toch best wel wat danspasjes met elkaar ontwikkeld. Dus dat is wel echt super gezellig.
1: Wat is dan het core danspasje van jullie?
2: Nou, inhaken en dan gewoon lekker rondjes met elkaar draaien.
1: Dat is grappig, wat goed.
2: Ja, dus dat is heel gezellig. En dan doen vaak nog mensen mee, dus dat is ook wel heel erg leuk.
1: Nou, kijk eens aan. Ja, dan kan ik me heel goed voorstellen dat jullie gisteren op het festival de beste inhaker hebben gehad. Want jullie waren bij de comeback show van De Staat, een van de grootste gitaarbands van Nederland. Hoe was dat voor jullie?
2: Ja, dat was heel vet. Ja, super. Dat was echt heel nice om dat ook gewoon live te zien. Dus we hebben er echt een hele show van gemaakt in de act. Dus we hebben er echt onze ogen uitgekeken.
1: Ja, want wat ik daar op beelden zag, ik was er zelf dan helaas niet bij die show, maar dat was dat er een hele grote soort trap was waar allemaal mensen opstonden, afvielen. Ja. Wat gebeurde daar?
2: Ja, op een gegeven moment was het gewoon dat er heel veel dansers bij stonden en hij ze natuurlijk één voor één een soort van eraf kikte. Dat was echt wel vet. En hoe hij ook zelf opkwam en afging vanuit zijn begin en einde van de show was super tof.
3: En mega strijder, want hij had allemaal zweet op dat pak, maar toch dat pak aanhouden. Hij bleef gewoon gaan.
1: Ja. Ja, wat een heerlijke show. Ja, vandaag hebben jullie ook heel veel dingen gezien. Dabul bijvoorbeeld met een live band. Ja. En Yusuke Yukimatsu uit Osaka, uit Japan.
2: Dan die is nu bezig.
1: Wat was dat? Want ik kende dat nog niet, moet ik zeggen. Dat is nu bezig.
2: Ja, dat is nu bezig. We zijn net echt uitgebeld. Want we dachten, oh ja, we gaan even een beetje samen jullie op kunnen horen.
1: Maar wat is dat voor een act?
2: Ja, eigenlijk van alles wat. Dus die mix van alles door elkaar. Dus best wel chill eigenlijk.
1: Nou, wat
2: dus
1: goed,
2: die heb ik wel nooit live gezien.
1: Als het dan toch gaat over Japanse dingen op een festival, hebben jullie de okonomiyaki al op?
2: Wat zeg je?
1: Hebben jullie de okonomiyaki al op?
2: Nee, die hebben we nog niet op.
1: Och, dan zou ik zeggen. Ja, dat is 100% fantastisch. Dat zit tussen het tweede podium van Down the Rabbit Hole en het hoofdpodium in. Dat zijn Japanse pannenkoeken met heel veel kool erin. Dat is echt fantastisch.
2: Oh, dat klinkt wel echt top.
1: Nou, laat me gewoon even weten hoe jullie van Yusuke Yukimatsu uit Osaka naar het beste eten uit Osaka gaan dan.
2: Ja, dat is helemaal goed. Gaan we doen.
1: Hebben jullie vanmiddag ook de Last Dinner Party nog gezien?
2: Ja, die hebben we ook nog eventjes gespot.
1: Nou, kijk eens aan. Gaan we die gewoon even draaien op 3FM?
2: Superleuk.
1: En sterkte met die ene laatste nacht daar, hè?
2: Ja, komt goed. Ja,

0: BFM. Mijn naam is Jasper. Jasper Leidens. En dit is wel de grootste battle van de week, hoor. Vergeet alle WK-wedstrijden. Vergeet alles op het gebied van gokken, van wedstrijden. Dit is het belangrijkste. Iedere week gaat Sebastiaan in vooraan richting een nieuw Nederlands talent die wellicht voor het eerst vooraan mag. Die dan voor het eerst op de radio komt. Ik kan me zo voorstellen hoe bijzonder dat moment is. Als je muziek maakt, is gewoon je belangrijkste doel die muziek op de radio krijgen. Ja, en ik zeg je eerlijk, in mijn eigen mailbox bij 3 voor 12 krijg ik letterlijk 20 mails per dag met allemaal nieuwe artiesten. Ja, en er is maar een beperkt aantal plek op de radio. Maar vandaag gaan we 2 Nederlandse artiesten die kans gunnen. We zetten 2 artiesten tegenover elkaar. En dan is het woord aan jou. Welke van de tracks die jij zo meteen hoort vind je het allerbeste en wil je morgen in zijn geheel gaan horen? We hebben in de NPO Luisterapp alvast een polletje voor je klaargezet. Als je die app nu downloadt op je telefoon, dat is sowieso belangrijk, want je kan naar 3FM luisteren, je kan contact maken met deze studio. Dan kun je dus nu stemmen op je favoriet. En het grappige is, het wordt al massaal gedaan zonder dat ik ook nog meer heb laten weten wie er meedoet vandaag. Oké, ik ga je even de 2 opties van vandaag laten horen. De eerste is Newark met Daffodils.
1: Hallo, Newark hier. Ik heb pas mijn nieuwe single Daffodils uitgebracht. Daffodils gaat over luisteren naar jezelf en naar je hart. Voel je dit ook en wil je hier meer over weten? Stem dan op mij in de NPO Luister app, dan hoor je me morgen. Thanks. Joep.
0: Mails per dag met allemaal nieuwe artiesten. Ja, en er is maar een beperkt aantal plek op de radio. Maar vandaag gaan we 2 Nederlandse artiesten die kans gunnen. We zetten 2 artiesten tegenover elkaar. En dan is het woord aan jou. Welke van de tracks die jij zo meteen hoort vind je het allerbeste en wil je morgen in zijn geheel gaan horen? We hebben in de NPO Luisterapp alvast een polletje voor je klaargezet. Als je die app nu downloadt op je telefoon, dat is sowieso belangrijk, want je kan naar 3FM luisteren, je kan contact maken met deze studio. Dan kun je dus nu stemmen op je favoriet. En het grappige is, het wordt al massaal gedaan zonder dat ik ook nog meer heb laten weten wie er meedoet vandaag. Oké, ik ga je even de 2 opties van vandaag laten horen. De eerste is Newark met Daffodils.
1: Hallo, Newark hier. Ik heb pas mijn nieuwe single Daffodils uitgebracht. Daffodils gaat over luisteren naar jezelf en naar je hart. Voel je dit ook en wil je hier meer over weten? Stem dan op mij in de NPO Luister app, dan hoor je me morgen. Thanks. Joep.

0: Daffodils.
1: Hallo, Nieuwark hier. Ik heb pas mijn nieuwe single Daffodils uitgebracht. Daffodils gaat over luisteren naar jezelf en naar je hart. Voel je dit ook en wil je hier meer over weten? Stem dan op mij in de NPO Luister-app, dan hoor je me morgen. Thanks. Joep.

0: je verkoeling in deze zomer. Je zou het een beetje in een hoekje kunnen scharen met Easy Life bijvoorbeeld. Die tegenwoordig Hard Life heet trouwens, ook een mooie. Je kan ook gaan voor optie B, dat is Suus, hallo.
1: Hi 3FM-luisteraars, ik ben Suus en met mijn muziek probeer ik de wereld een beetje vrolijker te maken.
0: Kijk.
1: Happy School schreef ik over de mooie mensen om me heen, waarvan ik dagelijks hoop dat ik een beetje op ze lijk. Het is een ode aan mijn vrienden, verpakt in een vrolijk nummer, waar jij lekker op mee kunt fluiten. Lukt dat? Stem dan op Happy School.

Ga je voor de relaxedheid van Newark? Dan ga je voor Daffodils. Ga je voor dat fluitje dat nu al in je hoofd kan zitten van Suus? Dan kun je stemmen op Hellfest Cool. Download nu de NPO Luisterapp. Heb je dat nou nog niet gedaan? Stem op het polletje. Gaan we zo meteen eens even kijken wat de tussenstand is. Want één van de twee songs ga je morgen voor het eerst helemaal op 3FM horen. Een leven van een muzikant gaat morgen helemaal veranderen. Ik weet het zeker. Zometeen Imagine Dragons bij 3FM. Na deze

is nu echt tijd om jouw stem te laten horen. It's time, zou Imagine Dragons zeggen als ze hier geweest waren. Het is namelijk niet normaal. We zijn bezig met een artiestenleven te veranderen. Het zijn grote woorden, maar het is wel zo. Je eerste keer op de radio is echt even een bijzonder moment. En dat moment gunnen we één artiest elke week hier bij Vooraan op 3FM. Voor het eerst Vooraan kan vandaag gewonnen worden door Newark met Daffodils of Suus met Helvis Cool. Mocht je net ingeschakeld zijn en denken, Jasper, waar heb je het in godsnaam over? Nou, ik ga je nog even twee fragmenten laten horen van twee nieuwe tunes uit Nederland. Want het is gewoon niet normaal. De stemming gaat 48% richting 52%. Ik ga niet zeggen wie er op dit moment op 1 staat, maar het gaat echt bijna richting 50-50. Als je denkt, dit liedje vind ik heel erg leuk.

het polletje in de NPO Luisterapp stemmen op Newark en Daffodils. Maar deze kun je ook best wel cool vinden. Als je dit liedje leuk vindt, stem dan op Suus en Half as Cool. Twee liedjes die tegenover elkaar strijden in voor het eerst vooraan. Welke track wil jij morgenavond helemaal horen op 3FM? Is dat Newark en Daffodils? Suus, Half as Cool? Ja, je hebt er nog een minuutje of 7 voor. Dus download die NPO Luisterapp nou een keertje. Stem nou eens een keertje op dat polletje. Want je kan dus een artiestenleven helemaal veranderen. Het is 3FM met nu Malcolm Todd.

besef eventjes. Een jaar geleden hadden we nog niet gehoord van Shanna Spyro. Nu is het een wereldster die twee keer de Westergas in Amsterdam uitverkoopt. Een album heeft sinds afgelopen vrijdag, waar deze op staat, ook een Material Lover. Dus ja, het kan zomaar gewoon positief uit de hand lopen als je een keertje op de radio gedraaid wordt. Nu is Shanna Spyro iets meer dan een keertje gedraaid op de radio. Maar hey, daar gaan we het even niet over hebben. Morgen dan komt iemand hier richting de studio van 3FM... om voor het eerst op de radio te zijn. Dat is echt even een momentje. Het gebeurt elke week bij Vooraan. Je kan voor het eerst bij Vooraan op de radio komen. Voor het eerst Vooraan is dat. Vandaag staan tegenover elkaar Daffodils van Newark.

0: dan nu dat moment, hè? Je hebt het afgelopen half uur de tijd gehad om te stemmen via de NPO Luister-app. Dat is massaal gedaan. En we hebben hier ook in die studio gekeken naar wat gebeurt hier? En volgens mij is dit nog nooit gebeurd bij dit item, dat het geëindigd is met 49% aan de ene kant en 51% aan de andere kant. Ja, er is er maar eentje die kan winnen. Dus dat is of Suus, of dat is Newark. Ja, ik ga het gewoon maar bekendmaken. Morgen, hier in de studio bij Vooraan, het is Suus geworden. Ja! Met Half as Cool. Dankjewel voor het stemmen via de NPO Luister-app. En ook als je Newark bent, blijf ons gewoon op de hoogte houden van al je nieuwe muziek, hè. Want, hey, je bent niet voor niks even een keer op de radio genoemd. Morgenavond hier bij Vooraan, eventjes in de studio. Dat wordt gezellig. Suus, you're the Half as Cool. Zometeen meer Vooraan op 3FM. Met onder andere alles over die comeback van Oasis. 3FM.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig. Van de Belastingdienst.
3: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
4: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
7: Kijk, het is die last minute super sale bij Price 5 vakanties.
6: Dus?
7: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
6: Ah, met superkorting.
7: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrije vakanties.
8: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
9: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
10: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
11: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
12: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2+1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
13: I am Vaiana of Motunui.
14: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren. See her light up the night in the sea.
15: She calls me. The ocean chose you.
14: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
16: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
17: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
18: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
19: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: 3FM. Ga je lekker op de zaterdagavond. Zometeen gaat het nog beter dankzij muziek van onder andere Tudor Cinema Club. Hoor je allemaal na het laatste nieuws van 11.
20: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook is het aantal mensen dat gewond is geraakt naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Want tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is zo goed als nul, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangkampen ingericht. De Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. 270 mensen die vandaag de snelweg A12 probeerden te blokkeren, zijn opgepakt. Onder hen zijn 21 inzittenden van voertuigen die de snelweg blokkeerden. Het lukte activisten van Extinction Rebellion kort om de parallelbaan van de snelweg te blokkeren, maar de politie kon de actie snel beëindigen. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. En die wedstrijd begint rond deze tijd en is rechtstreeks te zien bij de NOS. Na de winst van Marokko in de achtste finale op het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. Onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort wordt feest gevierd. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteen drijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. Vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. 3FM. Ster.
21: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
22: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
23: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseur.

0: liggen. Lidl's.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
5: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
6: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
5: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
7: Zaterdagavond van 3FM is in volle gang. Zometeen alles over Down the Rabbit Hole. Na muziek van Antoon en deze festivalbanger van Tudor Cinema Club. Dit is What You Know.

Normaal gesproken als er iemand op straat naar je toe komt... en die zegt, hey meisje, dan denk je wegrennen. Maar goed, Antoon mag blijkbaar alles. 3FM op Down the Rabbit Hole. Hij is de enige die dat soort dingen gewoon kan maken, blijkbaar. Je hoort het hier bij 3FM. Daarvoor ook nog Tudor Cinema Club en What You Know. Hey, welkom op je zaterdagavond. Mijn naam is Jasper Leidens. Ja, ik ben eigenlijk zelf net terug vanaf Down the Rabbit Hole. Op dit moment op het podium daar in de Groene Heuvels, de XX. David Byrne, Living Legends van Talking Heads, heeft zojuist gespeeld. Ja, het is een heerlijk festivalweekend. En daarvan krijg je alles mee hier bij 3FM. De uitzending van Vera, Vera on Track, staat in het teken van dit geweldige festival. Maar ook bij Vooraan, want ja, dit is het misschien wel allermooiste festival van Nederland. Ik hou heel erg van Best Kept Secret, maar ook van Down the Rabbit Hole. En waarom? Omdat de combinatie tussen muziek, het aanbod van eten en drinken echt zo ontzettend goed is. Ja, en ik heb het net al gehad met de blondines van 3FM die gewonnen hebben 8 festivals op rij over het beste festival voor ooit. Mocht je er ooit van gehoord hebben, het is Okonomiyaki. Een soort Japanse gevulde pannenkoek met heel veel sla en kool. Het is zo ontzettend lekker. Maar goed, daarnaast ook heel veel coole acts gezien. Gisteren Girl Group ontdekt. Genoten van Femme Fugazi, een punkband uit Nederland. Maar ook Florence Road. De band uit Ierland was eerder dit jaar al te gast in de 3FM Livebox. En ze gaan zo ontzettend hard. In hun thuisland Ierland staan ze momenteel op 1 in de radio airplay. Ze worden gedraaid in Noorwegen, in Australië. Ze weten echt niet wat ze overkomen. Dat is ontzettend grappig om een beetje mee te krijgen. Maar wat ik vooral grappig vind, is dat ze dan een EP hebben uitgebracht met heel veel muziek. En op die EP staat onder andere dit, Rabbits Can Swim. So

0: prachtig liedje. Maar ja, dan ben je dus op het mooie festival Down the Rabbit Hole. Je hebt zo'n liedje. Ik moest daar eventjes naar vragen.
1: That's the thing about today. Will you play Rabbits Can Swim? Because this is Down the Rabbit Hole.
2: We missed a trick on that one.
3: Yes. We thought it might be a bit too chill for a festival. But now that you say it, like...
2: It was right there in front of our faces.
1: Because this festival is all about rabbits. All the names of the stages are rabbit types. When did you discover that rabbits can swim?
2: It was honestly when we wrote the song, because we were like looking for like weird facts that most people like wouldn't know, kind of mundane things that you wouldn't think about. And one of them was that rabbits can swim. And we were like, wow, that's crazy.
0: Toch grappig dat je dan bezig bent met het maken van muziek en dat je dan ook nog eventjes gewoon rare feitjes gaat ontdekken, zoals dat konijnen kunnen zwemmen. Ja, en ik snap het wel dat ze hem niet gespeeld hebben, want het was een uur vol festival bangers, echte indie tunes. Ja, sowieso gaat het heel erg hard met Florence Road. Voorprogramma gedaan van Olivia Rodrigo. Voorprogramma gedaan van The Last Dinner Party. Een jaar geleden hadden zij nog maar de debuutsingle en nu miljoenen streams op alles. Dus ja, ik ben heel benieuwd, tot wanneer is hun agenda nou eigenlijk gevuld?
3: Up until probably 2029, I
0: want to
3: say.
0: But that's insane.
2: Yeah, no, I mean, I think we have big goals and big dreams. And I think, you know, they're pretty much classic ones. We'd love to headline a festival someday. And obviously, like, album is on our mind. But I think at the heart of it all, we want to maintain friends. And like, you know, that we keep enjoying this and having fun. And, you know, that's...
4: the best call.
3: Yeah, hanging out. Hang out every single day.
0: Ze willen eigenlijk gewoon het liefste de beste vrienden zijn. En dat zijn ze. En dan is dat wereldwijde succes gewoon een bijzaak. Maar hey, ik vind het zelf al lastig om te bepalen wat ik morgen ga eten. Dus dan je agenda tot 2029 vol hebben. Maar aan de andere kant ook wel een soort rust, toch? Dat je gewoon weet waar je aan toe bent. Ze staan over anderhalve week opnieuw in Nederland. Ze gaan een pop-up gig doen op maandag 13 juli. Hebben ze nog niet officieel aangekondigd, maar goed... Ze zei het wel gisteren, dus hou dat in de gaten als je denkt... Florence Road vind ik geweldig. Want dat vinden we hier bij 3FM. Zullen we daar gewoon samen heen gaan? Hun nieuwste single heet Hanging Out to Dry en klinkt zo.

0: Er gaat nu momenteel een hele grappige foto viral. Van Taylor Swift, die volgens mij 2,8 meter is. En Sabrina Carpenter, die een avondje uitgaan in New York. Nou, moet je echt even opzoeken. Zeer de moeite waard, zo'n grappige foto. Sabrina Carpenter, you're the espresso. Nou, goed bakje achter de kiezen. Het is toch zaterdagavond. Normaal gesproken zit ik nu aan een hele goede Imperial Stout qua bier. Ik heb nu gewoon een dubbele espresso. Het is ook mijn zaterdagavond. Hey, het is een bijzondere week, want The Opposites zijn eindelijk terug. In 2019 maakten ze al een live comeback in de Sexyland in Amsterdam. 2022 stonden ze als grote headliners op Lowlands. Maar ja, de meest gestelde vraag was, waar is die nieuwe muziek? Die nieuwe muziek is er nu, eindelijk. Na 13 jaar, dat is niet normaal, hè? Er zijn mensen die inmiddels op de middelbare school zitten die nooit nieuwe muziek van The Opposites gehoord hebben. Dat is niet normaal. Vrijdag waren ze te gast bij Wijnand en Barend in de ochtend bij 3FM. Ja, zij stelden dus die vraag, waarom nu nieuwe muziek?
1: Nou, we deden al een tijdje shows. Ja. Dus we stonden alweer samen op het podium en dat was gewoon heel tof. Maar we merkten wel gewoon van, oké, elke show die we doen voelden we eigenlijk een beetje een soort schuldgevoel naar de fans toe. Ja. Maar ja, je komt nog steeds met gewoon muziek die gewoon bijna al 13 jaar oud is. Ja. En nog ouder, want we doen gewoon ook nog oud repertoire. We moesten gewoon wat terug doen. Er moet gewoon nieuwe muziek komen.
0: Ja, ik snap dat zo goed als muzikanten. Je wil uiteindelijk toch ook even iets nieuws maken. Ze waren te gast bij de ochtendshow van 3FM. Elke maandag tot en met vrijdag. Maandag tot en met donderdag Wijnand en Jamie. Vrijdag is Barend er ook nog eens lekker bij. Ja, en die nieuwe tune van The Opposites. Het is 3FM Mega Hit van deze week. Mega coole, soort indie-rock-achtige hip-hop tune. 3FM.

Indie disco ook, joh. Joh, de opposites en feestje op mijn graf. Het is zaterdagavond. Je luistert naar 3FM. Mijn naam is Jasper. Je zit midden in een nieuwe aflevering van Vooraan, waar het bijna 11:30 is. Maar weet je, het is ook een mooie datum vandaag, hè?

0: My Body Isn't Ready. It's the 4th of July. Ja, dat kun je wel zeggen, want we zitten letterlijk midden in het festivalseizoen. En 3FM neemt je mee naar alle festivals via 3FM.nl, de 3FM socials. We hebben Pinkpop gehad, Best Kept Secret. Dit weekend is het Down the Rabbit Hole. Lowlands komt er nog aan, de Zwarte Cross. Echt, de festivalzomer is lekker hoor, voor 2026. Ja, en als er iemand heel erg goed weet hoe de festivalzomer eruit ziet... ze staat namelijk letterlijk overal. Het is Jet van der Steen. 2026 is het jaar waarin ze meter voor meter... elk festivalpodium aan het veroveren is. Waar ze vorig jaar misschien nog een beetje een meisje was... weet ze dit jaar exact wat ze doet. En is ze de vrouw die weet wat ze wil maken. Ja, dat is te merken aan al die festivalboekingen. Van België tot boven in Groningen, overal te vinden. Ook vandaag weer, ze stond op Dijkpop om de tent af te breken. Maar ja, die grootste klapper van de festivalzomer, die komt er nog aan. Dat is volgende maand. Dan staat Jet van der Steen, 3FM Talent, op Lowlands. Ja, en hoe haar werd verteld dat ze daar staat... ja, dat ging een beetje gekkig.
1: Ik wist dat het eventueel een optie zou zijn... maar ik had heel eerlijk verwacht dat als we het zouden doen... dat het dan misschien volgend jaar zou zijn. Ja. Omdat nu alles zo als een sneltrein gaat... dacht ik, ja, ik durf er echt niet op te hopen. En we zaten in die meeting en we hadden het gewoon over Lowlands... en niet eens over dat ik daar stond. En toen was het van, ja, laten we anders even de line-up checken. En toen opende zo de line-up en toen stond ik al op de line-up.
0: Wow.
1: En toen dacht ik, oké, what the fuck. Ik zei, huh? Ik zei ook even, ik was gewoon even stil en ze praten er gewoon overheen. En ik was echt zo, oké. Ik weet dus niet zeker, ik weet het nog steeds niet of dit de bedoeling was of niet. Zeg maar, of dat het per ongeluk is laten zien.
0: Dat is toch fantastisch. Jet van der Steen, dit jaar op Lowlands. Het blijkt, ze is goed genoeg.

0: podcast. Elke radiozender van de NPO kun je beluisteren. En het leukste nog, je kan gewoon contact maken met de studio van 3FM. Lekker om even te weten hoe je erbij hangt op deze zaterdag. Ik zie bijvoorbeeld een bericht van Marlies. Die zegt, ik ben gisteren bij Sef geweest op Wilde Weide. Ik heb vandaag Lucky Fons de derde gezien, Bente, Lengsy. En al 2 dagen aan het kneden bij de crew catering. Morgen masseren bij de artist accreditatie. Dus die artiesten daar op Wilde Weide worden gewoon gemasseerd door Marlies. Leuk om eventjes te weten. Dus praat vooral mee via de NPO Luisterapp. Ook als je net als ik heel groot liefhebber bent van Britpop. Want dit is het moment waarop ik echt heel erg uitgekeken heb. Exact 1 jaar geleden was het Oasis Summer. Zij speelden voor het eerst sinds 16 jaar op dat grote podium in Engeland. Het was eigenlijk een beetje de muzikale gebeurtenis van deze eeuw. Want ja, die twee broertjes van Oasis weer terug bij elkaar op het podium. Ik had dat niet verwacht. En ze hebben er zelf, naast wat dronken tweets van Liam of sportinterviews van Noel, nooit wat over gezegd. Ja, tot nu, want er komt een hele documentaire over die comeback. Ja, en volgens mij gaat het een hele spicy documentaire worden. Hij gaat Don't Look Back in Anger heten. Kon ook eigenlijk niet anders als het gaat om Oasis. Ja, en dit zijn dus de eerste woorden van Noel en Liam Gallagher over die comeback.
1: I just don't see myself on stage with Liam. I just don't see it.
2: The way it finished. Unacceptable.
0: Holy shit.
3: Most thought it would never happen. And some still aren't convinced.

De documentaire komt eraan, heet Don't Look Back in Anger. Liam die zegt het einde in 2009, unacceptable. Noel die zegt ik zie mezelf nooit meer op een podium met Liam staan. In september is dit te zien in IMAX, de bioscoop. Ja, ik ga nu alvast popcorn gewoon poppen, want dit gaat fantastisch worden. Het evenement van de eeuw, de comeback van Oasis. Roll with it!

0: En dit meesterwerk zou je kunnen zeggen van Tame Impala, Let It Happen. Zometeen meer vooraan op 3FM met onder andere die coole nieuwe tune van Role Model. 3FM.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Eungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Eungo.nl. Eungo.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
3: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Kom naar Museum Batavialand.
5: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
4: Parkeren kan bij Bataviastad.
5: Dus kom naar Museum Batavialand.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
5: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
4: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
7: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
8: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
7: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
8: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel.
9: Verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
0: 3FM. Exact 12 uur, zometeen meer vooraan op 3FM. Met onder andere nieuwe muziek van Slater, nieuwe muziek van Role Model en een banger van Justice.
10: De schuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finales van het WK voetbal zijn Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken is de sfeer omgeslagen. In Rotterdam is de mobiele eenheid in actie gekomen en zouden ook arrestaties zijn verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. In Den Haag heeft de burgemeester een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de Schilderswijk. Daar heeft de ME een zogeheten waterwerper ingezet om de onrustige menigte uiteen te drijven. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste 8. Die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En de eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. Hij was de snelste in ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden.
0: 3FM. Jasper Leijdens. Ja, zet je schrap voor nog heel veel energie dit uur op 3FM. Je luistert naar Vooraan met zometeen de nieuwe role model naar Justice en Simeon. We are your friends!

0: Ik vind het nog steeds zo'n ontzettend coole tune. You're the Role Model in High Hopes 3000. Het doet me altijd een beetje denken aan de muziek van Role Model, aan alles van Tom Petty en de Heartbreakers. Beetje die Americana. Maar dan op een hele coole manier. Je hoort het hier nieuw bij 3FM. En daarvoor Justice en Simeon. We are your friends. Want hey, dat zijn we. Je vrienden van de radio. Cliché. Hey goed, het is Jasper hier op 3FM. Jasper Leidens tot 1 uur. Stand-in voor Sebastiaan, die lekker eventjes een weekend tot het gaatje gaat op Rock Werchter. Die heeft vanavond gewoon achter elkaar kunnen genieten van zowel 21 Pilots als Gorillaz. Die line-up in België, mwah, niet normaal. Festivalweekend ook hier op 3FM. Morgenavond Vera on Track weer vanaf Down the Rabbit Hole. Wil ik het zo meteen nog eventjes met jij over hebben als ik Fat Dog draai. Want die band, over festivals gesproken, die hebben zo'n beetje alles gedaan dit jaar. Maar als het gaat om Vera, die heeft pas geleden uitgebreid gesproken met Slater. Een van de coolste nieuwe dance acts van dit moment. Heel erg geïnspireerd door bijvoorbeeld Soulwax uit België. Ze vertelde bij Vera onder andere over de live shows die zij doet.
1: I think that I'm like a very DIY approach kind of person, so I've been watching like Screamo lessons. I don't want to like blow my voice out like song number 4, because there's like singing and there's like a lot of like, you know,
2: yeah,
1: very guttural, you know, screaming songs. But yeah, like I feel a lot with this album, like I don't want anything to be too rehearsed or too planned. It's not, I want it to kind of have like a element of like freestyling on stage, so I'm not like rehearsing every single move and every single cue and every single mark. Like there's going to be something that comes out like when we actually do it.
0: Het is wel echt cool hoe daarover nagedacht wordt, want ja, bij liedje 4 al je stem overschreeuwen, daar heeft niemand wat aan. Ja, en als je deze beats hoort, dan doet het me al denken aan wat Soulwax doet in België, hé, fantastisch. Vooraan op 3FM met nieuwe muziek van Slater met 3 Grieks ijs. Het is bijna MSN 2009. Dit is Dance.

0: onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Nieuw op 3FM.
2: Bente, 3, 2, 1.
0: Met 3FM ontdek je nog

0: Je kan horen dat de zaken bij Bente goed gaan op deze nieuwe single. Want als er iemand in 2026 zegt dat ze benzine genoeg heeft, dan weet je dat je een rijk mens bent. Ja, kan niet anders toch met zo'n festivalzomer. Bente op 3FM. 3, 2, 1 stond deze week nog op Rock Werchter ook gewoon in België, het grote festival. Hoe mooi is dat? Je luistert naar 3FM, hoorde net ook nog Slater en Dance. Mijn naam is Jasper, Jasper Leidens. En heb je wel eens gehoord van de band Fat Dog? Dat is eigenlijk zo'n rare band. Ze staan met z'n zessen op het podium. Muzikaal gezien is het een beetje rock, het is dance, het is een soort Balkan-achtige beat. Je zou ze kunnen kennen van King of the Slugs onder andere. Ze stonden pas geleden op Pinkpop. Stonden in het voorprogramma van Foo Fighters. Ja, dat alles met een nieuwe single genaamd Go Fuck Yourself. Kan best wel eens zijn dat je deze de afgelopen tijd vaak op 3FM gehoord hebt. Ja, ik moet zeggen, ik vond het best wel een bold statement. Deze track als eerste nieuwe single van je komende plaat. Ik sprak Joe van Fat Dog op Douwpop pas geleden. Ja, en ik vroeg hem daar toch wel eventjes naar.
1: It's just a good statement, you know. You've gone for a little bit. You come and then, you know, just go fuck yourself.
2: How much of a label is involved with choices like this?
1: The label? Yeah. Not at all. They're saying, don't do that.
2: So, but you did it.
1: Yeah.
2: That's good.
1: And then I said, go fuck yourself to them. And then, first single.
0: Gewoon even een dikke fuck you richting het label. Wij komen met deze nieuwe single. Ja, hij heeft wel een boodschap nog voor je als je denkt go fuck yourself. Wat heeft hij dan nog tegen je te zeggen?
1: Go love yourself.
0: Ja, dat is wel waar, ja. Hey, de tweede single van die komende plaat heet dan weer Cancel Me, I'm Tired. Vind ik wel mooi dat je eerst go fuck yourself roept. Fuck you tegen de wereld. En daarna keihard gecanceld wordt. Nou ja, het is toch bijna half één. Cancel Me, I'm Tired

autotune nog steeds. Fallout Boy bij 3FM. Jorre, thanks for the memories. Zaterdagavond, 3FM. Officieel is het zelfs al zondagnacht. Ja, zet je schrap voor een hele lange nacht, een zwoele nacht. Wie weet ga je nog wel de lampen in de kroeg of bij de club om de hoek. Misschien is dit wel een moment waarop je nog eventjes aan het indrinken bent om zometeen op je fiets naar de stad te gaan. Wat je ook gaat doen, de kans is groot dat je zometeen een nieuwe tune gaat horen van Colter. Duitse DJ en producer die een beetje soul, funk en house-achtige muziek maakt. Een beetje in dat straatje. Weet je, je moet dit gewoon maar eens even gaan voelen. Het is zwoel, het is laidback, het is ook dansbaar. Dit is misschien wel de perfecte tune voor dit moment. Dat je nog even rustig aan wil gaan beginnen. Of dat je al denkt, ik ben gewoon klaar. Ik ben daydrinking, ik ben zaterdagmiddag al begonnen. Dan is dit misschien wel je perfecte after. Het staat momenteel heel hoog in Beatport. De site die DJ's gebruiken om hun muziek te kopen. Dat betekent dus dat je deze sowieso ergens vannacht gaat horen. En hoe dan ook, je hoort hem nu bij 3FM. Trapped van Colter.

0: Mr. Know-It-All.
1: Ja, precies.
0: Je luistert naar 3FM. Het is vooraan tot 1 uur met de allerbeste nieuwe muziek. Je hoort gewoon elke maandag tot en met zondag de allerbeste nieuwe muziek, hè, op de late avond van 3FM. Dat is maandag tot en met donderdag 3 voor 12 radio. Vrijdag Justin met de beat, met de allerbeste dance. Zaterdag en zondag vooraan. Mijn naam is Jasper Leiden, standing in voor Sebastiaan. Ja, en ik weet niet of je wel eens een keer van Biba Dubi gehoord hebt. Waarschijnlijk als je naar 3FM luistert wel. Je zou er kunnen kennen van Beaches onder andere, van Talk To You, van het geweldige Koffie bijvoorbeeld, een heel rustig liedje. Zij is gewoon sinds 2019 al een van de tofste zangeressen op aarde. Is inmiddels zo groot dat ze 2 keer AFAS live gaat doen. Ja, het valt misschien niet op hoe hard zij gaat, maar het gaat echt heel erg hard met Biba Dubi. Op haar nieuwste album heeft ze echt samenwerkingen staan ook met de grootste rock legends op aarde. Onder andere de zanger van Turnstile. Maar niet alleen de zanger van Turnstile. Ook die gasten van Deftones van lang geleden. Hayley Williams van Paramore. Ja, en de 1970.

Ik pakte wel even het meest extreme liedje van de 1975, het geweldige People. Maar dat voorspelt wel veel goeds voor het nieuwe album van Bieber Doobie, want het wordt echt een rockplaat. Ze heeft gezegd, ja, weet je, ik hou gewoon van dit soort muziek, dus ik wil het ook gewoon eens een keer zelf maken. De gitaar in 2026 is levendiger dan ooit. Hoor je bij Bieber Doobie? Dit is haar nieuwe, dit is Sun...

een tune. Het eerste nieuwe geluid van Biba Doobie. Buddy stuurt via de NPO Luister-app. We houden nog steeds van Perfect Pair van Biba Doobie. Ja, ook zo'n leuk liedje, maar even iets totaal anders dan deze. De gitaarbanger kwam deze week uit en hoorde je nu bij 3FM. Sun Has Set van Biba Doobie. Het is 3FM, vooraan tot 1 uur vannacht. Mocht je mee willen praten of gewoon denken, ik heb gewoon iets toe te voegen aan deze playlist, je kan het me altijd laten weten. Mocht je denken, Jasper, ik kan dit veel beter dan jij. Dat kun je, dat weet ik, want je bent muziekliefhebber. Je luistert naar 3FM. Laat maar even weten dan, via de NPO Luister-app, wat er volgens jou op de radio moet. Ja, sowieso deze legend, toch? 3FM met Prince, dit is 1999.

Nou, dat zou gewoon zijn met Ranja. En van die Nibbit chipjes om mijn vinger. Party like it's 1999. Ik was 6, joh. Pas eens op. Prince bij 3FM. Het is vooraan. Je staat vooraan bij de allerbeste nieuwe muziek. Heb je al gehoord van die nieuwe single van Bonobo? Ja, ik vind het zo'n ontzettende tune. Die hoor je nu bij 3FM. Vooraan. Dit is Bonobo. Me

0: platen. Het is ons beloofd, althans. Matt Healy heeft een keer iets geroepen. Zanger van The 1975. Ik zat van de week weer even in zo'n rabbit hole als het gaat om live optredens van Glastonbury, het grootste Engelse festival waar deze band vorig jaar nog headliner was. En het was zo'n fantastische show. Het was een beetje nonchalant. Matt Healy liep met een goede pint met Guinness over het podium. Nou, dan heb je me al. Het was zo ontzettend leuk. 1975, I'm in love with you. Laten we hopen dat die nieuwe plaat er gewoon heel snel aankomt en dat ze dan ook gewoon heel snel weer terug zijn in Nederland. Ik wacht daarop. Misschien volgend jaar wel weer headliner op een of ander festival. De laatste keer dat ze op Best Kept Secret stonden was het gewoon nog om 18:00 PM. Kun je niet meer voorstellen, toch? Ja, ik zit met mijn hoofd in de festivalzomer van 2026. Ik zag net bij 3FM op de socials David Byrne, Living Legend van Talking Heads op Down the Rabbit Hole. Toen dacht ik, oh, dat had ik bij willen zijn. Maar ja, je kan niet overal bij zijn, want dit weekend is het Wilde Weide. Het is Down the Rabbit Hole, waar morgenavond nog Florence and the Machine optreedt. Maar ook Honey, I'm Home, geweldige nieuwe band uit Nederland. Morgenavond maar eens even bij hun inchecken hoe dat gaat zijn daar. Maar het is ook Rock Werchter. Daarom zit ik op deze plek. Mijn naam is Jasper, Jasper Leidens. Sebastiaan, die je normaal in vooraan hoort, ja, die staat vanavond vooraan bij 21 Pilots, bij Gorilla's, bij veel meer namen, misschien wel bij de Pixies. Ja, en iemand die net even een berichtje stuurt via de NPO Luisterrip is Danielle. Jij bent ook voor het eerst sinds jaren weer eens even geweest op Down the Rabbit Hole. Op Rock Werchter, moet ik zeggen. Hoeveel stappen heb je daar gelopen in België op Werchter?
1: Oh, dat wil je niet weten, Jasper. Ja. Mijn horloge is op teeltje geslagen. Ik loop 33.000 of zo. Dat was echt niet te doen.
0: Ongelooflijk. Ja, want Rock Werchter is sowieso een van de grootste festivals van België. Maar dit jaar hebben ze iets aangepast aan die hele line-up en aan de opbouw van het festival. Want de podia liggen nog verder uit elkaar dan normaal, heb ik gehoord.
1: Ja, ik had niet echt recent vergelijkingsmateriaal. Maar ik hoorde van inderdaad het begin van mij dat het helemaal anders was opgesteld. En ook die Club C was helemaal... Ja, verplaatst helemaal naar de hoek. Maar wat een mega grote tenten zijn dat. En de sloop was nu echt geworden. Maar dat was wel een hele toffe soort van open arena of zo. Ja, heel tof.
0: Ja, dat blijft toch de leukste plek op dat festival. Middels dus de Nest in plaats van de sloop. Het gaat daar allemaal om nieuwe muziek. En jij zegt via de NPO Luisterapp dat je dus voor het eerst niet op Down the Rabbit Hole was, maar op Rock Werchter. Heeft te maken met jouw favoriete bands. Dat is The War on Drugs, maar zeker ook Bashed. Hoe vaak heb je ze al gezien dit jaar? Want het is een relatief nieuwe band.
1: Dit jaar? Ja. Dit jaar, ik ga even tellen. 1, 2, 3, 4, 5. Dit was de zevende keer. Zevende keer, ja.
0: Ja, wat maakt die band dan zo cool? Want ik ga zo meteen Keira Knightley draaien, hun nieuwe single.
1: Ja, dat is ook een fan-favorite, of live-favorite ook natuurlijk. Want je gaat dan altijd het publiek in en dan zweept het helemaal op. Ja, wat maakt die... Ik vind de lyrics echt supergoed van de songs van Bashed. En Jack heeft gewoon een fantastische stem, vind ik. Melancholisch, maar charismatisch. En het explodeert gewoon. Elke single explodeert gewoon op de een of andere manier. Er zit zo'n mooie opbouw in. Altijd.
0: Ja, wat heerlijk. Want er komen veel nieuwe bands uit Ierland. Maar dit is er eentje echt om in de gaten te houden volgens jou.
1: Ja, absoluut. En ik denk dat ze heel veel zieltjes gewonnen hebben in België. Dat was de tweede keer volgens mij dat ze daar stonden. Maar het ging helemaal los en het stond helemaal vol. Dus echt tof. Nou, dan gaan we... Twee moshpits, links en rechts van de dranghekken, zeg maar, in het midden.
0: Weet je dat je het goed gedaan hebt. En dan gaan we die zieltjes ook nu gewoon in Nederland laten winnen. Want ik ga Keira Knightley draaien.
1: Oh, dat vind ik heel tof. Dat vind ik

0: is wel echt een live sensatie, hoor. Ik heb ze zelf een paar maanden geleden gezien. Basht uit Ierland, Jorden. Keira Knightley. Wat is jouw favoriete Keira Knightley film?
1: Wat zeg je precies?
0: Wat is jouw favoriete Keira Knightley film?
1: Je vraagt dit aan iemand die echt nooit films kijkt.
0: Echt?
1: Nee, echt.
0: Ja, ik zelf zou toch denken aan Pirates of the Caribbean.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Oké, ja, die heb ik wel gezien. Ja, die heb ik wel gezien.
0: Ga morgen gewoon lekker de hele dag lui op de bank alleen maar Keira Knightley films kijken.
1: Ja, nou, ik zal het doen. Oh, dat is iemand, dat is een persoon. Ja. Oh. Keira, wie? Keira Knightley.
0: Zal ik
1: is
0: even
1: een...
0: wat foto's voor je googlen?
1: Ik heb echt geen
0: Keira Knightley.
1: Ah, zie je, ik heb altijd dit soort dingen.
0: Ze is 41.
1: Oh, het is een vrouw.
0: Actrice.
1: Kijk eens aan.
0: Ze is ook van Love Actually.
1: Oh ja, ja, jawel. Die
0: ooit
1: ken
0: gezien?
1: Ik wel. Nou ja, de titel ken ik, ja.
0: Oké, wat doe je dan in je vrije tijd, joh?
1: Ja, gewoon scrollen, heel veel scrollen. Ja. Pirates of the Caribbean, ja, nee, precies. Ik herken haar gezicht wel. Ja,
0: Pride
1: ja,
0: Prejudice.
1: Ja. Keira, wie kent haar niet?
0: Nee, ja, eigenlijk is het gewoon een liedje van Basht. Dat moet
1: ja,
0: je, het enige wat je moet onthouden.
1: Ja, die ken ik, ja.
0: Zometeen Yuri op je radio. Wat ga je doen zometeen?
1: Ik heb een fout ontdekt in het liedje van Shakira, Die Die.
0: Oei, ja. Dat zometeen.
2: 3FM.
1: Ja, die zo meteen. Shakira, Burner Boy, Die Die. Eerst het NOS-journaal.
3: Ditje en Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal... zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. In Rotterdam kwam de mobiele eenheid in actie en werden arrestaties verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Utrecht, Leiden en Den Haag was het onrustig. Voor een deel van de Haagse Schilderswijk werd een noodbevel uitgevaardigd. Daar zette de ME een zogeheten waterwerper in om de menigte uiteen te drijven. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK... door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar... voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt... zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd... en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Maden... bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Als Minal in 2025 een reis maakt door India... besluit ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test blijkt dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus is. Ik was helemaal in shock, vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld... en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden.
1: Zometeen, er is een fout gespot in Die Die van Shakira en Burna Boy. Ze gaat op het hakblok na Jax Jones, You Don't Know Me.

is best pijnlijk, want heel veel landen zijn er natuurlijk al keihard uitgeknikkerd. Ik heb hem geactualiseerd, ik heb hem aangepast zodat hij weer klopt. Ik heb het redelijk subtiel gehouden. Brazil, Argentina, Colombia, US, England.

0: Snow Patrol en Shut Your Eyes op 3FM. 3FM.
1: Juri Zijderveld.
0: Een hele goede nacht. Juri Zijderveld hier. De zomervakantie is voor veel mensen begonnen. Dat is het weekend een beetje. Ik krijg al meteen berichtjes binnen van Noah bijvoorbeeld, via de NPO Luister-app en ook Tim. Allebei gaan ze op vakantie over een paar uur de lucht in, richting een zonnige zomervakantiebestemming. Ik heb een tip voor als je op vakantie gaat. Vergeet niet om je slimme verlichting op vakantiemodus te zetten. Dat is een hele handige functie. De lampen gaan in je huis dan aan op random momenten in de avond, zodat inbrekers niet doorhebben dat je op vakantie hebt. Hey, krijg je gewoon gratis mee van deze tip van deze nerd. Ik heb nog een tip. Dit is mij ook overkomen. Vergeet die functie ook niet weer uit te zetten als je thuis bent. Want anders dan denkt je vriendin straks dat het huis behekst is als je weer terug bent.

is een liedje van de Black Eyed Peas waarover ze zelf riepen in die tijd... deze is groter dan alle hits van Michael Jackson. Klopt helemaal geen reet van, maar ze roepen het omdat ze schrikken van hun eigen hit. Where is the Love is op dat moment zo'n grote hit. Ze zijn bang dat ze die nooit meer gaan toepen. Is ze later wel gelukt hoor met I Got a Feeling, maar het blijft toch een van de grootste hits ooit. Na Michael natuurlijk.

Midtkamp. Hij heeft een nieuwe gemaakt. En ja, dit ritmetje, boom, klap, boom, klap, boom, klap, boom, klap. Dat gaat je nog wel herkenbaar klinken zometeen. Want hij houdt zich wel lekker vast aan die sound. Het is net wat vrolijker, net wat meer uptempo. De nieuwste van Cameron Whitcomb ga je zo meteen horen. Kingdom of Fear. Eerst Kensington. Dit is Streets op 3.

0: De nieuwste van Cameron Whitcomb, Boompats Boompats. Ik zei het toch?
1: Ja.
0: Kingdom of Fear heet hij, je hoorde hem op 3FM. Een hele goede nacht, Joeri Zijderveld hier. En ik wil even een kleine, nou misschien ook wel een iets grotere shout-out doen naar Martine, de allerliefste nachtluisteraar van 3FM. Tenminste, dat is mijn ervaring. Martine, ja, je moet weten van mij dat ik over een iets meer dan een maand, anderhalf, twee maanden zo'n beetje vader zou moeten gaan worden. Mijn vriendin Maartje is in verwachting. We verwachten een zoontje. Het is ongelooflijk spannend begint het nu te worden. Want ja, het einde is in zicht. Wanneer gaat het gebeuren? Hopelijk niet nu al. Hopelijk niet te snel. En Martine is altijd degene die eigenlijk iedere week even een berichtje stuurt en vraagt: hoe gaat het eigenlijk met jou? Maar vooral, hoe gaat het met Maartje? Dus laat ik een keer op de radio antwoord geven op Martine. Want normaal stuur ik er privé even een berichtje. Martine, het gaat goed met Maartje. Steeds zwaarder. Maar ja, de laatste loodjes wegen het zwaarst. En ik probeer steeds ook meer op te pakken in het huishouden. Het is niet meer 50-50. Eigenlijk ben ik degene die het een beetje draaiende houdt. Maar dat is helemaal terecht natuurlijk. Dus bedankt voor je berichtje, Martine. Janneke stuurt ook een berichtje. Die zegt: hey, ik heb zo genoten van jullie live Pinkpop-uitzendingen. Ik ben nog steeds aan het nagenieten van 21 Pilots. Ook op Rock Werchter. Geweldige festivals. En een berichtje van Marloes. Die zegt: hey, ik ben onderweg terug van Down the Rabbit Hole. En ik heb daar DXX gezien. En dat was echt fucking goed. Het deed mij eraan denken dat ik weer een keer DXX moet draaien op 3FM. Misschien ben je ook wel onderweg naar huis. Laat even weten hoe het was. Ik ben wel benieuwd hoor, Down the Rabbit Hole. Was er graag bij geweest. DXX crystallized nu op 3FM.

Entertainer. Geweldige festivals. En een berichtje van Marloes. Die zegt, hey, ik ben onderweg terug van Down the Rabbit Hole. En ik heb daar DXX gezien. En dat was echt fucking goed. Het deed mij eraan denken dat ik weer een keer DXX moet draaien op 3FM. Misschien ben je ook wel onderweg naar huis. Laat even weten hoe het was. Ik ben wel benieuwd hoor, Down the Rabbit Hole. Was er graag bij geweest. DXX, Crystallized nu op 3FM.

Nieuwe muziek, niet van Imagine Dragons, nee, van 3FM Talent, Joshua Peter. Dit is Inside My Mind. Kleine reminder, want misschien lig je momenteel wakker in bed. Over precies een week lig je waarschijnlijk zwetend wakker in bed. Want het wordt ongelooflijk goed weer. We gaan eigenlijk vanaf nu in een steile berg omhoog qua temperatuur. Morgen wordt het 24 graden, 23, 24. Nou, en vanaf donderdag 26, 28, 28 graden. Dus we gaan de 30 misschien wel weer aantikken. En mocht het voor jou heel slecht nieuws zijn bij 3FM... dat is een kleine inside information. We proberen de muziek ook net wat zomerser te maken om het een beetje op te frissen allemaal komende dagen op 3FM, dus niet verkeerd hoor.

Baby Gray en She's All I Wanna Be op 3FM. Vorig jaar nog op Pinkpop gezien. Dit jaar helemaal geen festivals voor mij. En ik ben een beetje kwaad dit weekend.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouw hebben uitgenodigd voor een